0: altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland.
1: All I want is somebody that's gonna love me for me. Somebody I can love for them.

is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

Hollands tegen jou gepraat. Zodat jij bij de bovenlaag zou horen, die ver boven die Friese boeren staat. Al ben je dan vernoemd naar Pake Bartle, wij noemen jou toch keurig steeds Bart-Jan.

jij Hollands praat, dan krijg je vast meer vriendjes onder die elite importjeugd. Je beweegt je dan meer in gegoede kringen, waardoor je zelf vanzelf ook steeds meer deugt. Voor verkering is de taal geen barrière, een rijke luisdochter is vast voor jou bestemd. En dat is veel beter toch voor jouw carrière, dan vrijen met zo'n Friese trin als Mem.

gaat vast niet goed. En dan kom je zomaar thuis op Friese klompen. En je praat in het dorp met alle kinderen Fries. Je beste maat is Ruurt van Wiggelenhondje. En op je kamertje vond ik het maandblad piest. Je gaat van tennis af en bent nu aan het kaatsen. En gisteren kwam je met een meisje aan. En wel met Sjitske van die hazenstreuper Gaatse.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: beste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Zes uur. Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet meer draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertraagd kunnen worden als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst. Maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. In de kwartfinales speelt België tegen Spanje. Dat land won gisteravond met 1-0 van Portugal. Het weer vanuit het noordwesten een enkele bui. In de loop van de dag dan geregeld zon. In het noorden opnieuw kans op regen. Door 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor.
1: Maar eer iets zei je.

0: Robbie Williams, dat en Something Beautiful. En Robbie Williams, die kist echt geen commas op. We komen ze best, begin ik zien in Sevilla. Collega's van RTV Noord, RTV Oost moet ik zeggen, die schreeuwen erover. Ergens in Sevilla midden op straat, daar is die Robbie Williams in eerst. Daar speelde hij maar een stripmuzikant. Het nummer 1 zoals wie dat dan werd. Dat is een oorlogs.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
0: Als die skek jij dus.
3: De logica van een huisarts heel dichtbij op de hoek, die wordt wat minder.
0: Ja, dat is echt. Wat hoort 2400 patiënten van een dokterspraktiek in het Kolm, die moeten tenij boeten het dwarp naar de huisdokter ta. Dat verhaal eerst aan in Friesland van de Moorn. En het Riek stelt de komende jaren 900 miljoen euro extra beschikbaar om de crisispopulatie groeien te laten. Deputeerde Matthijs de Vries is blij.
4: Daardoor kunnen we echt erop zetten met de skriers en het verbeteren van de biotoop en alle andere zaken.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Jaap en Tjalkje, die binnenwekker. En ik zag dat wij een foto kregen hebben van Friese vakantiegangers, in dit geval uit Canada wij. Friesland Boppen sturen zij iets met mooie Friese vlaggen erbij.
5: Ja, want weet je, geen keer op vakantie, die Friese vlaggen, die kennen altijd mij.
0: Dat is zo. De Oren Media, wat zit daarin? Of is nog volop aan het neuzen?
5: Nou, die schreeuwen over de overwinning misschien wel van dit WK. Want je zult het net zeggen, maar het WK is nog heel tijd on the gong. En het is nou ook wel leuk, want België wint van Amerika.
1: Om het Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het wordt een duiver op het zin zo nou en dan even te zien is. Maar denk erom, hij kon ons op hun buiken. Wel heel ongename temperaturen. 22 graden, nou dat is krekwoord. Het is nou tijd van muziek van Ilse de Lange. Something Good.

0: and something good.
1: Om het njoggen horen.
2: Friesland van de Moor.
0: 2400 patiënten die het eerder bij huisdokter Bergervoet in Kolm inschreven, die worden opgeleid naar Oostergo huisartsen in Ljouwt. Van 1 oktober al kunnen ze te plak in een nieuwe praktijk. Wet die komt, is nog net helemaal duidelijk. Bel je maar de huisdokter, dat het raast een ek net meer bij. Het contact dat voor in dan via de chat. Zorgondernemer Luc Janssen, hoe de nij op te zetten praktijk in het noordeesten van de provincie.
3: Aan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kolm zijn, maar in de buurt van Kolm. Komt omdat er meerdere plekken problemen ontstaan. En we willen een oplossing zijn voor een groot deel van de regio.
4: Hoe kan het dat Jim Wiese van zwaar onderbieden wolslaget, terwijl een, nou ja, ouderwetse, laat ik het zo maar even nemen, met alle respect, praktiek dat net mislaget?
3: Ja, het solo praktijkhouderschap is denk ik in de loop van de jaren uitdagender geworden. Er is meer werk verschoven van de tweede lijn naar de eerste lijn. De werkweken zijn heel lang voor een solo praktijkhouder. Je bent daarnaast ook ondernemer, dus je hebt personeel onder je, wat je moet zorgen nou, dat er is. Je hebt dienstbelasting, dus je ziet dat voor sommige praktijkhouders dat moeilijker wordt. Ja, wij werken vanuit een ander concept, dus onze praktijk is voor deel van mij en deel van mijn compagnon. Daarbij hebben we geen investeerders achter ons. En wat wij zien, we werken in een wat grotere schaal. Dus we hebben wel gewoon vaste teams, vaste assistenten, vaste huisartsen. Maar die werken bij ons 3, 2, 4 dagen. En daarmee bieden we ook wat flexibiliteit.
4: Begrijpen jou dat meesken, nou ja, die straks wat naai zo komt, maar in naaie praktiek, dat die ek, dan best wel een beetje angstig binnen. Dat ze denken van, oh, hoe komt het nou?
3: Ja, dat kan ik begrijpen. Ik denk dat verandering altijd spannend is. En ik kan ook begrijpen dat als je in een situatie zit waarbij je bijvoorbeeld helemaal niet zo gewend bent om met chat te werken, of dat je altijd de praktijk om de hoek hebt gehad, dat je ineens wordt geconfronteerd met wat nieuws en dat spannend is. Daarom ben ik ook wel blij dat we nu ook wat meer kunnen uitleggen. En zeker in augustus, tijdens de informatieavond, daar uitgebreider bij stil kunnen staan. En iedereen ook echt goed informeren wat er gaat gebeuren. En hopelijk ook die angst wegnemen. Want er komt gewoon een fysieke locatie. Er zullen artsen zitten. We komen naar de patiënten toe. Als er urines moet worden ingeleverd. Bloed moet worden geprikt. Dat kan gewoon op locatie.
4: Keuzevrijheid. Meesken ben bang dat men dat net meer had. Gaan meesken dat nog?
3: Ja, mensen hebben altijd keuzevrijheid. En dat vinden wij ook belangrijk. Maar wel hebben de praktijk in Kolm al eerder aangegeven dat zij vol zitten voor nieuwe patiënten.
0: Ja, het is een nieuw concept, een Zweeds voorbeeld. Zorgondernemer Janssen die had al meerdere soorten praktijken niet loon. Zorgverzekeraar De Friesland zocht in die constructie een van de oplossingen voor het huisdokterprobleem. Rob Propsma van de zorgverzekeraar oer die ompak.
5: We hebben ook met ze gesproken over de toekomst. Kunnen jullie ons verder helpen in Friesland? Want we zien de afgelopen 10 jaar eigenlijk dat er regelmatig ergens in Friesland een probleem ontstaat. Dus we hebben eigenlijk gekeken hoe kunnen we niet problemen oplossen, maar eigenlijk problemen proberen te voorkomen. Nou, dat is in Kolm een andere situatie, want daar zou een heel groot probleem komen als we niet iets hadden gedaan. Dan hadden 2.500 patiënten hadden zonder huisarts gezeten. 2.500 inwoners zonder huisarts gezeten. Dus daar hebben we gevraagd. Eigenlijk was het niet de bedoeling, maar we wilden eigenlijk op een andere manier werken. Maar we hebben ze gevraagd om toch te kijken naar dit probleem. Dat is kort geleden geweest, want het is niet gelukt om het op een andere manier op te lossen. En we zijn heel blij dat ze er nu instappen en deze 2.500 mensen een huisarts willen bieden.
4: Dus eigenlijk CCO-act van toch de iets meer regionalisering en iets meer uterlocalisering, waar, laat ik het zo maar zeggen. Ben we straks in Friesland.

0: nog toekomstbestendig, maar het erg op huisartsenzorg.
1: Ja, en dat vraagt ook van ons als inwoners, van ons als Friezen, dat we ons wel een beetje moeten aanpassen. Want de logica van een huisarts heel dichtbij om de hoek, die wordt wat minder. En dat is voor mensen best wel wennen. Dat zou ik ook wennen vinden. Maar het is wel de weg waar we naartoe gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we allemaal een huisarts houden. En daar gaan we ook voor zorgen. Maar dat vraagt het soms wel een iets andere werkwijze en iets langer afstand.
0: En dat je dan nog zorgen naar bijgelijks de nulpraktiek. Een best wel relatief nieuw concept in Nederland, laat ik het zo maar zeggen. Hoe hoor je hem daar als zwaarverzekerder tafelsjog op?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk vooral aan de huisarts zelf. We gaan niet op de stoel van de huisarts zitten. De huisarts moet zorgen voor zijn eigen praktijk en zijn eigen patiënten. Is daar ook verantwoordelijk voor. Maar we krijgen natuurlijk wel signalen als er vragen zijn vanuit onze verzekerder. En als we dat soort signalen krijgen, dan gaan we wel in gesprek. Maar dat is in dit geval helemaal niet aan de orde.
2: Dat binnen de wetten van Wurtvierder Rob Propsma, hoe de zes aannemde nulpraktiek in Friesland. Na de simmervakantie komt er een informatiegeëkomst voor de oud-patiënten van Bergervoet. En dan wordt ook de locatie voor de nieuwe praktiek bekendmaken.
3: De media van de morgen.
2: Jitse, de horen media.
4: Ja, dit gaat door zeldzame hinnen en einen en gwassen en orenvogels. Want het fokken van die zeldzame besten staat onder druk. Dat komt door de vogelgriep. Vanwege die vogelgriep binnen de Tsjinwurg Ekva de hobbyhinnenhouders strenge regels die het uitbraken van die griep voorkomen moeten. Maar die regels die gaan meer effecten, want sinds die hobbyboeren uit Europa ze net versoepelen, dan bloeit er aast net één bijzondere soort meer oer.
5: Je ziet wat er gebeurt, dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al in, hier loopt, hè, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer op straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn. En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is gewoon alles weg.
4: Ja, die strenge Europese regels die hielden dus voor hobbyhouders. Had hij al 50 vogels haar of meer. En ja, die rijdt ze dan ook boeren in de directe omjouwing. En het uitwisselen van fokbisten tussen Europese landen onderling werd ook heel tijd lastiger.
2: Nou, het zou toch verschrikkelijk konden wijzen dat er een eind komt aan die praktieken of een hobbyhouder.
4: Aan al die hinnensoorten ja. die er binnen. Maar ja, die ben wel mooi, maar die smieten net zo volle aaien of nee. Vlees op. En ja, dat is dan toch kennelijk net weer de hinnen voor haar. Hè? Een oorbericht dat ik zien kom op Twitter, dat is van het Belgisch Voetbalboen. Ze hebben een foto van Lukaku die juicht en ik twee woorden derby overturn this vrij vertaald should dit maar eens weer om te draaien. Ja, dat is een plaagstoot. Ken je dat wel nemen richting de president van Amerika, richting Donald Trump, die het immers een rede kaart waarom draaien litten had. Zat waar ik dat haast wel te zeggen. Toch de FIFA van zijn sterspieler Balogun. Amerika had vannacht niet krijgt spelen zin België. Fjaurien is dat woorden voor België. Bij de VRT, dat vind ik dan toch altijd leuk, ja. Om even te jaren, klonk dat sa.
6: Diepe bal richting de Ketelaren, maar Freeze. Oh, Van Aken moet het nu gaan doen. Van Aken scoort! Ja! Van Aken scoort! Wat een blunder van Freeze! De Ketelaren onder druk gezet. Hij krijgt de bal nauwelijks weg. En het is Van Aken die hem in de voeten krijgt. En met een penseeltje. Er was een klein gaatje naast de doelman. Een klein gaatje naast Tim Ream. En Hans Van Aken vindt dat kleine gaatje net naast de paal. En België staat 1-3 voor hier in Seattle.
4: Ja, Fjouwer Ien waard het dus uiteindelijk voor de Belgen.
3: Omroep Friesland.

0: Sister Sledge en All American Girls. En de eerste koffieplaatjes, die worden ook alweer ingestuurd. Ja, ik vind het helemaal een oproep van te doen. Maar inderdaad, van de morgen ik weer de vraag. Welke plaat was toch hier bij de koffiestudio? Maar even terug naar 0620-4-9-9-9-9-9 of de Omroep-app. En ik zeg, maar ik heb meegemaakt dat Jilke Gaag Private Investigations van Dire Straits helder wordt. Dat is wel een mooie. Maar vertel de hele tijd een oren suggestie. Ik zou zeggen, stuur die maar even terug.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijers
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochen Oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het Riek en de Zoon Grijdevogelprovincies, waaronder Friesland, haar juster in Montfort afspraken maken om de bescherming van de skriers te versterken. Ont 2034 moet er 900 miljoen euro in investeren. Verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries van de provincie Friesland, oor wat er kijk naar opraat is.
3: Nou, waar wij ook de afspraak maken om echt een verdere concretisering te doen van het afsprakenkader Skriers voor het aanvalsplan. Om mij ook recht te zeggen van ja, hoe gaan we dit nou versnellen? We zitten bij Galiets in Friesland op al van de 18 gebieden waar wij verantwoordelijk van binnen. En we willen heel graag mij ook dat verder brengen. Nou, dat betekent dat we dat concretiseren nou.
4: Ja, en hoe concreet wordt dan zo'n aanvalsplan als het gaat om Skriers?
3: Nou, een van de zaken is dat het beheer langjarig wordt. Dat is nou 6 hier en dat gaat naar 18 hier. Dat vinden wij echt een boppenslag. Want daar toch kan boeren echt zich instellen met een orenbedrijfsviering. Maar ik meer rond hopen we mij ook te creëren voor predagebeheer. Want dat is toch wel echt nodig op de stuit. En de ministerie en de provincie zeg meer gear werken om te zien van hoe kunnen we dat beter doen. En hoe kunnen we er echt meer rond te verkrijgen. Dus dat zijn 12 van de zaken die we van de media mij ook ondertekend.
4: Ja, dan kan je dus inderdaad langdurig de plan uitvieren van 6 naar 18 jaar. Betekent dat ik dat er dan meer geld komt dat het bijgelijks om compensatie gaat van boeren die het letter meer in, ik zeg maar eens wat.
3: Ja, wat wij oppraat haar is dat er en langjarig beheer, de rond voor langjarig beheer, dat een boer nou een vergoeding krijgt er straks dat voor 18 jaar. Nou, dat is heel mooi, maar in totaliteit voor het hele plan om het te versnellen komt er 800 tot 900 miljoen extra beschikbaar vanuit de Riek om te met 2024. Ik denk dat dat echt een heel mooi feit is. Daardoor kunnen we echt terugzetten met de skriers en het verbeteren van van de biotoop en alle andere zaken. Meer rond te krijgen van de skriers in de provincie.
4: Ja, dus een hoop geld. Het is ik nedig, want het gaat eigenlijk strijden met maar die skriers, hè?
3: Ja, eigenlijk is het gewoon heel min. En dat zullen we al langer. Daardoor gaat Europa zijn tin Nederland van ja, het maakt beter. Eigenlijk is dit de onleiding om dit afsprakenkader ik mij ook te ondertekenen. Het maakt echt volle beter. Nou, binnen de signalen van dit hier binnen goed in Friesland. Maar dat betekent net dat we er binnen.
4: Nee, dat zijn inderdaad seizoensafhankelijke resultaten.
3: Zeker.
4: Een gunstige maat die het lid aan weer een verbetering zijn. Maar ter bank nomen gaat het aantal skriezen en skriezensteltjes, peerkes, gaat elke keer toch weer omleeg.
3: Ja, we hebben correct in de steed de evaluatie van de grijdevogelbeleid. En daar zien we nou wel een stabilisatie, maar dat is een hele voorzichtige stabilisatie. En daar moeten we echt net beleid mee werken. Ja, tuurlijk, het gaat net omleeg, maar we moeten echt nog een dikke duimenbop op doen om het varkoor te krijgen dat de skriers weer in een betere stand komt.
4: Ja, wat is het uiteindelijke doel, de Vries? Had je praten over de skriers in Nederland?
3: Ja, voor Friesland gaat het om 10.000 briedperen. Hè. Dat is al langer de ambitie van u als provincie. En landelijk gaat dat nog volle hegen. In ieder geval 30.000, maar eigenlijk maakt het nog wel omheeg. Dat is echt een hele grote doelstelling. Maar met die ambitie om die 34 aanvalsplans kriersgebieden te realiseren in 2034. Dat is de doelstelling van nou. En dat u slag het en 1000 kante meter in die gebieden. Betere biotoop, dat de predage luwt. Ja, dan denk ik dat we een hele slagmeidje te combineren. Ja,
4: dat voel je steeds kennen dat de kansen voor de skriers die keren de ambitie.
3: Dat hopen we wel, ook met deze aanpak. Maar de aanpak staat nu op papier. Het had alles te krijgen hoe we dat in de praktijk brengen, mij ook hoor.

0: Fryslân. Alles wat er spiekt.
1: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
2: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keunstnerskip.
1: Dan moet je dus loslaten. En daar komt het moeilijke. Nou?
2: Dwalen in de tijd. Dit weekend in Fryslân Dok.
0: Dit is Omroep Fryslân.
3: 92.2 FM.
4: Het is een minuut over Jalverson. Jitse de Vries, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. Bij een slim verkeersongeluk op een industrieterrein in Ljouwert binnen vier mensen verwonden rekken. Voor de helft van Lienin kwam onder oren een traumahelikopter naar het plak van het ongeluk. Twee auto's wienen met elkaar in botsing kwamen op een kruising op de Neptunuswei. Hoe dat koer werd nog onderzocht door de politie. Nog een ongeluk vannacht, dat wie op de A6 bij Band in de richting van de Lemmer. Daar rekken een auto van de dijk, die zo meerdere keren over de kopslijn wijzen en uiteindelijk kamer op een kop in de bosjes te lonen. Zat het nou liek het, wie bij dit ongeluk geen orenauto's belutsen. Alle 2500 patiënten van een huisdokter in Kollum die moeten oer naar een orenhuisdokter. Het patiëntenbestaan wordt oernaamd door Oostergo-huisartsen in Ljouwert. Die zal een nieuwe praktijk iepnje in oktober, maar waar die komt is nog net duidelijk, zei het zorgondernemer Luc Jansen.
6: Een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kollum zijn, maar in de buurt van Kollum. Komt omdat er meerdere plekken problemen ontstaan en we willen een oplossing zijn. En voor een groot deel van de regio.
5: In de nieuwe praktijk is Belgen mij de dokter eraans net mee bij. Het contact verrint het meest via de chat. Het is een nieuw concept, naar een Zweeds voorbeeld. De zorgverzekerder De Friesland die shirt in deze constructie een van de oplossingen voor het huisdokters te kwad. Want het maat oors, zei de woordvierder van De Friesland, Rob Propsma.
7: Ja, en dat vraagt ook van ons als inwoners, van ons als Friezen, dat we ons wel een beetje moeten aanpassen. Want de logica van een huisarts heel dichtbij om de hoek, die wordt wat minder. En dat is voor mensen best wel wennen. Dat zou ik ook wennen vinden. Maar het is wel de weg waar we naartoe gaan.
5: De rechtbank doet jouw uitspraak in de zaak over de onbrochte 54-jarige Maurice van der Veen uit Ljouwert. Zijn een 28-jarige vertochte eerst het IPB ministerie twee weken een dwongen behandeling in een TBS-kliniek. Omdat die vertochte het slachtoffer in een psychose onbrocht hebben zo, werd hij volslijn om te rekken beverklaren. Advocaat Logeman van de vertochte zei jedder dat het drama vaart te komen west hier als de behandeling van de man beter oppakt weer.
8: In mijn visie en ook de visie van de ouders van mijn cliënt had dat zeker voorkomen kunnen worden. Hij is veelvuldig bij de hulpverlening geweest. De ouders hebben heel vaak aan de bel getrokken bij allerlei instanties. Kreeg overal nee. Omdat hij meerderjarig werd hij heel vaak informatie geweigerd. En ze hebben zo vaak geroepen, help deze jongen nou, help hem nou. En uiteindelijk heeft hij 2 dagen ooit in de kliniek gezeten. Is hij weer heen gezonden met alle gevolgen van dien.
5: Dat letterlijk slachtoffer Maurice van der Veen is op 29 oktober vorig jaar deervoen in zijn wenning onder Wilmerstaten in Ljouwert in Kamingen-Borden. Vlak van zijn deer wie hij zwier mishandelen. Een week later pakte de politie de 28-jarige Ljouwert erop die het Joert dus zijn vonnis te jern kreeg.
4: Jitse, dank u wel. Tiet van het Wapenrucht met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
9: Een hele goeiemorgen.
4: En het is toch ongelooflijk deze dagen dat Otje de ramen, de warm hier zetten, dat ik echt lekker koeler wordt in de hoes. En dat het net, nou ja, dat je de hele dag wacht totdat het eigenlijk eens een keer zo fris is dat het mogelijk is. Dus ja. Ongename temperaturen deze week.
9: Ja, zeker. En in de nachten inderdaad hebben we ongename temperaturen. En hoe de ijs liggen het aan. Dus ik hield dan net zo raar. Had je het vergelijkje met het zuiden van het land, waar het juster alweer de temperatuur boppen de 30 graden nu het kwam is. Echt in het zuiden van Nederland, in Zeeland, Biggelieks, haast 32 graden op een KNMI-station daar. Bij ons dus inderdaad ongename simmertemperaturen. Dat is eigenlijk ik het beeld van Juwet. Al met wat Juwet wel, ik zo nou dan eens even mijn sportje Rijndwaan. Had ik nou naar de satelliet zucht, dan zorg ik dat er op dit stuit ik nou wel hier en daar eens even een dripke Rijn vallen ken. De bewolking hoe heerst het maar, daar kom ik zeker wel gat in deze bewolking. En ja, als die zinnen er dan even lekker bij komt, dan viel ik wel weer dat we nog heel tijd in die warme, vochtige lucht zitten, want het warmt ik wel weer vlot op. Ik verwacht zien onder het einde van de maand hier toch ik wil wel zo'n 20 om 22 graden. En de maximum temperatuur komt te lezen op 20 om zo'n 23 graden. En dat zult op benamen het eerste pad van de dij wezen. Want in de midje dan neemt vanuit het noorden waar de bewolking van zee wat daar. Dat zal jou waar de midje gebeuren. En dan zullen we ik dat die temperatuur eigenlijk alweer zakken. Maar ik dan een noordwestelijke wind die matig rond vrij krachtig is. En in deze bewolking van de Noordzee, oh, daar ken ik wel eens even een lichte ripke rijnwetter in zitten. Dus van de morgen het eerste pad van de dij verwacht ik dat het op de meeste plakken nog wel droeg wijzen. Zil van de midden, dan neemt die kans op een op wat rijnwetter toch wel wat daar. Uit die bewolking van zee dus. Nou, jong. Eigenlijk een beetje hetzelfde waarbeeld nog. De wienboppenlaan die zal op wolfvlug aannemen. Wielst in het noordwestelijk kustgebied of in het kustgebied de wien noordwestelijk bloed. Bij matig rond vrij krachtig. En dan hebben we uiteindelijk weer een hele noffelijke temperatuur van zo'n 15, 18 graden vannacht.
4: En morgen ik weer ongedaan?
9: Ja, morgen ik wil weer ongedaan. Morgen leidt de maximumtemperatuur wel weer even een fractie leger, maar 20 rond 21 graden. Daarbij heeft de zin het wel een stikje dregerik als joert, dus het is een soort bewolking aanwezig. De meeste plakken zullen er droeg houden, al is het ik morgen snowen dan eens even een dripke rijn mogelijk. De stiet wil weer, ik weer wat minder wien, dus het wordt alweer wat kalmer. Maar die bloed wil uit het noordwesten bij waaien, zwak ontmatig. En daarbij zult dan ieder onder het einde van de midden en in de jongtiert, de zinnen is even wat vaker zien litten.
4: De dagen daarna, hoe komt dat dan?
9: Nou, op tongetje, dan zullen we dat we onder invloed komen van hege druk. Alleen dat leidt op zo'n positie dat bij u de wind van het noorden waaien zil. En ja, onder dat hege drukke bier, daar is dan intussen ik al wel wat lege bevolking opbouwt. Wat, nou ja, het zin dat warme plafond in dat hege drukke bier plakt zit. En maar die noordelijke wind zal het uus kant op komen. Dus wij hebben tonge te krijgen, maar toch wel wat bewolking van zee wat oerskoot. Uiteindelijk levert het dags een 22 om 23 graden op als maximumtemperatuur. En dat zal gebeuren met help van de zinnen die ik dan om het einde van de dij verwacht. En dan van vrede, ja, dan hebben we te krijgen met een wat eerstelijke streming. Betekent dat dus dat de luchtvochtigheid ik nog weer wat minder wordt. De zinnen volle vaker zijn litten zil het droeg bloed. En dat we dan te krijgen hebben mij temperaturen die op rennen naar 23 tot 26 graden. En dat is op sneun ik hetzelfde verhaal. En die lege luchtvochtigheid, die zorgt ik voor dat in de nachten gewoon lekker alcoholt dan 9 graden stretchen. Dus dan kan alles wel lekker in de koerier bestaan.
4: Nou, dat is toch lekker.
9: Ja.
4: Tjitke, dank u wel.
9: Hey, ontazend.

0: van Vegebart, Tienedot. En de boerenjongen.
1: Friesland van de Moor.
0: Op vakantie gaan, dat is net voor elke nieuw mogelijk. En daarom had de maatschappelijke organisatie Solidair Friesland een simmerprogramma opzet met tal van activiteiten van jong en oud in de gemeente Ljouwt. Het initiatief dat is in gewerking met het COA en de opvanglocatie van Oekraïners. Geeske de Vries is projectleider van dat simmerprogramma en ik ga haar nou aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dan ben ik eerst eens benijd, wat zit er correct op het programma? Wat, en daarna ben ik wel benijd hoe je zo'n programma opzet. Maar eerst maar eens even, wat is er te doen?
2: Nou, er is echt van alles te doen, van jong en oud. We hebben bijvoorbeeld een volleybaltoernooi, een voetbaltoernooi. Maar we gaan bijvoorbeeld naar het planetarium of naar het chameleondorp. Dus er zijn wat uitjes. Dus we gaan echt van alles doen. Kunst, sport, cultuur, alle elementen komen eigenlijk weer om. Zodat er echt voor iedereen wat wils is, zeg maar.
0: Ja, je wil dus een heel breed programma eigenlijk, meisje. Zodat ze volle mogelijk mensen direct van profiteren kunnen die net op vakantie gaan.
2: Ja.
0: Maar wist dan in het voor ongeveer, was verwacht je eerst qua water komen? Leeftijd bijvoorbeeld?
2: Nou, dat is heel verschillend, omdat wij natuurlijk werken met mensen die op een opvanglocatie zitten. Dus het is voor hun heel oors. Alleen bij het voetbaltoernooi verwachten we eigenlijk al meer dan 150 mensen. Dus we groeien en groeien elke keer weer terug. Maar bijvoorbeeld bij een kunstworkshop hebben we een groep van 30 mensen. Dus het is per activiteit heel verschillend.
0: Dus het is een simmerprogramma. Het is het organiseren toch meestal niet voor opvangwerkje. Maar het simmerprogramma, ja. dat is eigenlijk heel breed voor elke knieën.
2: Ja, we hebben ook dat bij de kunstworkshop bijvoorbeeld Nederlandse jongeren kunnen komen. Waarbij het volleybaltoernooi dat uit Friesland breed mensen van de COA-locaties kunnen komen. Dus we hadden echt per activiteit dat we verschillende doelgroepen bij elkaar brengen.
0: Zit er eigenlijk verschil in het organiseren voor de jongeren van de locaties van het COA, voor de mensen van de locaties van het COA? En als je dat heel breed toch, in aanpak bedoel ik dat?
2: Zeker, het is natuurlijk een hele organisatie. We zijn hier 4 jaar mee begonnen. Toen hebben we nog maar 3 locaties. We werken nu actief samen met 6 locaties. Dus daar zit al een verschil in. En daarna leven deze mensen natuurlijk echt in een bepaalde onzekerheid. En in de volle stress en spanning. En wat wij daar natuurlijk rekening mee houden. Met de UZO vrijwilligers daar ik rekening mee houden. Dus die krijgen bijvoorbeeld ook een UNICEF training. Maar die krijgen ook een training over grenzen en over agressie. Zodat iedereen direct stevig stiet en goed stiet. En zodat we optimaal het simmerprogramma kunnen doen. En zodat het vooral ook een veilig plak is. Dus dat stiet altijd voorop. Dus daar zit, zit wel een oortype werk in.
0: En hoe breng je dan mensen die zelfs misschien net de mogelijkheid om op vakantie te gaan? Want ik kan me vaststellen, het COA, daar weet je de adressen van de verschillende locaties. Maar hoe breng je de mensen de boeten die het net op vakantie kennen?
2: We hebben verschillende samenwerkingen. We hebben bijvoorbeeld een samenwerking met Storeloer. Dat zit in de Doas in Lauwet. We hebben een samenwerking met Lab 058. Die werkt je zelf ook al met Nederlandse jongeren. Dus eigenlijk via onze samenwerkingspartners zwaarig je de vader eigenlijk elke keer dat er steeds meer mensen om mij kunnen dwan.
0: En de eerste dag had al wel west volgens mij. Hè? Wat winnen de reacties een beetje?
2: Het was een leuke start. We zijn begonnen met de bennenactiviteiten. We zijn naar Storeloerta en komende vreed hebben we het startfeest in de Neushoorn. Dus dan gaat het echt los. En daar verwachten we hopelijk ook een grote groep. Dus dan gaan we echt aan de slag.
0: En Storeloer, dat is een ja, wat keer dat dan?
2: Dat is een verkoosje weekend voor Bern, voor de Bern uit gemeente Lauwet. En wij mij direct dus om mij dan bij de Oekraïense en bij de COA Bern. En dan geven ze alle keer out of the box kunstworkshops dan. Daar werden ze gewoon mengd met de Nederlandse Bern. En wij regelen dan dat de mensen kunnen komen. Dus ze hebben alle keer verschillende dingen die samenkomen in het simmerprogramma.
0: Nou, van alles te beleven dus deze simmerweer.
2: Zeker, ja.
0: Nou, tegen dank. Ik wens je een heel soort succes.
2: Dankjewel.
0: En een soort willen vanzelf.
2: Dankjewel.
0: Geeske de Vries, de projectleider dus van dat mooie simpelprogramma daar.

0: Damiano David en The First Time.
1: Simmer in Friesloor.
0: En dat brengt dus bij Uze Simmerverslagjouwer. Die is weer op een paard west. Kijk, als bij Meesken kunnen hinders soms die nek enorm opknappen door een stukje te zwemmen. Bij Herman Visser in Sint-Niek kunnen hinders niet gewoon bij hun dravenmatten in wedstrijden even ja, een soort van revalideren, ik zal zeggen, in het wetter. Uze simmerverslaghouder Iris Witsenberg die mocht Meisje Hoed Visser zijn hinder in het wetter begeleid.
2: Kom maar. Dit is Nevada, Lobel. Een draven. Goed hinder.
3: Hij is je wel fit uit.
2: Ja, ik ben in koerscondities, wedstrijdconditie.
3: En wat voor wedstrijd dat is er dan?
2: Gedraven. Vorige keer en ook toevallig met deze, met nou komende vrijheid, met er in Frankrijk.
3: En wat, waarom is zwemmen dan zo goed? Was dan hinder?
2: Ja, dat verhinder. Ja, krijg als meisje. Het is hartstikke goed. Het is een onbelaste beweging. Dus vaak hinder je het probleem met pees of zo. Niet overigens de hele dag in de box staan. Dat ze net rennen, maar net buiten vleren. Maar hè. Nou, die kan nog wel. Kan ze nog wel trainen? Niels, dat zijn stijlen. Dat is perfect. Al je tijd geweest. En verhinders vallen beter.
3: Ja, een beetje revalidatie, gast, hè? Ja,
2: het is revalidatie en trainen.
3: Ik ga dus nog nooit een hinder zwemmen, tjoen. Is dat een mooi?
2: Ja, dat vind ik het hartstikke mooi. Dan zouden ze direct wel zien. Dus het klopt er zijn. Zie ik dan, jij hebt een nutte fever. Er zit een staalkabel in. Die is wat voor jou 100 meter. Nou, en daar heb ik een katrooltje aan, een touwtje. En dan zet ik me vast. En hier zit een girl, die is 3 meter diep. En dan zwemmen ze gewoon naar de andere kant daar.
3: Het hinder zit dus vast onder deze hele lange, ja, het ligt wel een kabelbaan achter.
2: Ja, het is een staalkabel. Een hele lange.
3: En dat is zodat ze net versoepen? Of dat ze net...
2: Daar mooi als ze aan de katrol en dan kan je ze in de midden houden. Houden ze mooi in de geul, daar zwemmen ze mooi. Want als er mocht er wat wijzen, dan kan ze altijd een beetje, als die hebben onder, dat ze nou een beetje naar rug zijn, dan kan ze gelijk staan en ze kunnen er zo uitrennen. Dat is hartstikke veilig, ik. Dat kan eigenlijk helemaal niet gebeuren.
3: Nou, lid we haar de marine, lid dan net.
2: Het is een hem.
3: Oh, sorry.
2: Het moet gemakkelijk is wat. Nou, dan zwemt er al.
3: Ja, alleen de hollen nog boven water, hè?
2: Ja, ja, is alleen de hollen maar boven. De rest is met helemaal, nou ja, gewoon helemaal zwemmen. Hij kan eigenlijk absoluut niet staan. Het is eerst een beetje draaien met de jeep, het waren heel draaien. Dus ze moeten echt zwemmen.
3: Vindt het wel leuk?
2: Ja, die hinders vindt het hartstikke leuk. Er zijn wel bij die mensen hier wel eens los erin, alleen is aan die kant. En als we dan maar worden aan het zwemmen binnen, dan, die springen er dan gewoon zelf in, die zwemmen erachteraan. Ze vindt het hartstikke leuk, vooral zwemmers.
3: Ja, want ik kan me vaststellen, het is ook wel lekker verkoelend. Het is juist net echt nedig, denk ik, maar altijd hier 30 graden is ofzo.
2: Ja, ze vindt het heerlijk. Dat is hartstikke lekker, dat krijgt een meisje. Maar ze zien jou, kelder jou is ik niks om. Ja, ze zwemmen het hele hier. Alleen nog het Riesluid zwemmen ze net. En voor de rest zwemmen ze altijd.
3: En San Hinder, ik kan je wel intinken, die moet dat eerst wel even leren.
2: Nee, dat is helemaal leer.
3: Ja, is dat gewoon instinct of zo?
2: Ja, door ze één keer vaak door ze even achter een ervaren hinder aan, dan hebben we 12 dagen gelijk. En dat ze het één keer zwemmen en dat ze één keer zwommen, is klaar. Ze moeten het gewoon even weten.
3: Ja. Het is best wel een eindje, hè? Hoe lang is dit hier?
2: Jouw rondmeter. Deze let ik nou, die haal ik iets wat aan haal ik op, laat ik hem draaien en dan zwemt er zo'n 100 meter.
3: Ja, dan maak je wel een aardige conditie, hè?
2: Ja, dan met ze wel conditie, hè. Maar ze krijgen er een hartstikke goede conditie van. Het is, ja, en de spieren en ik, het ademen, ze met zwier ademen om de buik uit te zetten. Dat is in het wetter van de zwitter als gewoon op een wal. En voor de longontwikkeling is dit hartstikke goed. Dus het is aan alle kanten positief. Kom maar. Kom maar naar buiten. Kom maar.
3: Tijd om te draaien?
2: Ja. En doe de commando aan. Nou. Ja, dan gaat er weer de andere kant uit.
3: Ja, en nooit zien we niet.
2: Ja, maar dan zwemmen ze volle mooi weer.
3: Oh ja?
2: Ja.
3: Hoe dan?
2: Hoe dat kan, weet ik nog steeds niet. Maar in de wien zwemmen ze volle mooi weer. Ik denk dat het is omdat ze een holle dan heger houden moeten. Ze moeten gewoon hudder verrotten. Ze zwemmen. Ja, ze zwemmen gewoon volle mooi weer. Ja, de Erik is mooi naar voren.
1: De media van de morgen.
0: Hinderke zwemt nog even terug. Ja, ik zwem mooier altijd even verder in, ja? Of een luchtbed het liefst.
4: Ja.
0: Ja, dat is weer. Zodat ik voor hinders ken, of zo'n baan.
4: Dan stel ik lichtboksmatrassen voor Kei. Dat is eigenlijk een luchtbed van hinder.
0: En dan zijn we nou een gat in de merk.
4: Ja.
0: Jits, door de media. Ja, de Telegraaf, die schreeuwt oer de par. Onze peer is even niet zo tof. De par had namelijk een probleem, een imagoprobleem. Jonge Rijn eet een heel tijd minder parren. En dat is eigenlijk wel raar, zei de Telegraaf. Die haar mijn parre-expert praat. En die zei, die par die is hartstikke vezelriek. En vezels ben goed van je. Eigenlijk is het raar dus dat die par verbiestreefd wordt op... Had je ze naar de lijst van het fruit, dat we het meeste eten. Daar staat de appel, de banaan en de sinaasappel. Die staan standaard op 1, 2, 3. Die par, die staat op plak zon. De meloen en de druif, die ben populairder worden als de par. En dat wil er een protte mogelijkheden binnen. Mij die par, zeg ik dus in de Telegraaf. Misschien dat die par wel een imagocampagne nodig had, een slogan nodig had, of een eigen promotiebureau. Tje, in Orenland ben wel promotiebureaus die het eten van fruit en van groenten te promoten. Maar ja, bij u zei dat net zo. En had je dat nou wel dwaan zoenen, nou ja, dan zoen je die par wat in populariteit tannemen litten kennen. Want die lijkt nou toch wat anoniem in het schap.
4: Hij heeft een soort kip, het meestal zijn er een stukje vlees.
0: Ja.
4: Mayonaise, maar dan van paar.
0: Ja, er zit al een farsetje in de Telegraaf. Je kunt ook dineren met peren.
4: Mooi.
0: En dat ken ik echt. Er binnen al je recepten te betinken. Salade bijvoorbeeld met blauwe cheese. Staat in de Telegraaf, jongens.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
6: Friesen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
8: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
7: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
9: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
10: Van Santje Noorden mij 20 juli, het Fjouwerenzandigste Veenhop Festival. Fjouwerdagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, trog AD Vakwerk.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
14: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
13: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekhaksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. En België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in de blessuretijd.
15: Richards die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
13: Ja, die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Tot 22 graden langs de kust, tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk zien Friesland van de Moon. Voor 2400 kolmers zit de huisdokter Tenij net meer om de hoek. Het verhaal eerst haast niet Friesland van de Moon. Muziek komt erom van Madonna.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
22: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
23: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
24: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
24: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
29: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
30: Friesland van de Moor.
31: My Erie.

0: Madonna en Open Your Heart.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
2: De logica van een huisarts heel dichtbij op de hoek, die wordt wat minder.
0: Ja, 2400 patiënten van een dokterspraktiek in Kolm die mattenij boeten het dwarp naar de huisdokter ta. En het Riek stelt de komende jaren 900 miljoen euro extra beschikbaar om de crisispopulatie groei te litten. De deputaire, die is er blij mee.
3: Daardoor kunnen we echt terugzetten met de skriers en het verbeteren van de biotoop en alle andere zaken.
0: Goedemorgen en morgen het harkens naar Friesland van de Moorn. Ik mij Jitse de Vries, die de kronten weer om hem heen lezen heeft.
4: Ja, en ik ga aan, ze het verhaal van een man die het, ja, sure. Ik speel hem daar dan een lied beetje aan.
0: Wat nou?
4: Want wie beginnen hier eigenlijk alle dagen om een oor als vijf, zeg maar even zeggen. Hè? Maar deze man die begint alle dagen om een oor als fjouwer. Ik zeg dan fjouwer oor en naks, maar hij zei het fjouwer oor en maas. En hij doet dat al 70 jaar.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat verhaal, dat jeste hazen. Nou, het waarbrugt met Jitske Wiebinga.
5: Ja, goeiemorgen. Nou, voor de morgen is het zo goed als droeg. Mij een glimp zin, hè. Waar met het noffelijk op naar 20-23 graden. Vermiddag schoot de bewolking mij een spatje rein hoor. Stiet er een matig ontvrij krachtige noordwestenwind en zakken de temperatuur alweer een beetje. Jong en vannacht hetzelfde waarbeeld. Mij een aanzakje in de wien en een gratis vuftje. Morgen wordt het een dreig verhaal voor de zinnen. Mij een soort bewolking, maar meestentijds droeg waar. Bij de zwak ontmatige noordwestenwind wordt het dan maximaal 21 graden.
0: De 2400 patiënten die bij dokter Bergervoet in Kolm is kunst dienen, worden oorpleegd naar Oostergo huisartsen in Ljouwt. Van 1 oktober al kunnen ze te plak in de nieuwe praktijk. Waar die praktijk komt, is alleen al net helemaal duidelijk. Bel je maar de dokter, er is een echt niet meer bij. Het contact dat verint het meest via de chat. Zorgondernemer Luc Janssen hoe de nij op te zetten praktijk in het noordeesten van de provincie.
6: Aan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kolm zijn, maar in de buurt van Kolm. Komt omdat er meerdere plekken problemen ontstaan. En we willen een oplossing zijn voor een groot deel van de regio.
7: Hoe kan het dat Jim Wiese van zorgondernemer wolslag het terwijl een, nou ja, ouderwetse, laat ik het zo maar even nemen, met al respect, praktiek dat net mislag het?
6: Ja, het solo praktijkhouderschap is denk ik in de loop van de jaren uitdagender geworden. Er is meer werk verschoven van de tweede lijn naar de eerste lijn. De werkweken zijn heel lang voor een solo praktijkhouder. Je bent daarnaast ook ondernemer, dus je hebt personeel onder je wat je moet zorgen nou, dat er is. Je hebt dienstbelasting, dus je ziet dat voor sommige praktijkhouders dat moeilijker wordt. Ja, wij werken vanuit een ander concept, dus onze praktijk is

0: begrijpen. Ik denk dat verandering altijd spannend is. En ik kan ook begrijpen dat als je in een situatie zit waarbij je bijvoorbeeld helemaal niet zo gewend bent om met chat te werken, of dat je altijd de praktijk om de hoek hebt gehad, dat je ineens wordt geconfronteerd met wat nieuws en dat dat spannend is. Daarom ben ik ook wel blij dat we nu ook wat meer kunnen uitleggen. En zeker in augustus, tijdens de informatieavond, daar uitgebreider bij stil kunnen staan. En iedereen ook echt goed informeren wat er gaat gebeuren. En hopelijk ook die angst wegnemen. Want er komt gewoon een fysieke locatie. Er zullen artsen zitten. We komen naar de patiënten toe. Als er urines moet worden ingeleverd, bloed moet worden geprikt. Dat kan gewoon op locatie.
1: Keuzevrijheid. Meesken ben bang dat men dat net meer had. Gaan meesken dat nog?
0: Ja, mensen hebben altijd keuzevrijheid. En dat vinden wij ook belangrijk. Maar wel hebben de praktijk in Kollum al eerder aangegeven dat zij vol zitten voor nieuwe patiënten.
2: Ja, het is een eigen concept naar Zweeds Kwabbeeld. Zorgondernemer Janssen had al meerdere sokkenpraktieken in het loon. En zorgverzekerder De Friesland zocht in die constructie een van de oplossingen voor het huisdoktersprobleem. Rob Propsma van zorgverzekerder De Friesland oer deze aanpak.
3: We hebben ook met ze gesproken over de toekomst. Kunnen jullie ons verder helpen in Friesland? Want we zien de afgelopen 10 jaar eigenlijk dat er regelmatig ergens in Friesland een probleem ontstaat. Dus we hebben eigenlijk gekeken hoe kunnen we niet problemen oplossen, maar eigenlijk problemen proberen te voorkomen. Nou, dat is in Kollum een andere situatie, want daar zou een heel groot probleem komen als we niet iets hadden gedaan. Dan hadden 2.500 patiënten hadden zonder huisarts gezeten. 2.500 inwoners zonder huisarts gezeten. Dus daar hebben we gevraagd. Eigenlijk was het niet de bedoeling, maar we wilden eigenlijk op een andere manier werken. Maar we hebben ze gevraagd om toch te kijken naar dit probleem. Dat is kort geleden geweest, want het is niet gelukt om het op een andere manier op te lossen. En we zijn heel blij dat ze er nu instappen en deze 2.500 mensen een huisarts willen bieden.
1: Dus eigenlijk CCO-act van toch de iets meer regionalisering en iets meer uterlokalisering, waar let ik het zo maar zeggen. Ben we straks in Friesland nog toekomstbestendig, maar het eigenlijk op huisartsenzorg.
3: Ja, en dat vraagt ook van ons als inwoners, van ons als Friezen, dat we ons wel een beetje moeten aanpassen. Want de logica van een huisarts heel dichtbij om de hoek, die wordt wat minder. En dat is voor mensen best wel wennen. Dat zou ik ook wennen vinden. Maar het is wel de weg waar we naartoe gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we allemaal een huisarts houden. En daar gaan we ook voor zorgen. Maar dat vraagt het soms wel een iets andere werkwijze en iets langer afstand.
1: En dat je dan nog zorgen naar bijgeliks de nulpraktiek. Een best wel relatief nieuw concept in Nederland, laat ik het zo maar zeggen. Hoe hoor je hem daar als zorgverzekerder taffer zorg op?
3: Ja, nou, dat is natuurlijk vooral aan het huisarts zelf. We gaan niet op de stoel van de huisarts zitten. De huisarts moet zorgen voor zijn eigen praktijk en zijn eigen patiënten. Is daar ook verantwoordelijk voor. Maar we krijgen natuurlijk wel signalen als er vragen zijn vanuit onze verzekerder. En als we dat soort signalen krijgen, dan gaan we wel in gesprek. Maar dat is in dit geval helemaal niet aan de orde.
4: De media van de morgen.
2: Jitse, de orde media.
5: Ja, dan gaat het over die storm, die hevige buien van de goed 2 weken. Grote hagelstjen op sommige plakken, vol daaruit de loft. Bliksemschichten, ek, maar vooral die hagelstjen, die zorg je nou nog voor problemen. Toen ze een auto's rekken, doe scancheren. En nou nog, matten die alle keer uitdeukt worden.
6: Binnen schade net zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. En in de omgeving bij Amersfoort en in Zeeland, dus 3. Om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
5: Ja, wollen en kennen, dat zijn dan 2 dingen. Want de auto's geen herstelbedrijven, die verwacht je dat het zeker nog wel ont oktober wordt. Je zeil ont oktober voordat die skeer hersteld is. En dan moet het dus net nog een keer zijn halen.
2: Nee, ik zou zeggen.
5: Nee, dan kent het 2 keer. Hoewel als je dak al stikken is van je auto, dan kan het misschien in één keer hersteld worden. Dan het orenverhaal van die man die er altijd sabotiert aan gaat. Dat kwam ik zien bij Omroep Zeeland. Dat is een bakker. En ja, bakkers zijn altijd betiert. Maar deze bakker is dan wel een beetje bijzonder. Net bijzonder betiert. Maar wel bijzonder omdat je het al zo lang volhoudt. Al 70 jaar. Die man die zit al 70 jaar in het vak. Of eigenlijk nog een beetje langer. Want hij is al heel betiert. Ja, betiert. Al heel betiert begonnen.
7: Als kleine jongen. Van een jaar of 8. Nog vroeger wel. Bij mijn vader gewerkt.

0: Dus zo gaat dat, hè. Klein bedrijfje. Kleine mannen meehelpen.
1: Het is een familiebedrijf.
0: Ja, klopt.
1: Jij bent 84.
0: Ja.
1: Maar je broer is 80.
0: Ja.
1: En die werkt ook nog in het bedrijf.
0: Ja, klopt. Het was mijn hobby. En ze zeggen, nou, je bent pensioen gehad, dan moet je met je hobby beginnen. Nou ja, ik was ermee bezig, dus ik ben er gewoon mee verder gegaan.
2: Zo, jongen. Ja, moeilijker is net.
3: Nee.
2: Nou ja, dat is ik samen. Mooie leeftijd om er nog met wannen te wijzen op die manier.
3: Dacht ik.
4: En dan is alle dagen fjouw roer, hè?
2: Ja.
4: Dat bent hier, Nerit.
2: Dat ben nog eens tien.
4: Zou hij wel eens verslept naar die man?
2: Nou, dat weet ik niet.

0: Ja, drie kende sommige grijze vogelprovincies, waaronder Friesland, nou, juist er in Montfort afspraken maken om de bescherming van de skriers te versterken. Want 2035 wordt er 900 miljoen euro in investeren. En verantwoordelijk deputeerde Matthijs de Vries van de provincie Friesland vertelt wat er nou precies apparaat is.
1: Nou, waar wij ook de afspraak maken om echt een verdere concretisering te doen van het afsprakenskader skriers voor het aanvalsplan. Om mij ook recht te zeggen van ja, hoe gaan we dit nou versnellen? We zitten bij Gelieks in Friesland op al van de 18 gebieden waar wij verantwoordelijk van binnen. En we willen heel graag mijlkoor dat verder brengen. Nou, dat betekent dat we dat concretiseren nou.
2: Ja, en hoe concreet wordt dan zo'n aanvalsplan als het gaat om de skriers?
1: Nou, een van de zaken is dat het beheer langjarig wordt. Dat is nou 6 hier en dat gaat naar 18 hier. Dat vinden wij echt een botbeslag. Want daar toch kan boeren echt zich instellen bij een oren bedrijfsviering. Maar ik meer rond hoop je bij mij ook te creëren voor predatiebeheer. Want dat is toch wel echt nedig op de stuit. En dat je ministerie en de provincie ook meer gear werken om te zien van hoe kunnen we dat beter doen. En hoe kunnen we er echt meer rond te verkrijgen. Dus dat zijn 12 van de zaken die we van de media mij ook ondertekend hebben.
2: Ja, dan kun je dus inderdaad langdurig de plan uitvieren van 6 naar 18 jaar. Betekent dat ik dat er dan meer geld komt dat het bigelijks om compensatie gaat van boeren die het letter meer in, ik zeg maar eens wat?
1: Ja, wat we ook praten is dat er en langjarig beheer, de rond voor langjarig beheer, dat een boer nou een vergoeding krijgt, krijgt er straks dat voor 18 jaar. Nou, dat is heel mooi, maar in totaliteit voor het hele plan om het te versnellen komt er 800 tot 900 miljoen extra beschikbaar vanuit Riek om te met 2034. Ik denk dat dat echt een heel mooi feit is. Daardoor kunnen we echt terugzetten met de skriers en het verbeteren van van de biotoop en alle andere zaken, meer rond te krijgen van de skriers in de provincie.
2: Ja, dus een hoop geld. Het is ook nedig, want het gaat eigenlijk strijden met maar die skriers, hè?
1: Ja, eigenlijk is het gewoon heel min. En dat zullen we al langer. Daardoor gaat Europa eigenlijk zijn tegen Nederland van ja, het maakt beter. Eigenlijk is dit de onleiding om dit afsprakenkader ik mij ook te ondertekenen. Het maakt echt volle beter. Nou, binnen de signalen van dit hier binnen goed in Friesland. Maar dat betekent net dat we er binnen.
2: Nee, dat zijn inderdaad seizoensafhankelijke resultaten.
1: Zeker.
2: Een gunstige maai die het lid aan weer een verbetering zijn. Maar ter bank nomen gaat het aantal skriezen en skriezensteltjes, peerkes, gaat elke keer toch weer omleeg.
1: Ja, wij hebben correct in de steed de evaluatie van de grijdevogelbeleid. En daar zien we nu wel een stabilisatie, maar dat is een hele voorzichtige stabilisatie. En daar moeten we echt net beleid mee werken. Ja, tuurlijk, het gaat net omleeg, maar we moeten echt nog een dikke duimenbop op doen om het varkoor te krijgen dat de skriers weer in een betere stoom komt.
2: Ja, wat is het uiteindelijke doel, de Vries, als je praat over de skriers in Nederland?
1: Ja, voor Friesland gaat het om 10.000 briedperen. Hè? Dat is al langer de ambitie van u als provincie. En landelijk gaat dat nog volle hegen. In ieder geval 30.000, maar eigenlijk maakt het nog wel omheeg. Dat is echt een hele grote doelstelling. Maar met die ambitie om die 34 aanvalsplans kriersgebieden te realiseren in 2034. Dat is de doelstelling van nou. En dat u slagt en 1.000 kante meter in die gebieden. Betere biotoop, dat de predatie luwt, ja, dan denk ik dat we een hele slagmeidje te combineren.
2: Ja, dat voel je steeds kennen dat de kansen voor de skriers die keren de ambitie.
1: Dat hopen we wel. Ik mij dit

0: Taylor Swift, en dat noemen we dat momenteel te jaren is in de bioscopen. Als de Toy Story 5 dag eerst, en dan bestaat popcorn ontroemen met de titeling dat eerst I Knew It, I Knew You van de Taylor Swift. Hier dadelijk het Frieske Nijs.
1: Krijgt u allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs en als bonus
4: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "Ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is haast Jalve 8. Jitse de Vries, mij het Nijs. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij een slim verkeersongeluk op een industrieterrein in Ljouwert binnen 4 mensen verwoende rekken. Voor de hulpverlening kwam onder andere een traumahelikopter naar het plak van het ongeluk. 2 auto's kwamen met elkaar in botsing op een kruising van de Neptunuswei. Hoe dat koer werd nog onderzocht door de politie. Nog een ongeluk vannacht, dat wie op de A6 bij Band in de richting van de Lemmer. De rek en auto van de dijk, die zou meerdere keren over de kopslijn wijzen. En uiteindelijk kwam die auto op de kop in de bosjes te lonen. Zat het nou liek het wie bij dit ongeluk geen orenauto's belutsen. Alle 2500 patiënten van een huisdokter in Kollum die moeten oer naar een orenhuisdokter. Het patiëntenbestaan werd oernaamd door Oostergo huisartsen uit Ljouwt. Die zal een nieuwe praktijk hebben in oktober. Maar waar die praktijk komt, dat is nog net duidelijk, zei het zorgondernemer Luc Janssen.
12: Aan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kollum zijn, maar in de buurt van Kollum. Komt omdat er meerdere plekken problemen ontstaan. En we willen een oplossing zijn voor een groot deel van de regio.
11: In die nieuwe praktijk is België mij de dokter de razes net meer bij. Het contact dat verint het meest via de chat. Dat is een nieuw concept naar een Zweeds voorbeeld. Zwaarverzekerde de Friesland die shut dat wel zitten. Het soort oplossing wijzen van het huisdoktersprobleem. Want dat het oorsmaat, dat is wel duidelijk, zei het wetvierder Rob Propsma van de Friesland.
13: Ja, en dat vraagt ook van ons als inwoners, van ons als Friezen, dat we ons wel een beetje moeten aanpassen. Want de logica van een huisarts heel dichtbij om de hoek, die wordt wat minder. En dat is voor mensen best wel wennen. Dat zou ik ook wennen vinden. Maar het is wel de weg waar we naartoe gaan.
11: De rechtbank dat Joert uitspraak in de zaak over de ombrochte 54-jarige Maurice van der Veen uit Ljouwt. Tegen een 28-jarige verdochte is het IPB-ministerie 2 weken lang een dwangen behandeling in een TBS-kliniek. Hij zou een psychose gehad hebben toen hij het slachtoffer ombracht. Zijn advocaat zei eerder al dat het hele drama te voorkomen was hier, als de behandeling van zijn cliënt beter aansluit was.
14: In mijn visie en ook de visie van de ouders van mijn cliënt had dat zeker voorkomen kunnen worden. Hij is veelvuldig bij de hulpverlening geweest. De ouders hebben heel vaak aan de bel getrokken bij allerlei instanties. Kreeg overal nee. Omdat hij meerderjarig werd er informatie geweigerd. En ze hebben zo vaak geroepen, help deze jongen nou, help hem nou. En uiteindelijk heeft hij 2 dagen ooit in de kliniek gezeten. Is hij weer heen gezonden met alle gevolgen van dien.
11: Maurice van der Veen waard hij vorig jaar deervoen in zijn wenning in de Ljouterwijk Kaminga Boren. Vlak van zijn deer wie hij zwier mishandelen. De politie pakte een week later de 28-jarige Ljouter op, die het joert dus zijn vonnis Jerseel. Jetsen, dank u wel.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
17: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesters op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
18: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
19: Friesland van de Moor.
20: Erit Science.
0: In de Friesland hebben we misschien wel een wargel dat beter klinkt als die van de Notre Dame. Daar hebben we het aansnoren in Friesland van de Moon. Maar eerst gaan we toe dat waard. Jetske Wibbega, goeiemorgen.
21: Ja, een hele goeiemorgen al een keer.
0: En we zijn deze dag een beetje cool, ongenaam uiteindelijk.
21: Ja, op de meeste plakken al. Ja, temperatuur in die lijn in Trochsneed op zo'n 15, 16 graden. Dan moet ik wel zeggen dat op de Waadeilanden echt al een stukje warmer al wie van de morgen. 18 en hele graad. Maar ook als je naar de minimumtemperaturen op Skielge is het net kouder worden als 15,8 graden. En de pijn 16,4. 18,6 dan waren in Laaksem en 15,7. Dat wie in de minimumtemperatuur in Frieske Peel en in Bakkeveen. Akkermix 16,8 graden. En het dwaaien zondje komen treien. Nou, dat ben van nachttemperaturen. Het is net echt cool. Maar als vergelijkers met het zuiden van het land werd ze vannacht alweer een eerste nacht gaan, hebben wij temperaturen die het net onder de 20 graden uit kan binnen. Dus dan heet het alweer oer een tropennacht. Dan treffen wij het. Want buus leidt de temperatuur toch echt wel een paar graden leger. Maar normaal wij is het een graad dus over 12 in de nacht. Verder. Joert, als ik dan nou naar boeten zug en ik heb gekregen, ik heb een lekker boeten steen met mijn bakje koffie. Ja, heerlijk. Het roekt lekker. Het warmt al wat op. De zin is er hartstikke mooi bij. Boppelan is stik heel kalm waar. Zwak ontmatige westelijke wien. Alleen nog in het kustgebied zie je een matig rond vrij krachtige westenwien. Nou, die wien, die zil geende wij dat daar wat meer noordwestelijk worden. Voor de morgen hebben we daarbij nog geregeld de zinnen er even bij. En dan warmt het nog weer even wat verder op naar zo'n 20. Want 23 graden heb ik steen als maximum temperatuur. Maar dan van de midden, dan zullen we vanuit het noorden waar wat lege bewolking uit provincie Oersko. En daar ken ik al eens even een drip Rijnwetter in zetten. Dus het zal van de midden net oeral lieke droeg bloeien. En wat we ik merken zal is dat die temperatuur dan in de midden eigenlijk alweer vanuit het noorden waar ik wel wat begint te zakken. Dus het einde van de midden dan hebben we in het noorden nog maar temperaturen die te nou misschien dan het iets meer boven de 20 graden uitkomen. En dat al je bij een waterstelige wind die dan matig rond vrij krachtig wijze zil. Nou jong en vannacht hetzelfde waarbeeld. Een soort bewolking uit een trog een dripkerijn. Poppelan dan jouwt de wien hem weer even wat del. Die wordt dan zwak ontmatig. Wilst er in het kustgebied wol steen bloed. En dan hebben we ek komende nacht weer minimum temperaturen die uitkomen zullen op zo'n 15 à 16 graden.
0: En daarna, hoe komt het dan?
21: Nou, morgen dan, dan hebben we toch wel te krijgen met een heel soort bewolking. Er zijn wat zwakke steurings die het oerus hinnen loeken. Daar zit ik wel eens even een dripke rijnwet bij. Maar wat we vooral ik merken, Silde, is dat de zinnen, daar is net een heel soort rond te varen. Nou, verder de wien, die dat het wat kalmer aan, maar bloed wel uit diezelfde hoeken wij waaien. Dus uit het noordwesten wij zwak ontmatig. En dan in de rin van de dij, dan zullen we het vanuit het westen en het noordwesten wat luchter worden. De zinnen die zullen dan ook nog wel eens even schijn litten. Maar dat is eigenlijk al te let om die temperatuur dan nog echt omheen in te litten. Dus morgen hebben we dan te krijgen met een maximum temperatuur van 20 tot 21 graden.
0: De tweede helft van de week, dan kunnen we daar vast naar zien. Ja. Het liep er jij er even op, dat de temperatuur dan echt nog wel arrestier is. Dat was steeds het beeld.
21: Ja, die temperatuur die zal uiteindelijk echt wel wat heger uitkomen. Ik heb dat eigenlijk pas vanuit de vreedsteen. Want op tongetje hebben we nog te krijgen met bewolking die het van de Noordzee. Uw provincie echt oerstroepen zil. Wat we daarbij merken zullen is dat die temperatuur dus toch wel aardig nog wat temperen wordt. Zeker het eerste pad van tongetje. Wel zitten we onder hege druk. Dus dan liep het eigenlijk wel weer al je droeg te bloeien. Ik de dagen daarna. Tongetje nog een maximum temperatuur van 22 à 23 graden. Is ik hartstikke prima en dat kan me zo voorstellen dat voor de meeste mensen eigenlijk wel noffelijk is. En van vreed dan heb ik een maximum temperatuursteen van 23 tot 26 graden. De wien werd dan nat eerstelijk. En dat betekent dus dat we weer wat meer onvier van oer blaan hebben. Wat een droegere luchtsoort. En dat betekent dus dat we dat die warmte wat makkelijker te dragen is. En dat het ik in de nacht wel wat makkelijker alcohol had. Want dan hebben we minimum temperaturen van zo'n 13 graden. Dus al met al prima simmen waren. De eerste paar dagen nog net heel dal droeg, maar voor de rest de temperatuur min hartstikke prima voor de tijd van het dier.
0: Titske, dank u wel.
21: Hey, een mooie duifje, hè?

0: Spa en Be The One.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Al 30 jaar is Kees Notrot de verste orgelist van de Matthieskerk in Bolzert. En Joen, dan viert hij dat vanzelfs mij een wargelconcert in zijn eigen kerk. We hebben dan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, 30 jaar, dat is een heel skoft vanzelfs.
3: Ja, zo oud voel ik me nog niet eens eigenlijk. Maar ja, de jaren gaan blijkbaar toch wel snel. En ineens dan schrik je ervan en denk je, goh, 30 jaar alweer.
0: En 30 jaar dus de verste wargelist daar in Bolzert. Zei dat ik wat hoe de kwaliteit van het wargel bekliks?
3: Ja, zeker. Als je zo'n poster op speelt, dan zeggen mensen, zou je niet eens ook nog ergens anders willen spelen. Maar je raakt alleen maar meer verknocht eigenlijk aan zo'n orgel. Het is 10 jaar geleden prachtig gerestaureerd, dus het staat er ook op en top bij. En ja, je blijft nieuwe geluiden ontdekken. En nee, als het aan mij ligt, dan hoop ik er nog lang op te spelen.
0: Maar echt, wie, zelfs net 30 jaar nog, weet je naar loeren te halen uit het orgel?
3: Ja, zeker. En ook, we hebben elk jaar een concertserie. Er komen gastorganisten spelen uit de hele wereld. De organist van de Notre Dame die komt spelen. En de organist die lesgeeft aan Yale University in Amerika. En die hebben allemaal weer andere ideeën, trekken weer andere registers open. En ja, je denkt dan, goh, zo kan het ook weer. Dus je blijft je verbazen eigenlijk. Dus ja, heel, heel bijzonder, heel leuk.
0: En je had best wel wat vergelijkingsmateriaal, hè, door het wargel hebben. Want ja, Bikeliks, en je ging het, kijk, door de Notre Dame, je had daar ook wel eens op het wargel spelen.
3: Ja, het orgellandschap is zo divers. Als je in Frankrijk een orgel hoort, dat klinkt totaal anders dan de onze. En ja, wij vinden het leuk om eens juist op zo'n orgel in het buitenland te spelen, zodat je daar weer eens kennis mee kan maken. Maar het orgel van Bolzert, het trekt ook organisten vanuit het buitenland om hier weer te spelen. Dus leuk om te zien.
0: En wat maakt het die verschil nou krijgt tussen die verschillende wargels?
3: Ja, net als mensen eigenlijk. Dus als je iemand uit Azië ziet, die ziet er ook zo totaal anders uit. En een orgel in Frankrijk bijvoorbeeld is meer opgebouwd als een echt symfonieorkest. Met koperblazers, houtblazers. En een Hollands orgel is veel meer, ja, op wat strengere geluiden. Maar dan dat zou je ook verkeerd kunnen opvatten. Maar een totaal andere klank. Totaal anders.
0: Nou, als ik jou zeg, ja, dan wil je nog wel 30 jaar terug.
3: Ja, zeker. Ja, dan ben ik ondertussen 84 als het me gegeven is. Maar nee, met alle plezier.
0: Ja, want goed, dat wordt het nog heel lang natuurlijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de opvolging daarna? Je jaren natuurlijk ook geregeld loeren van, nou, er binnen heel diep minder, meestal niet lekker enthousiast binnen als jou voor het instrument. Ja, wat is jouw beeld daarvan?
3: Ik denk dat er is natuurlijk een hele generatie geweest die mee moest naar de kerk, terwijl ze het eigenlijk niet wilden. Maar de kinderen daarvan, die hebben dat nooit meegemaakt. En die zijn altijd heel erg verrast als ze zo'n orgel zien en horen. Zijn ze daar toch wel diep van onder de indruk. Dus ik ben zeker hoopvol wat dat betreft. En voor zo'n orgel in Bolzert, ja, hoef je eigenlijk sowieso niet bang te zijn. Want het is zo'n top instrument.
0: Maar dat is wonderskerig wat je zegt. Er is een generatie die had, nou ja, toch wat negatieve associaties met wargel, maar de nieuwe generatie die had dat net, dus mogelijkheden.
3: Jazeker, daar ben ik zeker van overtuigd. Ja, absoluut.
0: Nou, als mensen enthousiast worden, dan is Joet dat concert natuurlijk. Is er eigenlijk nog rond van mensen om erbij om te sluiten?
3: Ja, zeker. Er was een aantal honderd mensen in de kerk, ik geloof 5, 6. En, dus er zal altijd een plekje zijn. En heel bijzonder, we laten vanavond de motor van het orgel uit. En ik speel een programma met alleen muziek van Bach. En in de tijd van Bach was er natuurlijk ook geen motor. En werd de wind getreden door poestertrappen, zoals dat in Friesland heet. En vanavond hebben we die ook. Wim Dijkstra die komt de bal getreden. Er is weer op de authentieke manier wind. Dus een leuke gelegenheid om dat eens te horen.
0: Even waarom naar de basis dus. Nou, dat belooft een bijzondere concert te worden. En ik wens je gewoon heel veel willen daarbij.
3: Ja, veel dank daarvoor.
0: Dierentank Kees Notrot, dierentank van jouw tijd. En Lok Meeske.

0: Stevie Wonder, juist, en Superstition.
1: Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
0: Ja, het is Simmer in Friesland. Het zit dus verslagjouwers op een paard binnen Troch de provincie. Je hoort, ik ken het hoor, hinders. Kijk, dus bij mensen kennen hinders soms die een warm opknappen. Troch een stukje te zwemmen. Bij Herman Visser in Zetnie kennen hinders die komen bij Hutraven in wedstrijden. Even ja, een soort van revalideren in het wetter. Dus Simmer verslagjouwer Iris Witsenberg, die mocht meisje hoe het visser zijn hinder het wetter in begeleerd.
2: Kom maar. Dit is Nevada, Lobel. Het Hutraven. Goed hinder.
3: Hij is je door fit uit.
2: Ja, ik ben in koersconditie, wedstrijdconditie.
3: En wat voor wedstrijd dat is er dan?
2: Hutraven. Wolverkeer. En nou toevallig met deze, met nou komende vreed, met er in Frankrijk.
3: En wat, waarom is zwemmen dan zo goed? Was dan hinder?
2: Ja, dat voor hinders, ja, krijg als meesken. Het is hartstikke goed, het is een onbelaste beweging. Dus vaak hinder zit het probleem met pees of zo. Die was de hele dag in de box staan. Omdat ze net rennen, maar net buiten vliegen, maar, hè. Maar die kan nou wel. Kan ze nou wel trainen? Miels dat ze herstellen. Dat is perfect, al je tijd wist. En voor hinders vallen beter.
3: Ja, een beetje revalidatie gast, hè?
2: Het is revalidatie en trainen.
3: Ik had dus nog nooit een hinder zwemmen zien. Is dat een mooi?
2: Dat ligt hartstikke mooi. Dat we zo direct moeten zien. Dat ze plopt er zijn. Zie ik dan hier hebben een nette fever. Er zit een staalkabel in. Die is wat 400 meter. Nou, en daar heb ik een katraaltje aan, een touwtje. En dan zet ik me vast. En hier zit een girl, die is trein met de jab. En dan zwemmen ze gewoon naar de andere kant daar.
3: Oh, en het hinder zit dus vast onder deze hele lange, ja, het ligt wel eens kabelbaan achter.
2: Ja, het is een staalkabel. Een hele lange.
3: En dat is zodat ze net versoepen? Of dat ze net...
2: Daar mooi als ze aan de katraal. En dan kan je ze in de midden houden. Houden ze mooi in de geul, daar zwemmen ze mooi. Want als er mocht er wat wijzen, dan kan ze altijd... een beetje als je hier was, dat ik ze nou een beetje naar rug zeilen, dan kan ze gelijk staan en ze kan er zo uitrennen. Dat is hartstikke veilig, ik. Dat kan eigenlijk helemaal niet gebeuren.
3: Nou, letten we haar de marine. Ja, letten we net.
2: Het is een hem.
3: Oh, sorry.
2: Niet gemakkelijk is dat. Nou, nog zwemt er al.
3: Ja, alleen de hollen nog boven water, hè?
2: Ja, ja, is alleen de hollen maar boven. De rest is met helemaal, nou ja, gewoon helemaal zwemmen. Hij kan ik absoluut niet staan. Het is eerst een beetje draaien met de jab, maar heel draaien. Dus ze moeten echt zwemmen.
3: Vindt het wel leuk?
2: Ja, die vindt het hartstikke leuk. Er ben wel bij die, we hebben hier wel eens langs erin, alleen is aan die kant. En dan we naar mijn oren aan het zwemmen binnen. Die springen er dan gewoon zelf in, die zwemmen er achteraan. Ze vindt het hartstikke leuk, vooral zwemmers.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, de morgen media. Ja, dan hak ik de kranten er even bij, de farsieden. De Leute kranten had op de farsieden een foto van het grootste zeilskip dat dit weekend in Haas wie de stadsraad Lemkool van de achterkant. Want ja, dat skip dat vaart Haas ek weer uit. Harlingen zwaait zeilreuzen uit, stiert op de farsieden. Dat is de sail out van zeilhaas van de Tallships Race. Vier dagen lang leiden 38 grote skippen daar te skitteren om die kade, schreeuwt de Leute kranten onder de foto. Het Fries Dagblad had op de farsieden een foto van het timmerdorp in Damwoord. De vakantie is begonnen en de band binnen alweer aan het werk. Ken we zien, band uit groep 6, zo'n 8 van de basiskwallen die binnen aan het timmeren. En dat doen ze dus, nou ja, in de vakantie. En het Telegraaf had ik een bijzonder verhaal op de farsieden. Dat gaat over hinders, paardenkrachten, steht erbij. En dat binnen Russische hinders. Het is namelijk zo dat de brandstof net alleen bij ons duur is, maar ook of misschien wel vooral in Rusland. En dat had laat op het platteland in Rusland een grote populariteit van hinders. Oh. De Moscow Times die schreeuwt erover, schreeuwt dan weer de Telegraaf. Het zijn vooral boeren die de trekker nou even steen litten, omdat de diesel te duur is en die dan voor een hinder gaan. En net al die boeren die hierden al hinders. Dus die hinders die binnen behoorlijk in trek, kan je zeggen. De vraag naar hinders is grut daar op het Russische platteland. Ze worden dus ook duurder nou, die hinders. En, schreeuwt de Telegraaf, er binnen ook al heel wat hinders van de slacht rijden. Tozenen hinders gaat het dan om. Omdat de vraag naar een werkhinder grutter is als de vraag naar een hinste biefstukje.
4: En de eerste trekschuiten benieuwd waar signaleert?
0: Nou, of dat op het Russische platteland is of dat het tijd te koud is voor de trekschuit, dat weet ik eigenlijk net. Maar ja, dat zou natuurlijk wel kennen. Dat zou je in Friesland trouwens ook kennen. Hè? Ja. Want een protte van die jaagpaden, zei hij dat, werd vroeger die hinders doorheen rond, die binnen er gewoon nog.
4: Nou, maar die vieren dan maar.
0: Ja, maar ja, je maakt zo'n hinder met ik eten. Hè?
4: Ja, dat is weer, dat zeg ik
0: al
4: in die
0: nacht.
4: Wat betekent op dit dieselproblematiek? Het is eerst tijd voor het nieuws van de NOS, dat komt erom.
5: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
7: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 1 62. Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
8: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: Easyset.nl, dan zit hij ook goed.
10: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
9: Kom naar Easyset in Burgum. Nou, ons €150 kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyset.nl, dan zit hij ook goed.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kisia Hekster.
14: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
13: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
15: Vanaf 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
13: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Via een speciaal fonds komen 34 internationale wetenschappers naar Nederland. Het Tulpfonds is vorig jaar opgericht en is bedoeld om topwetenschappers van buiten de EU naar Nederland te halen. Zo moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijk kunnen zij hier hun onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. Ze zullen onder meer onderzoek doen naar kunstmatige intelligentie, kanker, kernenergie en klimaat. Voor het Tulpfonds is 50 miljoen euro beschikbaar. Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Haagse Jekkers is begin deze maand 75 geworden en staat zondag voor het laatst op het podium. Op die dag zal de miniatuur Harry Jekkers in Madurodam geplaatst worden op het plein voor de maquette van de Koninklijke Schouwburg. Harry Jekkers is bekend van liedjes als O.O. Den Haag en Over de Muur met Klein Orkest. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dadelijk in Vriesen van de Moon gaan we het door Bolzet. Bolzet had plan voor een green hert met een multifunctioneel centrum en een zwembad. Want haast is mij de wethouder om te heren wat die ideeën krijgt binnen. Muziek komt rond van Paul Jong. Come back and stay.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
10: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
7: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargel is leidje, eten en praten kennen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Van Santje tot en met 20 juli, het Fjouwerzanterste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AD Vakwerk.
11: Friesland van de Moor.
12: Mij Erits.

0: Paul Jong. En Come Back and Stay.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Dat is een nieuwe stap in de ontwikkeling van het Hart van Bolsward. En daar praat ik over mij, wethouder Bouke Damhazen. En deze simmer wordt in Ljouwt tal van activiteiten organiseren voor mensen die het net op vakantie kennen. Er is een alternatief. En wat het alternatief krijgt is, ik dat juist dadelijk. Jitsen, is er nog een keer als je de media voor?
3: Ja, ik ga een heel verhaal opdoekelen over de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, dat wordt het nog wel even voordat het KUR-evenement begint. Maar er is nu al een boelje over.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst niet voor een Waberdocht in het kwad en dat komt van Tjitske Wiebenga.
4: Goeiemorgen. Nou, vanmorgen is het zo goed als droeg, mij een glimp in. En waar met het noffelijk op naar 20 en 23 graden. Vermiddag schoot de bevolking mij een spatje rein hoor. Stiet er een matig ontvrijkrijftig een watwestenwien en zakken de temperatuur alweer een beetje. Jong en vannacht hetzelfde waarbeeld, mij een aanzakje in de wien en een gratis vuftje. Morgen wordt het een dreig verhaal voor de zinnen, mij een soort bewolking, maar meestentijds droeg waar. Bij de zwak ontmatige watwestenwien wordt het dan maximaal 21 graden.
0: Bolsward krijgt een green hert, al te eerst, toen het college van Bargemaster en wethouders leidt. Ze hadden gemeenteraad van Zuidwest-Friesland vregen om in te stemmen met een tarieringskrediet van 1,3 miljoen euro. Het hart van Bolsward, dat met green, een green stadspark worden, met een multifunctioneel centrum en een zwembad. En dan praat ik over met wethouder Bouke Dam. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Erik.
0: Wat binnen de plan nog krijgt? Hoe maakt dat green hert van Bolsward eruit komen te zien?
5: Nou, in 2021 is er mooi Bolsward een gebiedsvisie maken van dit groene sporthert of stadshert. Het is maar best wel uniek. Hè? Een groene rond en midden in de stad Bolsward. En dat is wat vertut is. En daarin stel ik een zwembad. Want nou ja, zien langs de tijd het aan, de installaties worden steeds minder. En ja, zo'n zwembad wordt juist behoren voor de stad. En dat opdracht heeft de gemeente Rio Mekion van Schuddenoy. Van hoe kunnen we dat? Nou ja, de toekomst bestendig maatje. En dat komt er dan nu te zien. Ja, de ideeën binnen om een nieuw zwembad te bouwen. Mooi dan nou is het een multifunctioneel centrum waar en sport en andere verenigingen plak vinden kennen. En in die groene zone die op dit moment wel wat vertut is waar een hoop oude gebouwen in staan. Die eigenlijk proberen up te geven. Maar het is natuurlijk een schitterend stukje Bolsward. Mooi

0: trainingspand. En het Isaias U-daagt trok zelf meer dan 1 miljoen binnen de Harry Marvel Loterij en sponsoren en dergelijke. En dergelijke docht eigenlijk zo blikken dat ze graag met deze plan verder willen.
1: En dan zie je in een soort steden die vergelijkbare initiatieven hebben, dat als er een greenhead komt, hè, er komt meer vergreening in het centrum, dat de auto's eigenlijk wat meer naar boeten komen. Dat bijvoorbeeld de parkeergelegenheden om de ronde, hè, om van het greenhead komen. Hoe ik dat in bol zit? Hoe komt dat met parkeren en met het verkeer?
0: Ja, ik hier just natuurlijk, hè, er is meer flats van parkeerruimte. Daar vreeg het bal zat ik nog om. Er zit er wel steken tussen waar nou al parkeerruimte is. Hey, dat is wat verteurd is. Het inkomt door de busstation. Wat hier ik in deze plan eigenlijk mooi noemt. Om daar een mooie oplossing voor te vinden. Plus wat extra parkeerruimte te creëren. Hier van de voetbal. He, die wil ik zeg maar inzetten om straks het MRC en het nieuwe zwembad op te kunnen bouwen. Daardoor komt ik meer rond voor de stadscamping, wat ik een uniek plakje is. Plus meer parkeerruimte, zodat sporters daar ik het lang aan kennen en oormeesting van oorverenigingen die zijn club of vereniging bezoekje willen. Want ik dat is op dit moment soms best wel ziekje
1: naar genoeg rondte. Maar zo onderdeel van de plan wijzen kennen dat je zei van we willen minder autobewegingen daar hebben?
0: Nou, op zich op het sportterrein bent u überhaupt nog in autobewegingen. En je zal natuurlijk altijd rond te hemmen, zodat meestal van boeten uit, hè, die zijn zwembad of die zijn MRC-muziekje bollen, een autokwiet kennen. Daarnaast zie je weer sowieso nog wat rondte voor. Het luidt eigenlijk in de binnenstad van Balzen door om die kant nog wat extra parkeren rondte. Alleen nog, dat willen we natuurlijk wel op een mooie manier doen, hè, dat het toch in de green is. Zodat die auto eigenlijk inderdaad net opvalt. Maar met natuurlijk voor zo'n sportaccommodatie als een zwembad moet je maar een auto breken kennen. Alleen nog, hoe doe je dat dan op een mooie manier? Dat is een van de dingen die ik mooi neem in de verdere onderzoeken die we nodig hebben.
1: Ja, hij maakt lessen uit Snits. Hij heeft natuurlijk een autolijn binnenstad, hij heeft erin viert. Ben er ook zaken uit Snits waar je mij neemt, Jerin, in het traject wat je nodig dan omgeert?
0: Nee, dat is hier net onder orde. We proberen, het is nou op dit moment besluit een hele mooie green zone. Dat willen we behouden. Dat willen we eigenlijk nog sterker benutten. Door meer wandelpaden, et cetera, doorheen. Maar de belangrijkste object is natuurlijk een zwembad en een multifunctioneel centrum bouwen. En hoe doe je dat er in de green? Daar willen we graag één gebouw voor hebben, zodat al die oren. Ja, bebouwing verspreid, versnipperd over het sportpark, dat we die kunnen slopen en dat we op één plak iets dels hebben wat de toekomst bestendig is. Want zoals ik zei, het zwembad giet achteruit de installaties en de orenplakken bij de orenverenigingen zitten binnen echt zeer getutteerse. Dus er is een investering nodig. En dat willen we juist dus in dat hart van Balzend horen, in de green hart. Als ik wil een soort plakken, dan beginnen ze het sport boeten de stad bouwen. Maar we vinden juist, dit zou uniek. De gebiedsvisie die door de Balzwaarders is opgesteld. Van harde green hart midden in de stad. Want ten eerste is dan sport en beweging dichtbij. Zodat ben gewoon op het fietsje, sinds maar nooit de sportclub kennen of nooit zwembad. En net dat het ergens boeten de stad komt te liggen.
1: Juist, en dan moet je dat dan verder uitwerken natuurlijk nog. En ik begrijp, er komt nu 1,3 miljoen en dat is voor de tariëding.
0: Dat is voor de tariëding. Hey, je snapt natuurlijk, daar met de architecten aan de slag om echt het definitieve ontwerp te maken. Daar moet de jongen worden naar hoe ga je dat zwembad dan precies bouwen, op wat voor manier. Hoe ga je verder het gebied eromheen stalen. Een grote onderzoeking die er verder neder binnen, bodemonderzoek, et cetera. De architect moet volop aan het werk om zo'n gebouw te ontwerpen en zien hoe dat er verder uit komt te zien.
1: En komt de reden verder nog goed te zetten of is het eigenlijk al is het al faciliteren op dat MFC het zwembad en die binnenstep het plan van online?

0: mensen. De RIE heeft mij als collegelid opdracht om met deze portefeuille van zie je dit verder uit. Je ziet nou die combinatie zwembad en MRC om dat in één keer op te pakken. Nou goed, daar ben ik verder mee bezig geweest om de taart te rieden. Het volgende voorstel wat wij als college dus nou naar de riet te brengen is van oké, we hebben een soort zaken uitzocht. Het eerste schetsen ontwerpen binnen van hoe het eruit komt te zijn. En wij vegen nu in september is de eerste gadering naar het zimmerreces. Van, nou, stel dat geld beschikbaar vanuit de begroting, zodat huismaaiwerkers en de verenigingen, et cetera, die annex binnen verder kunnen bouwen om het ontwerp.
1: En het vindt die tijd, dan zien wij vaste plaatjes misschien van hoe dat daar wordt. En dan kun je de griffen het die tijd meer over vertellen. Als het plan nog wat concreter wordt.
0: Dat doen we graag, Erik. Zeker. Super.
1: Wethouder Bouke Dam van de gemeente Zuidwest-Friesland. Dank u wel.
2: De media van de morgen.
1: Jitse, door de media.
3: Dan gaan we naar Amstelveen. Daar zit namelijk een oud treinstation. Al jarenlang komen er geen treinreizigers meer, want de trein die houdt er net meer ho. Maar doe kerst er wel sliepen. Een Zweedse schroeuwer die had dat gebouw kocht, Jeralien, te Gerre meisje vrouw. En eerst nog wie het een gewoon wenhuis.
4: Ze hebben de huis gekocht 20 jaar geleden. Maar eerst woonden we daar als een gewone familie. Met drie kinderen naar school. En mijn vrouw had een kleine winkeltje hier. 10 jaar geleden hebben we de eerste kamer gehad voor ons kleine hotel.
5: Dus hoe lang zijn jullie bezig geweest om het allemaal te renoveren?
4: We zijn nooit klaar.
3: Ja, al 20 jaar dus ben ze daar dwaande dat station te renoveren tot een hotel wat het nou is. En ja, die man die is schroeuwer van beroeps. Dat hele gebouw had hem geïnspireerd naar een bennenboekenserie. Vooral zei het hier vanwege die steile trappen, die hege plafonds. Dat is al een keer wat mysterieus. En dan een onverhaal, een eindje verder nog naar het zuiden, in Nijmegen. De Nijmeegse Vierdaagse die had een orenroute, net heel dal, maar vol een bietje. Het dorp Beers, dat wordt nou Oerslijn. En voor de inwoners van Beers is dat toch eigenlijk wel een beetje spietig. In het bijzonder voor een vrouw, zij kan zelf net meer zo goed rennen. De Nijmeegse Vierdaagse is van haar te vier, maar eigenlijk even naar Boetentij is van haar al haast te vier. Zij baalt ervan dat al die kuiders nou net meer bij haar van de Rutendel komen.
6: Ik ga de lopen steken. Ik kijk Vierdaagse van aan de weg. Maar nou ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig.
7: Ja, maar dat gaat dadelijk niet meer als de lopers niet meer door de straat komen.
6: Nee, dat kan dat niet meer. Dan kan ik niet meer zien. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
3: Ja, de reden van die verordening, de drokte in het dorp, dat zou het net meer onkennen. Maar ja, de gemeente die had nou al zijn, van dit jaar is het definitief. Maar ja, als er nog meer mensen binnen die dit vinden, kan het takken hier misschien wel weer oors.
1: Nou, kan het samen nog weer oors komen. Jitse, dank u wel voor nou. Het is iets van muziek van Alex Warren. Fever Dream.

0: Alex Warren
1: en Fever Dream.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Op vakantie gaan, dat is net voor elke nier mogelijk. En daarom had de maatschappelijke organisatie Solidair Friesland een simmerprogramma opzet met tal van activiteiten van jong en oud in de gemeente Ljouwt. Het initiatief dat is een ingewerking met het COA en de opvanglocatie van Oekraïners. Geeske de Vries is projectleider van dat simmerprogramma en ik ga haar nu aan de telefoon. Goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dan ben ik eerst eens benijd, wat zit er correct op het programma? Wat, en daarna ben ik wel benijd hoe je zo'n programma opzet. Maar eerst maar eens even, wat is er te doen?
3: Nou, er is echt van alles te doen, van jong en oud. We hebben bijvoorbeeld een volleybaltoernooi, een voetbaltoernooi. Maar we gaan bijvoorbeeld naar het planetarium of naar het chameleondorp. Dus we rijden wat uitjes. Dus we gaan echt van alles doen. Kunst, sport, cultuur, alle elementen komen eigenlijk waarom. Zodat er echt voor iedereen wat wils is, zeg maar.
0: Ja, je wil dus een heel breed programma eigenlijk, meisje. Zodat ze volle mogelijk mensen direct van profiteren kunnen die net op vakantie gaan.
3: Ja.
0: Maar wist dan in het voor ongeveer, was verwacht je eerst qua water komen? Leeftijd bijvoorbeeld?
3: Nou, dat is heel verschillend, omdat ik natuurlijk werk je met mensen die op een opvanglocatie zitten. Dus die, het is voor hun heel oors. Alleen bij het voetbaltoernooi verwachten we eigenlijk al meer dan 150 mensen. Dus we groeien en groeien elke keer weer terug. Maar bijvoorbeeld bij een kunstworkshop hebben we een groep van 30 mensen. Dus het is per activiteit heel verschillend.
0: Dus het is een simmerprogramma, het wordt georganiseerd door mensen die het voor opvangwerkje. Maar het simmerprogramma, ja. dat is ook heel breed, voor elke knieën.
3: Ja, we hebben dat bij de kunstworkshop bijvoorbeeld Nederlandse jongeren kunnen komen. Waarbij het volleybaltoernooi dat uit Friesland breed mensen van de COA-locaties kunnen komen. Dus we hadden echt per activiteit dat we verschillende doelgroepen bij elkaar brengen.
0: Zit er eigenlijk verschil in het organiseren voor de jongeren van de locaties van het COA, voor de mensen van de locaties van het COA? En als je dat heel breed toch, in aanpak bedoel ik dan?
3: Zeker, het is natuurlijk een hele organisatie. We zijn hier 4 jaar geleden mee begonnen. Toen hebben we allemaal 3 locaties. We werken nu actief samen met 6 locaties. Dus daar zit al een verschil in. En daarna leven deze mensen natuurlijk echt in een bepaalde onzekerheid. En in de volle stress en spanning. En wat wij daar natuurlijk rekening mee houden, met de UZO vrijwilligers daar ik rekening mee houden. Dus die krijgen bijvoorbeeld ook een UNICEF training, maar die krijgen ook een training over grenzen en over agressie. Zodat iedereen direct stevig stiet en goed stiet. En zodat we optimaal het simmerprogramma kunnen doen en zodat het vooral ook een veilig plak is. Dus dat stiet altijd voorop. Dus daar zit, ja, zit wel een oor type werk in.
0: En hoe breng je dan mensen die het zelfs misschien net de mogelijkheid om op vakantie te gaan? Want ik kan me voorstellen, ja, het COA, daar weet je de adressen van de verschillende locaties. Maar hoe breng je de mensen de boeten die het net op vakantie kennen?
3: We hebben verschillende samenwerkingen. We hebben bijvoorbeeld een samenwerking met Storeloer. Dat zit in de Doas in Ljouwert. We hebben samenwerking met Lab 058. Die werkt je zelf ook al met Nederlandse jongeren. Dus eigenlijk via onze samenwerkingspartners zorg je ervoor eigenlijk elke keer dat er steeds meer mensen om mij kunnen dwan.
0: En de eerste dag had alweer west volgens mij. Hè? Wat winnen de reacties een beetje?
3: Het was een leuke start. We zijn begonnen met de bennenactiviteiten. We zijn naar Storeloerta en komende vreed hebben we het startfeest in de Neushoorn. Dus dan gaat het echt los. En daar verwachten we hopelijk ook een grote groep. Dus dan gaan we echt om de slag.
0: En Storeloer, dat is een ja, wat keer dat dan?
3: Dat is een verkoosje wieken voor Bern, voor de Bern uit gemeente Ljouwert. En wij mij direct dus om mij dan bij de Oekraïense en bij de COA Bern. En dan geef ze alle keer out of the box kunstworkshops dan. Daar worden ze gewoon mengd met de Nederlandse Bern. En wij regelen dan dat de mensen daar komen. Dus ze hebben alle keer verschillende dingen die samenkomen in het simmerprogramma.
0: Nou, van alles te beleven dus deze simmerweer.
3: Zeker, ja.
0: Nou, tere dank. Ik wens je een heel soort succes.
3: Dank je wel.
0: En een soort willen vanzelfs.
3: Dankjewel.
0: Geeske de Vries, de projectleider dus van dat mooie simprogramma.
2: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt. De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al in nog van alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Een minuut door Jelven Jochenden. Jitse de Vries, goeiemorgen.
13: Goeiemorgen.
0: Bij een slim verkeersongeluk op een industrieterrein in Ljouwt binnen vier mensen verwonden rekken. Voor de helpverlening kwam onder andere een traumahelikopter naar het plak van het ongeluk. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing op een kruising bij de Neptunuswei. Hoe dat koer werd nog onderzocht door de politie. Bij de Westerreen is een auto uit een veert hellen nadat een visker met zijn sonar sjoen hier dat er wat onder water lei. Die man die vertrouwde de situatie net en waarschuwde de plisje, die had specialiseerde doeken zien zet. Op foto's is te zien dat de auto door het water flinks kan scheren is. Naar alle gedachten leidt die auto al een mooi skoft op de baaien van de veert. De Ljouwter ijshockeyclub OG Capitals had een nieuwe trainer. Het gaat om de Slovaak-Schotse coach Richard Hartman. Die had een lange carrière als speler en als coach achter de rug in het ijshockey. De Ljouwter club wil hegerop in de eredivisie. En daarom is ook de gearworking met de haardsponsor OG Clean Fuels met 4 jaar verlengd. En coach Arjen Samplonius houdt op bij het retreat-team van Jillert Anema, Albert Heijn Saanlander. De beide partijen die gaan in goed uurlis uit mekaar, melden ze. Samplonius die weer belutsen bij de Olympische medailles van Irene Schouten in Peking en ook de medailles die Jorrit Bergsma en Marije Groenewoud uit Alroene Winterhellen in Milaan. Mooi, Jitse, dankjewel.
14: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
15: Van een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
17: HWO hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2. Zorgel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of shop op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.

0: 2400 patiënten van een dokterspraktijk in Kolm die matten tenij boeten het warp naar de huisdokter. Dat verhaal je is dadelijk. Maar eerst het waarberoegd met Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
1: Ja, een hele goeiemorgen al een keer.
0: En we zijn deze dag een beetje cool, ongenaam uiteenzet.
1: Ja, op de meeste plakken al. Ja, temperatuur in die lijn in trog sneed op zo'n 15, 16 graden. Dan moet ik wel zeggen dat op de Waadeilanden echt al een stukje warmer al wie van de morgen. 18 en hele graad. Nou, verder, Joert, had ik dan nou naar Boetensjug en ik heb gekregen, ik even lekker Boetensteen met mijn bakje koffie. Ja, heerlijk. Het roekt lekker. Het warmt al wat op. De zin is er hartstikke mooi bij. Boppelan is stik heel kalm waar. Zwak ontmatige westelijke wind. Alleen nog in het kustgebied is hier een matig rond vrij krachtige westenwind. Nou, die wind die zal geende wij daar wat meer laatwestelijk worden. Voor de morgen hebben we daarbij nog geregeld de zinnen er even bij. En dan warmt het nog weer even wat verder op naar zo'n 20. Want 23 graden heb ik steen als maximum temperatuur. Maar dan van de middag, dan zullen we vanuit het noorden waar wat lege bewolking uw provincie oersko. En daar ken ik al eens even een dripke Rijnwetter in zetten. Dus het zal van de middag net oeral lieke droeg bloeien. En wat we ik merken zal is dat die temperatuur dan in de middag eigenlijk al weer vanuit het noorden waar ik wel wat begint te zakken. Dus het einde van de middag dan hebben we in het noorden nog maar temperaturen die te nou misschien dan het iets meer boven de 20 graden uitkomen. En dat al je bij een waterstelige wind die dan matig rond vrij krachtig wijze zil. Nou jong, en vannacht hetzelfde waarbeeld. Een soort bewolking uit een trog een dripke Rijn. Boppelan, dan jouw te wien hem weer even wat del. Die wordt dan zwak ontmatig. Wilst er in het kustgebied wol steen bloed. En dan hebben we ek komende nacht weer minimum temperaturen die uitkomen zullen op zo'n 15 à 16 graden.
0: En daarna, hoe komt het dan?
1: Nou, morgen dan hebben we toch wel te krijgen bij een heel soort bewolking. Er zijn wat zwakke steurings die het oerus hinnen loeken. Daar zit ik wel eens even een dripke Rijnwetter bij. Maar wat we vooral ik merk zullen is dat de zinnen, daar is net een heel soort ruimte van. Dus morgen hebben we dan te krijgen bij een maximum temperatuur van 20 tot 21 graden.
0: De tweede helft van de week, dan kunnen we daar vast naar zien. Ja. Het liek er ja er even op, maar de temperatuur dan echt nog wel aardig stierisch is. Dat was steeds het beeld.
1: Ja, die temperatuur die zal uiteindelijk echt wel wat heger uitkomen. Ik heb dat eigenlijk pas van nou de vreedsteen. Toen was je nog een maximum temperatuur van 22 à 23 graden. Is ik hartstikke prima. En dat kan je zo voorstellen dat voor de meeste mensen eigenlijk wel noffelijk is. En van vreed aan, dan heb ik een maximum temperatuur steen van 23 tot 26 graden. Dus al met al prima simmer waar. De eerste paar dagen nog net heel dal droeg. Maar voor de rest de temperatuur min hartstikke prima voor de tijd van het jaar.

0: Wiebe Kaspers en Brievenbus. De 2400 patiënten die het bij dokter Berger voelt in Kolm in Skunstienen worden oorpleegd naar Oostergo-huisartsen in Ljouwt. In oktober al kennen ze te plak in een nieuwe praktijk. Waar die praktijk er komt, dat is nog niet duidelijk. Bel je maar de dokter, dat is er haast niks meer bij. Contact dat verint het meest via de chat. Zorgondernemer Luc Janssen, hoe de nij op te zetten praktijk in het noordeesten van de provincie.
1: Aan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kolm zijn, maar in de buurt van Kolm. Komt omdat er meerdere plekken problemen ontstaan. En we willen een oplossing zijn voor een groot deel van de regio.
2: Hoe kan het dat Jim Wiese van zorgondernemer wolslag het terwijl een, nou ja, ouderwetse, laat ik het zo maar even nemen, mijn alle respect, praktiek dat net mislag het?
1: Ja, het solo praktijkhouderschap is denk ik in de loop van de jaren uitdagender geworden. Er is meer werk verschoven van de tweede lijn naar de eerste lijn. De werkweken zijn heel lang voor een solo praktijkhouder. Je bent daarnaast ook ondernemer, dus je hebt personeel onder je wat je moet zorgen nou, dat er is. Je hebt dienstbelasting, dus je ziet dat voor sommige praktijkhouders dat moeilijker wordt. Ja, wij werken vanuit een ander concept, dus onze praktijk is voor deel van mij en deel van mijn compagnon. Daarbij hebben we geen investeerders achter ons. En wat wij zien, we werken in een wat grotere schaal. Dus we hebben wel gewoon vaste teams, vaste assistenten, vaste huisartsen. Maar die werken bij ons 3, 2, 4 dagen. En daarmee bieden we ook wat flexibiliteit.
2: Begrijp je dat meesken, nou ja, die straks wat naar je zoek komt, maar je naar je praktijk, dat die ek, dan best wel een beetje angstig binnen. Dat ze denken van, oh, hoe komt het nou?
1: Ja, dat kan ik begrijpen. Ik denk dat verandering altijd spannend is. En ik kan ook begrijpen dat als je in een situatie zit waarbij je bijvoorbeeld helemaal niet zo gewend bent om met chat te werken, of dat je altijd de praktijk om de hoek hebt gehad, dat je ineens wordt geconfronteerd met wat nieuws en dat spannend is. Daarom ben ik ook wel blij dat we nu ook wat meer kunnen uitleggen. En zeker in augustus, tijdens de informatieavond, daar uitgebreider bij stil kunnen staan. En iedereen ook echt goed informeren wat er gaat gebeuren. En hopelijk ook die angst wegnemen. Want er komt gewoon een fysieke locatie. Er zullen artsen zitten. We komen naar de patiënten toe. Als er urines moet worden ingeleverd, bloed moet worden geprikt. Dat kan gewoon op locatie.
2: Keuzevrijheid. Meesken ben bang dat men dat net meer had. Gaan meesken dat nog?
1: Ja, mensen hebben altijd keuzevrijheid. En dat vinden wij ook belangrijk. Maar wel hebben de praktijk in Kolm al eerder aangegeven dat zij vol zitten voor nieuwe patiënten.
0: En dat zei Luc Janssen. Hij is zorgondernemer bij Janssen dus. Die haalt meerdere praktijken in dit land. En zorgverzekeraar De Friesland zocht in die constructie een van de oplossingen voor het huisdokterprobleem. Na de zimmervakantie dan komt er een informatiegeerkomste voor de alle patiënten van Bergervoet. En dan wordt ook de locatie voor die nieuwe praktijk bekend.

0: Stacy en de Sunshine Band. And that's the way I like it.
1: De media van de morgen.
0: Jitsen.
2: Ja, ik ga de krant naar de R&B pakt en dan gaat het door wolven. Veel scepticis over soepele regels voor afschieten probleemwolven stiet in het Algemeen Dagblad. Hè. Dat gaat dan over die versoepeling die de staatssecretaris van Landbouw aankondigde dat het makkelijker wordt om wolven deer te zitten. Ja, de reacties rinnen uit Ingen, zeg maar zeggen. Zelfs bieden verschillende provincies. De Leeuwarder Krant had op de fascie dat de reactie van de provincie Friesland die is op tijn opgetogen over de hardere aanpak probleemwolf. Stiet dus op de fascie van de Leeuwarder Kranten. Het Dagblad van het Noorden had hetzelfde verhaal op de fascide, dat was eerst hetzelfde onderwerp, maar het is een oorverhaal. Die jocht het mek op de provincie Drenthe. Dan zit er Drenthe, dubbele punt. Aanpak wolf blijft nog steeds lastig. De provincie tempert de verwachtingen, nu de staatssecretaris de regels versoepelt. Een oorverhaal dat ik u het zien kom, dat zit in het Algemeen Dagblad. Geert oer bier, ja eigenlijk oer 0.0 bier. De vraag is, en het is echt een vraag in het AD op de Siede Olven. Is het 0.0 biertje wel een goed alternatief? Mijn vraagteken erachter. Want ja, dat 0.0 bierke, dat liek het een stuk zoener als het gewone bierke. Dan denk je, noot we dat ha en noot dat ik best lekker drinkt. Gaat het de goede kant op? Mij uw zoens en mij uw broeken van alcohol. De goede kant op is dan naar onderen mij het broeken van alcohol en omheeg mij de zoenens. Maar zo blijkt het dan net heel dal te werken. Want de meeste mensen die dat 0.0 bierke drinken, die drinken dat net in plak van. Maar boppen op het bier dat ze al drinken.
0: Hey.
2: Dus die nemen er dan 1 of 2 extra en die binnen dan 0.0. Of die drinken dan een dij letter dat 0.0 bierke wil ze dij daarvoor al on het, ik zal het toch nog maar even, ze is on het gewone bier, het alcoholbier siert.
0: Dat even compenseren.
2: Ja, nou ja, compenseren dat zou dus helpen als je had je het in plak van doggen en had je het er bovenop doggen, ja, dan helpt het net. Dus experts die zetten al hun vraagtekens bij de positieve zoenseffecten van dat 0.0 bier.
3: Ja, toch maar weer een bier dus.
4: Ja, ik ben er wel blij, maar ik drink al heel lang niet meer. En dan is het juist wel leuk dat er eens even wat oorzeer te krijgen is.
2: Ja, in plak van.
4: Precies.
2: In plak van is het hartstikke zo.
4: Dan is het echt wel leuk.
0: Dat je keuze haalt als je bob binnen. Dat is toch wel
2: fijn. In plak van de cola of in plak van de sinaasappelsap, dan lukt net dat dit echt...
4: Nee, nou ja, dan ga je eens even wat oorzeer, zo.
0: Dacht ik. In de vorige keer... Bier.
4: Koffie, hebben we vol. Nog muziek bij de koffie.
0: Verstandig.
4: Dat ik vooral. En Iris, Witsenburg, is Simmerie Friesland verslagjouwer. Dus, mooie dag, joh. Die zit aasen op de boot naar Skielgetaar. En daar is ze dan ook nog de hele dag.
0: Ze hier wel op de hinderkind.
4: Dat is hier misschien kind. En het is mooi waar, maar ze neemt daar de boot.
0: Nou, dat is aasen dus bij Noorden voor. Van nou een hele noffelijke dag.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe!
16: Geeft ruimte.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren in het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
18: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
19: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
20: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl, alles voor het team.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken

0: lekkerste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Autocinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co. Geone Cynico.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren in het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Herault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

Dit is Omroep Zilt Non-Stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Weet dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Ja, hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. En de komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Provincies meiden deze week onderslag met oorschotvergunningen voor probleemwolven. Particulieren die als boeren meiden wolf oorschikken met lucht en lood. Verder het waar met Jitske, Nijzuut, de Orenmedia en de eerste muziek is aan van de J. Gales Band.
6: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
7: De garage in jouw omkrieten?
8: Heima, service en auto's. Is de vat Else.
9: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we horen ze omzien en hij zal steen op stoel?
10: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
9: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
10: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
11: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie zit klaar.
10: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek neemt zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
12: Noi Friesland.
13: Jacob Stova.

0: verste stoelbar.
1: Verlezen ijs en de beste muziek.
2: Beide dingen ben we druk mee bezig.
0: En vanzelf sport.
3: Dat is het allerbelangrijkste. Voor zelfs.
4: Wij moeten er deze night te tegen.
0: Onder het vies.

0: Dit is muziekjoerd in Friesland van de J. Gales Band. Dat wie Centerfold.
1: Van Tolvo, in Noorden,
2: Noe in Friesland.
0: Een goeiemiddag. Dit is Noe in Friesland met de editie van deze Tierzy Song Juli. Zullen het onder oren hebben hoe de half provincies mee dit week aan de slag met oorschotvergunningen voor probleemwolven, particulieren, die was boeren, met de wolven afstikken met jacht en lood. En acht kastelen met meer dwang om asielziekers op te vangen. Het is een van de 10 gemeenten in Nederland die toch het kabinet op het motje roepen is. En nou, het waarbedocht in het kwad. Tjitske Wiebenga, een goeiemiddag.
3: Ja, een goeiemiddag. Nou, mijn mix van wolken en zinnen is het nu een graad als 22. Maar van de middag schoot er wat bewolking mij een lokale drip rijen oor. Met de temperatuur wat zakket. En stiet er verder een vlegerige, matige, ontvrijkrachtige maatestewien. Jongen, vannacht hetzelfde waarbeeld. Mij 15 graden als minimumtemperatuur en een aarszakje in de wien. Het eerste pad van morgen is er een soort bewolking, maar ook dan soms wat lichter rijn. Letter, knapt het waar op, is er vaker zinnen en wordt het dan maximaal 21 graden, biedt de zwak ontmatige noordwestenwind.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe in Friesland. Omroep
0: Friesland. Provincies mij deze week aan de slag met oorschotvergunningen voor probleemwolven. Particulieren, dus boeren met de wolf, oorskikken met lucht en met lood. De regels die staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw Tarret had binnen Jood ingeën en het kennen nadat de wolf in Europa een legere beschermingsstatus kregen had. Onder telefoon is verantwoordelijk deputeerde Matthijs de Vries van de provincie Friesland. Een goeiemiddag.
4: Een goeiemiddag.
0: Is Friesland van doel om gebroekte meisjes van die mogelijkheid om die oorschotvergunningen voor probleemwolven te verliezen?
4: Ja, de situatie der onleiding tot jou, zullen wij daar zeker gebruik van meisje. Dat hebben wij ook al eerder onjoen, dat wij dat graag willen. En daarom ben wij ook, wel blieerd in dit geval, met de maatregel van de staatssecretaris.
0: Ja, en maar er zijn wel voorwaarden voor boeien. Jouw net zijn maar een vergunning, hoor. Wat voor voorwaarden zijn dat?
4: Nee, dat kan net zomaar. En provincie Heikel Onjoen van hebben dus een definitie van een probleemwolf. Een probleemwolf wat echt een probleemwolf is. Dus wat meerdere keren vee onvallen of echt een risicofactor wezen. Daar zitten regels om, maar als dat dan echt plak vindt, ja, dan zullen wij direct naar handelen. Want het gaat wel om de veiligheid van uw inwoners, maar ook veiligheid van vee en dergelijke. Dus wij zullen dat der gebroek van meidje, maar wel binnen de keurige regels die daarvoor binnen.
0: Ja, maar het lijkt me toch dan wel lastig. Want hoe bepaal je wanneer het een wolf een probleemwolf is? En wat voor rol spelen die meldingen van boeren en inwenners daarbij bijvoorbeeld?
4: Ja, nou ja, daarvoor hebben we dus ook de ANVB, die de staatssecretaris nou versteld had. Daar zit ik nog een taljochting bij, maar ik een heel kader. Waar trof wij zeggen van, nou, dit is de definitie. Dus ja, een wolf mag bij gelijks meerdere keren vee omvallen, dat maakt je ook weten of dat dezelfde is. Dus het is best juridisch nog complex, dat hebben we ook jaren zijn. Het is juridisch echt wel complex dit geval. Maar dit jouwt dus wel echt perspectief om te handelen in het geval dat er echt een dreigende situatie is. En dat is, denk ik, voor iedereen wel wichtig.
0: Ja, je kan dus stellen wat een probleemwolf is, maar ik kan meer keer denken, is er een wolf erin? En dan begin je jou te vragen, is dit nou die probleemwolf of is het Noorden?
4: Ja, en daarvoor hebben wij genoeg mensen in het veld. Weten wij echt wat er al je plak vindt. En wat je dat ordentelijk doet. Dus net als Ian denkt, dit is een wolf, is het direct een probleemwolf. Een wolf moet als het gewoon normaal zich gedraagt, zou ik maar zeggen. Ja, dan is dat net direct het geval. Maar er binnen extra omstandigheden werd toch. We nou denken van ja, gaan we nou maar de ronde om een keer te beheren. Om deze wolf te shitten. Dat wierde gewoon net. Dat zwaarde het echt van een soort onrust. Nou gaan we het handelingsperspectief vol en dan zullen wij ordentelijke broek van mij zien.
0: Ja, die oorschotvergunnings mij dus onder betingst al jong worden. Ken de provincies, ik stiep Jan of veehouders die het wolven oorschikken willen met jacht, lood of oortesten inmiddels?
4: Nou ja, de ANVB is correct ingegaan, zoals je zelf zei. Wij matten dat nou eens even de komende tijd even goed beschermen van hey, wat is er mogelijk en wat is er net mogelijk, dat doen we net te linnig. We dachten dat de Germale Orenprovincies werk de wolf op dit moment is. Dus we zullen dat mij ook al beschermen van hoe kunnen we dat op een goede wijze doen. Zodat we geen verschil krijgen tussen provincies. Dus we willen dat ordentelijk doen. En dat zullen we de komende tijd mij ook al verstellen.
0: Ja, minder probleemwolven zo in theorie bezitten minder onvallen op vee uiteindelijk. Is dat ook wat je verwacht ziet? Nou, dat dit deze maatregeling ook is?
4: Ja, ik weet net of dat één op één direct mij ook al vers te stellen is. Of er minder omvallen op vee komen. Wij weten wel dat we hier mij het handelingsperspectief krijgen om echt mijn probleem wolf van de slachting in. Maar de totale populatie van de wolf is natuurlijk onwijzig. Dus we moeten net denken dat met deze hulp en deze romp die we nou krijgen, dat in één keer de problemen met de wolf voorbij binnen.
0: Nee, je zult het monitoren en evalueren, neem ik om.
4: Zeker, en we moeten altijd mij ook zien van hoe kunnen we dit op een goede, ordentelijke wijze het beheer van richting de wolf. Nou, deze ronde, dat is heel mooi. Daar zullen we echt direct mee aan de slag. Maar de problematiek van de wolf, die hoort is nog wel even bezig.
0: Duidelijk, dank u wel. Deputaire Matthijs de Vries, voor dat provincie is mij dus deze week aan de slag. Mijn aanschotvergunningen voor probleemwolven.
2: Nooi Friesland,
1: Media Oershof.
0: Jullie zijn een goeie middje.
5: Een goeie middje, Jacob.
0: Wat is zo ontroffen in de orde media?
5: Nou, de les was van die beruchte nepplesjes, hè. Dit hield al troggelief, tenminste die dat muziekje.
0: Oh, vrij vaak.
5: Dat is toch wat een trend, les die.
0: Ja.
5: Bij Omroep Gelderland les ik iets, dat valt mij dan volop. Een nepagent die een bedrag al troggel had van rond 320.000 euro.
0: Zo.
5: Dat is nogal wat. Die zak die kwam al het rolje naar een oorjefte van een slachtoffer van november verleden hier. Die man die wat bellen, toch een man die hem vaar als een plisje. En nou ja, het bekende verhaal, hè? Die spariel rent gevaar, meidje dat even oor. Ik kom ons even naar die ta. En er zit er een man van die door die een politieuniform aan had. En nou, dat badde dus een paar keer. Ont, nou ja, een bedrag van 320.000 euro. Dus ja, dat is best vier oprom. Tot een broer van het slachtoffer op een gegeven moment zei had van. Misschien net helemaal wat denkst dat het is.
0: Oei.
5: Toen kwam het balsje om het rollen. Nou ja, en zij is het al bekend worden. En dat speelt hem al voor de rug te den al in Gelderland. Maar 320.000 euro, een nepolitie, dat is denk ik een triest, dubieus record.
0: Ja, maar dus hij speelt hem nou al voor de rug in Gelderland. Dus ik neem op dat de nepolitie
5: opmerkt
0: is.
5: De politie had een val opzet. Die had een nieuwe afspraak maken met de nepolitie.
0: Ja.
5: En nou ja, toen kwam er een partij van wijzen naar de politie.
0: Ik denk dat de politie wel weer zwaar.
5: Dat denk ik wel, ja. En hij intussen dek.
0: En hij ook wel.
5: Ja. Hart van Nederland dan, die scroot door een tafereeltje snijdt de mon op de A12 bij Babberich in de buurt. Een auto botste daar op een caravan, wanneer de belutsenden de skeerformulieren invullen moesten. Zat dat geert natuurlijk. Maar ja, dan sting je daar op de sneldiek. Dan maak je iets om even die pen. He, die moet een beetje grip krijgen op dat formulier natuurlijk. Ja, wat doe je dan? Op het asfalt werkt het natuurlijk. Hè, de vangrail was ik net echt comfortabel. Maar je hebt de caravan bij. Er zitten bankjes in, stoeltjes. Dus ze hebben de campingtafel er even bij. Om de kont van de dik. Campingtafel, de caravan erbij. Het kijkt alsof je op de camping wint midden op de sneldiek.
0: De thermoscan ontbreekt er nog gewoon.

0: Ja, ik ben er al lang niet meer op houden.
1: Nou, ik zou zeggen, bij dit is echt de vraag om de haker. Broekst dan nog Wordfeud? Dost dat nog? Stuur even een berugje, want ik wil wel
0: eens keer altijd dat ding. Ja, wat het nog volhoudt.
1: Ja, precies. Maar nou, ze binnen dus op ziek daar bij het AD. De mensen die dus al die tijd nog Scrabble spelen op de telefoon. En die daar toch ja, een relatie opbouwd hadden. Dat is van vrij specifieke groep, liep het mij. Maar wat weet, smiet dat mooie verhaal nog. Ja. En die ben dan, nou ja, na je wieken werd al eerst in de krant, denk ik.
0: Ja,
1: je moet het een beetje terugkomen.
0: Ja.
1: Volgens mij.
0: Ja, dat is een mooie manier.
1: Ja. Was nog meer?
0: Ja, zeker.
1: Nou, dan, ik is op mij vernieuweren. Je hebt het zinwurig alles met AI wezen. Het vernieuwert mij dat duidelijk geen AI ben, Jacob.
0: Dit hier komt nog.
1: Misschien hebben we dat woord.
0: Maar ik ben een halo trouwens, hè, dus het is weer een recht.
1: Oké, nou, mooiste transparant op best. Nu.nl schreeuwt over een actrice die AI is, Tilly Norwood. Het is een soort, ja, een bekend hit. Een AI bekend heet, die krijgt haar eerste filmrol in een comedisch drama. Misaligned heet het.
0: Oh.
1: Maar dan denk ik, elke nieuwe kind dus zo'n personage meidje.
0: Ja.
1: Die iets een beetje vernuftig is. Waarom moet er dan nog bekendheden wijzen? Een keer toch gewoon iets meidje dat erop liekt.
0: Ja.
1: Ja, dat is een vraag die ik erbij is. Ze ontwikkelen toch de Nederlandse Eline van der Velden. En ze wordt jij presenteren als 's werelds eerste AI-actrice. Maar ja, volgens mij is dat dan puur het verhaal wat je erachter meidje.
0: Ja.
1: Ik heb er een soort vragen over. Maar film...
0: Ja, en ik ben vooral heel benieuwd naar het eindresultaat.
1: Ja, dat is er dus nog net de zin.
0: Nee, dat snap ik. Maar...
1: Het is nog onbekend wanneer de film in de bioscoop verschijnt. En dan maar hopen dat ze net een update krijgt of zo.
0: Nee.
1: Het uitvalt bij jou wij.
0: Ja, error.
1: Nou ja, dat verhaal bij nu.nl.
0: Oké, hier is eind. Dank u wel. Het is zeg je met Nodal vandaag Castro naar het meer dwan om asielzoekers op te vangen. Te zien van de 10 gemeenten in Nederland die toch een kabinet op het motje erop mis. Weer het naar de muziek van Carly Simon.

0: Carly Simon en You're So Vain. Ja, het is vastgebied door meerdere Marleys. Het nooit echt onthullen won over wat voor Marley dat wien. Warren Beatty, de acteur, is er vol in van. En misschien ook wel Mick Jagger. Die dat je heel goed luisterde. Ik wist dat net. Dat werd me verteld door Erik Herman. Die leest je duidelijk het nijs. Dat Mick Jagger misschien ook wel een van die Marley is. Achtkastelen maakt meer dan om asielzoekers op te vangen. Te zien van de 10 gemeenten in Nederland die terug het kabinet op het motje erop mis. Deze gemeenten komen onder tafelzorg te steken. En zullen met plan komen matten voor opvangplakken of een AZC voor vluchtelingen. Auke Zeldrust is in Boetenpost en hij praat met de verantwoordelijk wethouder. Dat is wethouder Jelle Boerema.
1: Ja, Boerema, wethouder, om maar even met de toren in huis te vallen. Je moet er met plan komen voor opvang van vluchtelingen. Heet die al?
2: Nee, die hebben we nog niet. We werden natuurlijk ook wel enigszins verrast door het bericht van het ministerie. We zijn de eerste 10 gemeenten die genoemd worden. Ik denk de eerste 10 gemeenten in een lange rij van gemeenten die opgave hebben.
1: Wat vind je er eigenlijk van? Want viel het als een tik op de vingers, op het matje erop? Hoe maakt het je?
2: Ja, tik op de vingers. En kijk, het is natuurlijk zo dat wij als Kaspen daar al een hele lange tijd mee bezig zijn. Inderdaad, we voldoen nog niet aan de spreidingswet. En dat is er met name op de opvang van ongeveer 20 ANV'ers. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen. En daar moeten wij een invulling aan geven. Nou, 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen alleen naar Kaspelen wordt heel lastig. Hè? Want 20, dan zeggen ze COA, ja, daar hebben we al geen business case voor. Dat wordt te duur. Dus gemeente Kaspelen, dat moet je zelf betalen. Nou, dat is niet te doen. Dus daarom zoeken we samenwerking met nog 5 andere gemeenten om tot een oplossing te komen.
1: Ja, dat binnen 6 gemeenten. De meisjes Olm wilde hier een voorstelmeidje om toch om de spreidingswet te voldoen. Welke gemeente binnen dat?
2: Dat binnen omliggende gemeenten rondom de gemeente Kaspelen.
1: Je wil net zeggen welke gemeente er binnen?
2: Nee, we hebben elkaar gesproken om dat nog eventjes wat stil te houden. De gesprekken zijn heel erg goed en we proberen met elkaar een oplossing te vinden. Een paar weken geleden hadden we ook een ambtelijk gesprek op het ministerie. En ook ambtelijk gaven ze aan op het ministerie. Nou, jullie zijn er echt goed mee bezig. Jullie geven goed invulling aan het proberen te voldoen in de spreidingswet. Dus daarom verraste ons die brief van het ministerie ook al wat. Te meer dat ze ambtelijk aangaven, nou, dat we op de goede lijn zaten.
1: Ja, en dan krijg je toch nog zo'n brief?
2: Ja, dan komt die brief toch nog. Alleen, ja, wij krijgen die brief. Maar nogmaals, ik nuanceer het. Want er zijn straks nog 100 gemeenten die de brief krijgen.
1: Ja. Die spreidingswet, wat je voldoen. Ja, Jim als gemeente, ik. Want ja, de wet, de maat ik als burger ik onvoldoen.
2: Is zeer zeker, dat is natuurlijk zo. De gemeente is gehouden aan de wet te houden. En dat moeten onze inwoners ook.
1: Justice, waar wil je geer mij 4 voor de gemeenten om te zien wat we dwang kennen? Mag ik dat dan zien dat de Bigelix in deze regio in een heel groot AZC komt voor 600 mensen of 800 mensen?
2: Nee, dat is zeer zeker niet het geval. Met name, we kijken, als je kijkt naar de gemeente Kaspelen, kijken we een oplossing voor die alleenstaande meerjarige vreemdelingen.
1: En die oplossing, is die makkelijk te vinden?
2: Nou, die is niet zo makkelijk te vinden natuurlijk, hè, want dat is best een lastige doelgroep om die te plaatsen. Maar we kijken van, goh, op welke plaats zou het kunnen? Kunnen we dan bijvoorbeeld een opgave van andere gemeenten, als je voor kijkt naar Oekraïne-opvang, kunnen we die overnemen? Dan andere gemeente iets meer doet op het ene terrein en andere gemeente iets meer op een andere doelgroep.
1: Deze regio is wat een witte vlek. De mat wat gebeuren. Het had ik te krijgen mij toch die politieke kleur, die politieke wind die hier waait van ja, wij willen hier eigenlijk geen asielzoekers.
2: Nee, dat geloof ik niet. Als ik kijk hoe goed het in Kaspelen gaat met de opvang van Oekraïners. We vangen op 14 locaties Oekraïners op in verschillende dorpen onze gemeente. Dan merk ik gewoon dat die mensen heel gastvrij ontvangen worden.
1: En vooral duidelijkheid, opvang van Oekraïners en status geworden valt net onder de spreidingswet.
2: Nee, helemaal eens. Valt er niet onder. Alleen het zijn wel mensen die vluchten voor een oorlogssituatie en die vangen wij op in de gemeente Kaspelen. Maar inderdaad, dat is een andere categorie.
1: Het is nodig. Reces, je hebt herkvakantie, maar je maat haast wel aan de bak.
2: Zeer zeker. We hebben nu de brief van het ministerie gekregen. Die analyseren we. Die delen we met de gemeenteraad. En dan worden we uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek in Den Haag. En dan gaan we met elkaar bespreken hoe nu verder.
1: Want er moet wat gebeuren.
2: De minister die zal ons ongetwijfeld ergens op vergen. Maar daar moeten we gaan kijken. Ik wil niet vooruitlopen op dat gesprek.
1: Dank u wel.
2: Gradien.
0: Verslag hoor. Auke Zeldrust wie dat interpreteert mij wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kaspelen.

0: Beatles. And you've got to hide your love away. Het is haast Jal Wien, dadelijk het regen daar aan ijs in het kwart. Mij eerder kennen, maar eerst in Nooie Friesland.
1: Wist al op vakantie?
2: Doch de groeten op de radio, in Koeienmidje.
3: Pieter en Aukje hier.
4: De groeten uit Dubrovnik.
3: Ex speciaal voor Bepetine.
2: App die vakantie op WhatsApp nou. 0520 Fjouwenjoggenjoggen Ian Joggenjoggen.
1: Dan komt hij voorbij in Koeienmidje.
2: De groeten op de radio.
1: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
13: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is nou Jal Wien. Het regionaal ijs in kwart. Mij, Erik Enema, een goeie meetje.
16: Ja, goeie meetje. De vogelbescherming Nederland is maar heel matig te spreken over het juist presentaire aanvalsplan Grutto. In het saneerende afspraak en kader is al praten hoe de skriers de komende jaren beter beschermen wordt. Maar de vogelbescherming neemt het plan vrijblijvend en versnipperd. Ik heb al hier een min, maar de skriers, ik in Friesland, maar in de plan die juist te maken binnen, zijn even de vogelbescherming te min hudde garanties. De organisatie weer daarom juist net bij het ondertekenen van het onvalsplan skriers. Met de bregen hoe de koek herstaveert bij de Westerijn is juist de jongen een auto uit het wetter hellen. De auto lijn elke dag al jaren op de boeien van de veert. Een visker kwam de auto jaren op een jongen op het spoor, vertrouwde het net en belde de politie. Een doeker het de auto lokaliseren en maar een berger de verzwarger dat de auto uit het wetter hellen waard. Er waard geen persoon in de auto ontroffen, ook al moest dus daarom ik een misdrijf uitsletten worden. Het viel net mogelijk om de auto, een Audi 80, via een kenteken te identificeren. De politie meldt dat ze geen onleiding zorgen om verder onderzoek te dwam. De brandwacht van Oetrop is van de morgen oproepen voor een melding van een ree in het wetter. Gewoon de Otto-leerde wie dat zien in Drachten. Om 10:08 in de brandwacht oproepen. Een omstander zegt het best zwemmen en schakelde de brandwacht in. Door de brandwacht der Kaam wist het best dan nog op eigen kracht uit het wetter te komen. De brandwacht kon daarna weer waarom naar de kazerne. En de tweejaarlijkse Ring van de Veldenprijs gaat dit jaar naar schrijver Marga Klaus. Zij wint de 12e editie van die prijs met haar roman Libbe, die voor een plaatspassière is op het Libben van haar huid. De Ring van de Veldenprijs is de tweejaarlijkse prijs van de gemeente Smellingeland en het Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, het FLMD. De winnaar, Marga Klaus dus, krijgt een beeld en een hieldbedrag van 2000 euro.
0: Erik Enema, dank u wel. Dadelijk het waren met Jitske, oer een minuut.
17: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
19: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha.
4: Wij van Kunstgebit aan Huis, Binnenal Onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 1. Zwagel is Leidje, mijn Kunstgebit aan Huis.
19: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo'n 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij ook goed.
20: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
21: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
22: No in Friesland.
23: Jacob Stelwagen.
24: Summer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Stins Bosbeheer, dat dadelijk in dit programma No in Friesland. Nog mogelijk het muziekcentrum in Appelskeer van de Hoorn. Maar hoe is het waarbedocht? Tjitske Wiebega, een goeie middje.
25: Ja, een goeie middje.
0: Ja, ik kijk even een boeten. Sinds je erbij, wel aardig was die, maar toch?
25: Ja.
0: Nou, eigenlijk wel heel noffelijk.
25: Ja, zeker. Ja. En de temperaturen die litten dat ik Jenny binnen. Ik heel noffelijk. Ik heel ja, volslijn normaal voor de tijd van het jaar. Vlieland en Skielge, die hier, ze krijgt allebei de 21,3. Alleen de temperatuur zakken ten nou op dit stuit alweer justjes wat. Omdat daar dus nou de bewolking wat aan het tannen is. Kwaaien 22,1 graden. Zinnen, wolkenvelden. Echt typisch Fries kwaar, zei de waarnemster daar. Dan wordt 21,2. Is Brechtem en Grauw, die zie je het allebei al boppen. De 23 graden, Laaksem 22,3 en 22,7 wordt dan Westkreun op het Mietstation in Bakkeveen. Nou, verder wat we van de media verwachten kennen is dat die bewolking die het nou in het kustgebied al goed te zien is en dat ik echt al verslijn doorheen hing het, dat zak het stade gewoon ik hoe de rest van de provincie heen, dat heb nog wel wat tijd nodig, dus de zinnen die zullen het langst zien litten in het zuidelijke part van de provincie. Nou, daarbij zal die wien steenbloeien, sterker nog, hier zal nog een beetje onhelly, dus nog vlegeriger worden. Matig, want vrij krachtig, dus uit het noordwesten wij. Ja, en wat we daarmee dus ik concluderen kennen, is dat de maximumtemperaturen eigenlijk op een heel soort plakken al hellen binnen. En dat die dus, nou, ik de komende uren staan gewoon weer wat zakken. Mij die wien en het aannemen van de bewolking. En uit die bewolking, daar zo lokaal een liet stripke rijnwetter uitvallen kennen. Maar ik verwacht ze dat het op de meeste plakken, meestentijds droegwijzen zeel. Dus het stelt al je net een heel soort voor. Nou jong, en vannacht zitten we nog heel tijd onder die fronten, want daar jet is een bewolking en die lichte deelslag bij. Daar zitten we jong en vannacht ik nog onder. Dus het waarbeeld verorent erbij net een heel soort. Alleen nog Boppelan zal de wien hem wat deljaan. En dat maakt zorgt ervoor dat die temperatuur toch de komende nacht weer een beetje zakje kan rond een graad als 15.
0: Ja, die collega Sibbele, die konden al een verroring on. Is dat morgen al of mag ik langer wachten?
25: Nou, ik denk dat we mij snel een beetje langer wachten moeten. Nee, morgen dan hebben we, ik nog te krijgen mij die fronten, dat bloed wat slepen over onze provincie heen. Ja, en dat hele drukke gebied, dat besiek het wel wat dichterbij te komen. Maar het is morgen echt nog een, ja, een gevecht tussen die fronten en dat hele drukke gebied. Nou, het eerste part van de dag, dan zitten we echt nog onder die bewolking. Ken het ik zo nou dan wel eens een beetje wie het onslaan. Maar zijn in de rin van de dag, dan zullen we vanuit het zuidwesten, wij in westen, dat toch wat vaker de zinnen trapbrekken zil. En dan verwacht ik dat het eigenlijk ik van morgen een beetje wel droegbloeien zil. Nou, die wien die dat het morgen ik al wat kalmer om, maar bloed ik nog uit het noordwesten bij waaien, zwak ontmatig. En ja, dat zwaart ervoor dat we morgen maximum temperaturen hebben van zo'n 20 tot 21 graden. Want ja, het moment dat die zinnen er echt doorheen komt, dan zitten we eigenlijk al op het eind van de middag, begin van de juntiet. En dat is eigenlijk correct te letten om die temperatuur nog wat heger uit komen te letten.
0: Ja, 20, 21 is ik nog vlug, toch?
25: En ja, dus en het is normaal voor de tijd van het jaar. Dus het is inderdaad, dat ben prima temperaturen.
0: Oké, maar de dagen daarna dan?
25: Ja, nou dan zien we dus inderdaad dat die temperatuur stadig gewoon al wat oprint. We komen dus echt onder invloed van het hege druk. En dat leidt zat dichtbij dat we dus ik te krijgen hebben mij wat bewolking van zee terug een noordelijke wien. Daar hebben we dus op tongetje echt mij te krijgen. Het eerste part van de dij, dan zal de dijk echt weer opstarten. Matten. Pas in erin van de dij, dan zullen de zinnen wat vaker zien litten. Nou, dan hebben we dus op tongetje al een maximum temperatuur van 23 graden te pakken. En dan van vreed, oh ja, dan giet het echt echt on, om het zo maar te zeggen. Die temperatuur vlucht echt omheen. Vreed 22 graden maximum. En op sneun stiet hij al op 29 graden. Komt alleen terug een waterheerselijke streming die wat droegere lucht op je aanstuurt. En dat betekent dus dat het, nou, die warmte, dat het even wat makkelijker uit te houden is als 2 weken vlien en vliene weken. En dat zorgt ik voor dat het in de nachten wat makkelijker aankwalt, want dan zo'n 13-14 graden. En verder, de waterheerselijke wind zal zwak ontmatig wijzen. Dus ja, dan hebben we echt de kraaien mij mooi, aangenaam simmerwaar.
0: Ja, ik weet dat het maar een verwachting is.
25: Ja.
0: Hebben we het vermoeden dat zo stiekem al een beetje verder schoen is? Beduiden we weer in de tropische temperaturen? Zal het nou liggen?
25: Oeh, die tropische temperaturen, hè, dan hebben we het echt tot 30 plus. Dat zal in het zuidelijke part van de provincie, verwacht ik in het weekend en misschien de dagen daarna wel helle worden. Maar voor station Leeuwarden Biggeliks, daar staan nog geen 30ers op het programma. Dus tropische temperaturen, nou, het zuidelijke part van de provincie, ja, daar verwacht ik het al.
0: Ja, dan blok in het noordwesten. Hey, dankjewel en een offerke mini.
25: Hey, hetzelfde, dankjewel.
1: Van Tolve ont Inroeren
2: bij Omroep Friesland. Noe Friesland.

0: Jaap Lauwers, inderdaad. Mij soksoort. Uw simmerverslaghouder, die rindt op Skilholm. En daar wil ik zeehondentochten organiseren. Als het goed is, is het correct rond in de haven. En ik heb verslaghouder Iris Witsenburg. En weer de hoe het gaan is. Iris, een goeie middje.
1: Goeie middje, Jacob.
0: Ja, ben je hem al wel onwel?
1: Ja, want dit skip is inderdaad je krijgt weer onkaam. Alle mensen binnen krijgt weer hoor. En ik ken al mijn Ronald de Jong, die is eigenaar van dit skip. Keer het skip even op. Lid er dat van. Zo. Nou, we zitten op het skip. Hou je me een beetje zeehonden... Of sorry, ik moet in Nederlands praten. Ja. Hebben jullie een beetje zeehonden... hebben jullie wat gezien?
2: Ja, ik denk dat we zo'n 400-500 wel gezien hebben.
1: Zo?
2: Ja, straks, ja. Elke dag eigenlijk wel.
1: En worden dat er ook steeds meer? Dat hoor je wel eens?
2: Ja, er worden er steeds meer. Meer en meer en meer. Ja, dat gelukkig wel, want het is een mooie toeristische attractie.
1: Want we staan hier echt midden op het schip. Het ziet er een beetje uit als een visserschip, maar het heeft een hele historie gehad, dit schip. Hè? Ja. Kun je eens vertellen wat het is geweest?
2: Nou, het is in 1949 is hij gebouwd als zijnde betonningsvaartuig, als de Krammer. En in 1993 is hij verkocht aan een particulier. En dan is het een sportvisserijschip geworden voor kabeljauw en makreel vanuit Den Helder. En dat hebben ze jaren gedaan. Toen is het in de offshore geraakt, jarenlang. En wij hebben het in 2017 aangekocht en omgebouwd tot een educatief visserijschip. Zeg maar, en voor de zeehondentochten.
1: Ja, ik heb wel even een stukje verder in, hè? Want die educatieve visserij, het is net alleen nog maar zeehoentjes shin op dit schip. Er wordt hier echt visvong. Wat vangen jullie dan zoal en waarvoor gebruiken jullie dat?
2: Ja, nou ja, we zeggen altijd, we vangen niks, vang je toch nog bot. Maar dat is een grapje natuurlijk. We vangen van alles wat in het net komt. Garnaaltjes, krabben, botjes, scholletjes. Ja, de Waddenzee is de kraamkamer van de Noordzee. Dus alles wat hier geboren wordt, dat vangen we. En dat allemaal kleine spullen. En daar wordt een uitleg aan gegeven. De jongen, oud, kinderen, scholen, groepen, bedrijven, alles gaat met ons mee. Krijgen een uitleg over die Waddenzee, wat er allemaal gevangen wordt. En aan het eind van de rit gaat alles weer levend overboord. Dat is een beetje wat we doen. En in de tussentijd varen we dan naar de zeehonden.
1: Ja. En dat komt dan in deze metalen bak?
2: Ja.
1: Even zien.
2: Een metalen bak.
1: Nou, dat kist jij inderdaad. Daar gooi je hem alles in leeg. En ik zie hieronder ook nog wat ligt hieronder dan?
2: Nou, er ligt van alles. Er ligt een schild van een hoe heet zo'n beest ook alweer? Een inktvis. Inktvisschild, die vind je ook wel op de stranden. Hier ook. En er ligt een stuk steenkool, hebben we gevangen. Nou ja, dat is altijd van hoe komt dat steenkool daar nou terecht op die Noordzee. Maar ja, vroeger had je stoomschepen. En die zijn gezonken met bunkers vol steenkolen. En daar vangen wij nog wel eens. Ja, en de vorige week hadden we nog een stuk ambergris gevangen. En we vangen ook barrensteen wel eens van de grond. Dus en daar leggen Japanse oesters. Daar vertellen we ook wat over.
1: Ja. En daarna lid even verder in, hè? Er zijn dus best wel wat mensen die dan meegaan.
2: Ja.
1: Wat hoor je van die mensen?
2: Nou ja, over het algemeen zijn ze allemaal positief. En elke dag goede reacties erover. Want het is educatief, leerzaam voor jong en oud. En we hebben tot nu toe geen negatieve klachten. Negatieve gezeur erover. Dus,
1: hey. Nou, doeken we eventjes hier in het skip. Even Shin. Even kruip door, sluip door. Misschien echt het direct wel een beetje. Ja, waar zijn we nu?
2: Nou, dit is een centraal halletje, zeg maar. Hier heb je het dagverblijf vroeger van de bemanning. Hè, van dat het nog een betonningsvaartuig was. Want het was wel eens een week op zee. En dan kon de bemanning daar eten en drinken of relaxen. Hierachter heb je een toilet. Daar hebben we er twee van. En buitenom nog eentje. Dat is voor invaliden. En dit is een hele luxe. Moet je kijken.
1: Kijk, nou.
2: Zo ging dat vroeger, hè?
1: Het is een heel liets wc'tje.
2: Ja, ze mogen bij ons ook overboord pissen, maar wel voor de wind, want dan kom je het voordeligst uit de strijd. Hè?
1: Ja, oors haar oren we naar deel van. Ja, dat mogen we echt net halen. Nou, de kind tussendoor weer dicht. Rennen we eens hier naar de keuken.
2: Ja, keuken.
1: Ja, goh. Ja, dit ziet er heel oors uit.
2: Ook stelletje. Kunnen we nog een beetje wat warmen. Ja, en hier ook weer het kombuis, hè, noemen ze dat. Zithoek, kun je lekker zitten. Hier zetten we een bakje koffie voor de mensen, een bakje thee. Mogen ze zelf pakken. En een zakje chips verkopen we en wat kleinigheidjes.
1: En loopt het een beetje, deze business?
2: Ja, we hebben niks te klagen. Wij, vooral nu, hè, hoogseizoen, vakanties, weekenden, paas, pinkster. Ja, we doen zo'n 200 reisjes per jaar. Ja, straks komen weer schoolreisjes, bedrijven. We worden afgehuurd door mooi weer en zo, de grotere bedrijven. bedrijven die hier bedrijfsuitjes organiseren, worden we ook ingeschakeld. Dus we hebben niks te klagen.
1: Staat vandaag nog een tripje op de planning of morgen weer verder?
2: Wij hebben vandaag een tripje gedaan van 10:30 tot 12:30. En morgen gaan we er weer eentje doen. En vanaf volgende week gaan we er 2 per dag doen tot eind augustus aan toe.
1: Ja, je krijgt het nog druk dus.
2: Ja, dat gaat op werken lijken. Ja, maar het is mooi om te doen, dus we vinden het prachtig. Al moeten we er 4, geen enkel probleem. Goede bemanning en die hebben er ook altijd zin in.
1: Nou, die is het, Jacob. Dit is een vrolijk vierde deze zimmer met de zeehoenen tours en de educatieve fiskerij.
0: Ja, en zij de Willien en dat is het allerwittigste. Iris Witsenburg, dank u wel. Ze selecteert als zimmerverslaghouder in het programma Goeiemidje nog en in het programma Onderwijs.
3: En in Zuid-Eerst-Friesland op 92.4 FM.
4: En overal op omroepfriesland.nl en de omroep.

0: Muziek van ELO, Electric Light Orchestra en All Over the World. Steeds was weer toch mogelijk het muziekcentrum in Appelskeer van de Hoorn. Het is te duwen naar het centrum zelf Zoetebaten, zei de natuurorganisatie. Steeds Bosbeheer draagt zo'n 2016 zelf de kosten voor de exploitatie. Ontities betalen Driekdals, maar de kosten gaan omheeg en dat geen net minuut, zei Steeds Bosbeheer. Verslaghouder Geke Leenstra wie in Appelskeer en sprust mijn wethouder Bram van het Klooster van de gemeente Eerstellingwerf. Die vindt het spietige ijs.
1: Ja, ontzettend jammer natuurlijk. Ja, dat vinden wij heel jammer als het bezoekerscentrum dit zou moeten gaan. Dus het kwam ook wel een beetje onverwachts. We hadden wel wat begrepen dat er wat rommelde rondom de bezoekerscentrums. Maar dat het ook echt dit zou gaan. En vorige week vrijdag lazen we dat dus ook in de krant. Nou, dat vinden we wel jammer, ja.
2: Ja, want op wat voor manier kreeg je dat in?
1: Nou, ik heb het zelf uit de krant vernomen. We hebben gewoon goed contact hier met de mensen van Staatsbosbeheer. En die lieten al wel een beetje doorschemeren dat het dus misschien wat rommelt rondom de bezoekerscentrums. En dat het zou kunnen gebeuren. Maar dat het zo snel zou gebeuren, dat hadden we niet voorzien, nee.
2: Wat voor rol speelt het bezoekerscentrum hier in Appelskeer?
1: Nou, het bezoekerscentrum is de toegangspoort tot het Drentsfriese Wold. En dit is de plek waar de mensen eerst naartoe komen, geïnformeerd worden over het gebied waar de jeugd ook een stukje educatie kan krijgen, zou ik maar zeggen. Waar mensen terugkomen om een bakje koffie te kunnen drinken. En ja, daarmee gewoon een heel belangrijke uitvalsbasis voor dit gebied, ja.
2: Het de gemeente als groene alternatieven?
1: Nou, als gemeente zijn hebben we nog niet gekeken naar alternatieven. Dat is ook nog wel een beetje vroeg om daar naar te kijken. Maar we hebben wel gelijk contact gezocht, ook met de provincie en met Staatsbosbeheer, om te kijken wat we verder nog zouden kunnen betekenen. Om er toch voor te zorgen dat iets in de vorm van een bezoekerscentrum zal blijven. En wat laat voorop staan, wij begrijpen ook best dat misschien een bezoekerscentrum zoals dat nu is, misschien op een iets andere vorm voortgezet zouden moeten worden. Maar we vinden het wel echt belangrijk om een entree te houden tot het Drentsfriese Wold. Ja.
2: Wat voor vorm hebben we het dan?
1: Nou, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Dat zou ik zo nog niet weten, nee. Maar we moeten gewoon eerst het contact met Staatsbos en de provincie kijken wat kunnen we doen.
0: Dat is dus de wethouder Bram van Klooster van de gemeente Eerstellingwerf voor de mogelijke sluiting van het bezoekerscentrum in Appelskeer. Of, oude variant, steeds was weer dat mogelijk door het bezoekerscentrum van de Hoorn.
3: Oort in oren, Noe Friesland.

0: Rhythm is gonna get you van Gloria Estefan.
1: Aanzien bij Omroep Friesland.
0: Nou, die aan het groot zong onder mij. Ik heb nog wel waar ik die microfoon een beetje hier te drukken, maar ik weet net of dat niet in dank hoor.
1: Ik heb de meisje net onderwam, Jacob. Nee, nee zoek net wel.
0: Nee, ik is de Killer Queen, ik heb mij zongen. Hè.
1: Nee, dat weer een mooie playback. Maar de koer is de tekst al helemaal.
0: Ja, koer de tekst al, ja. Maar ik heb gezegd, hij zong dadelijk even mij. Maar ik kreeg al appjes wat leuk. Ja. Ik zei van, nou,
1: op de redactie, toch?
0: Het gitaar goed mijn radio, laten we dat zo horen.
1: Ja, laten we dat zo horen.
0: Hey, nou. Het is het programma.
1: Ja, van de middag, ik hartstikke leuk. Drie uur lang, goeie middag. Iris, die is zelfs op Skielge. En die is dadelijk bij een oesterfabriek. Ik wist net dat de fabrieken van Wien.
0: Ik denk,
1: worden die daar dan produceerd of zo? Maar ja, blijkbaar, je dat zo?
0: Kweekt dan?
1: Kweekt, ja, dat denk ik. Maar ik vind het woord fabriek, vind ik dat wel iets apart erin.
0: Krimps, als je daar dan lopende band oester in gehoord.
1: Ja, zoiets. Maar goed, daar zie ik een linkplaat bij. Dus ik dacht, de reden 3 is wetter. Misschien iets mooi eiland, want ze is op Skielge. Of iets mooi zeebisten, oesters. Ik weet net dat daar platen nog maken binnen. Maar betink het en let het me even weten. En we hebben het nog over de Alphensterrentocht.
0: Ja, logisch.
1: Ja, daarom, dacht ik.
0: Zijn de aandeel van 0,
1: zeker.
0: Net.
1: Nou, dat kunnen.
0: Zo, willen van de midden.
1: Dank u wel.
0: Oké, Diana, dan hoort wie dat. Dat is hier Noe Friesland met een liedje van TZ Song Juli 2026. We binnen weg moment om 12 woorden graag dan. En van nou nog een noffelijke midden. Dag.
1: Onder Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Simmer in Friesland.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niet...
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco... is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. SpaceX wordt vandaag opgenomen in de Nasdaq 100, de lijst met de 100 belangrijkste technologieaandelen. Daardoor krijgen ook beleggers via indexfondsen indirect met het aandeel te maken. Beleggersvereniging VEB vindt de snelle toelating opvallend, omdat het verlieslatende ruimtevaartbedrijf normaal gesproken pas na enkele maanden in de index zou worden opgenomen. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
9: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
10: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Aart Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
11: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al,

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Autocinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Para Link en Co, Guiana Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam met rode verf bekladde tijdens een pro-Palestijnse demonstratie is schuldig bevonden aan beschadiging van het monument. De rechter legt geen straf op omdat de man de schoonmaakkosten van €895 al heeft betaald. Ook woog mee dat hij niet de bedoeling had het monument blijvend te beschadigen. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam met rode verf bekladde tijdens een pro-Palestijnse demonstratie is schuldig bevonden aan beschadiging van het monument. De rechter legt geen straf op omdat de man de schoonmaakkosten van €895 al heeft betaald. Ook woog mee dat hij niet de bedoeling had het monument blijvend te beschadigen. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: para Link & Co, Geone Cynico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar zou kunnen meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkelband kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel ook weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan, samen met een oud agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minimaal van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, maar later ook wat zon. Dan wordt het 20 tot 26 graden. En vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, Friesland toch wakker zien bijstellen, Gids, om de opvang van asielziekers. Maar toch mag het achterkraspelen dat hij in achterbleeuwt op het matje komen bij de minister. Zult de zouden hebben, Jeroen Onderwijs.
9: De Boerendrachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
10: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
12: Van Santje Noordermijn 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepen, troch AD Vakwerk.
13: Onderwijs. My

0: Coldplayers zijn live in Technicolor.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onsweis.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is al zo wat 8 minuten nog jou. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs van de Statistie 6 juli 2026. Dit is de dag dat de budgetaire Matthijs de Vries reageert op het nijs dat provincies deze week onderslag maaien bij aanschotvergunningen voor probleemwolven.
3: Dit jouwt dus wel echt perspectief om te handelen in het geval dat er echt een dreigende situatie is. En dat is denk ik voor iedereen wel wichtig.
0: Ach, Kaas plan wat meer dan om asielziekers op te vangen. Het is een van de 10 gemeenten die toch het kabinet op het matje roppen is.
4: Met name, als je kijkt naar de gemeente Kaspen, kijken we een oplossing voor die alleenstaande meerjarige vreemdelingen. Ja, want dat is best een lastige doelgroep om die te plaatsen.
0: Zei de wethouder van Kaspen, Jelle Boerma. En het is er daar dat Steers Bosbeheer dreigt het beziekencentra uit te stieten. Daarbij is ik dat van Appelskeer, Drents Friese Wold. Kosten erin op en het kent net meer uit.
5: We hebben gewoon goed contact hier met de mensen van Staats Bosbeheer. En die lieten al wel een beetje doorschemeren dat het dus misschien wat rommelt rondom de bezoekerscentrums. En dat is zou kunnen gebeuren.
0: Ja, het is eruit. Ben we er dus mij onderwijs van Science Route aan, met muziek, nijs en achtergronden. Dadelijk onder horen de rol van Acht Kars van Art Giet om de opvang van asielziekers. Want dat doen ze net. Dat maakt ze wel aan. Maar eerst, dat waren in het kwartiertje Schwiebenga. Een goeie midje.
6: Een goeie midje. Nou, het is droog, maar op de meeste plakken heerst het nou wel de bewolking. Er staat een vlegerige natwestenwind en van wat naar het zuid is het nou 18 on 20 graden. Jongen, en vannacht ook een soort wolken en soms een beetje wiet. Maar nou zak je de wienboppen lang, kwalt het al naar zo'n 15 graden. Het eerste pad van morgen is er ook nog aardig wat bewolking, maar ook dan soms wat lichter rein. Iedereen van een beetje wordt het beter, is er vaker zinnen en wordt het bieden zwak ontmoet. Matige noordwestenwind, dan maximaal 22 graden.
0: Ach, Kaspelen, met hem harde on de wet, om precies te wijzen, de spreidingswet. Erin stiert hoeveel asielziekers gemeenten opvangen moeten. Nou, Ach, Kaspelen, docht dat net, nog net in elk geval. En met nodig op het matje komen bij de verantwoordelijk minister. Commissaris van de Kening, Arno Brokkers, die is vastzitter van de Friese provinciale regietafel. En dat is het holisorgaan, waarin de provincie, de burgemeesters en het COA geerwerkje. En de heer Brokkers nog aan de telefoon, een goeie meetje.
7: Goedemiddag.
0: Ja. Het Kaspelen vangt op dit tijd geen asielziekers op. Het kabinet is daar nou echt clear, maar snap je dat een beetje?
7: Nou, er binnen wel meer gemeenten op dit tijd, echt in Friesland, die nog net alles doggen wat ze dwaanbaten zoen. En het belang van die provinciale regietafel is om voor te afspraken te komen dat elke gemeente in Friesland gewoon een opdracht oppakt.
0: Ja.
7: En ik had er alle vertrouwen in dat Acht Kaspelen ook een onderdeel daarin nemen zal.
0: Die wil zien verantwoordelijkheid nemen. Dat zei het, de wethouder die verantwoordelijk is, ik. Lieke Goert, het minister al zijn. Ja, de eerste gemeenten die dat dus nog net door. Die worden neemt en shamed en moeten op het matje komen. Zo viel dat ik wel een beetje, denk ik. Heb je er wat begrip voor dat het kabinet nou zei van ja, de wet is de wet en dat moet elke mond horen?
7: Ja, dat is gewoon zo. De wet is de wet. En elke nier in dit land en ook een gemeente had hem zelfs te horen on de wet. En het nieuwe Rijksverkeer had ik zo'n dat ze de spreidingswet uitvieren willen. Dus dat is een gegeven. En de Peer Marnelien hadden ook maar de nieuwe minister van Asiel er praat op welke wijze hij de invulling aan jou wil. En die had zo'n, ja, de gemeente die op dit stuk nog net leverde, die nodig je kunt voor een antwoordpeteer. En daarna van een bestuurlijk parteer. En dan hoop ik dat in de tussentijd die gemeente echte bijdrage leveren zullen. En op dit stuk is het zo dat alle gemeenten in Friesland, alle 18, die haast zo'n van wij willen in hoger vorm dan echt willen bijdrage leveren. Want ik praat altijd mooi de burgemeesters. En de ene gemeente levert de soort en de oren nog wat minder. En de minister had zo'n, voor mij is de nul optie geen optie. Nee. Dus elke mag wel wat waan. En dat betekent dat ik de gemeente die op Nauta nog net die in haar, ja, toch op korte termijn toch eens een keer wat levering mag. En dit is natuurlijk wel een reële stellingname. Want het keer net zou wijzen dat een peergemeente in Friesland alle verantwoordelijkheid nemen. En de andere gemeente minder of geen verantwoordelijkheid nemen. Ja, zo kunnen we net uw opdracht zes maal leveren onder het Rijksverkeer.
0: Nee.
7: De toch te leveren, ja.
0: Ja. Kasper zei, docht dat dus nog net, ik zeg nog, want ze zijn wel met waanden. Je bent voorzitter van de provinciale regietafel. Dat Oerlis ook aan werd inderdaad, de provincie, de burgemeesters en ik het COA in Geerwerkie. Viel je ik dat je zelf daarin wat te kwatskert binnen? Altijd gaat om die opvang van asielziekers in Achtkaspelen?
7: Nee, absoluut net. Want Friesland is mooi, Grijnsland en Drenthe, de provincie en nog één provincie, Flevoland, die boppen gemiddeld leveren. Dus dat was Friesland ook. En ik had laatst, Jelle hier, dat laatst hier, maar die gemeente die op dit stuk nog net zafvolle doggen of neerdoggen, had ik maar de burgemeester al praat, dat er toch een keer wat meer komen massen zoeken. En dat is een traject, hè. Je net in één keer van de vier op de schouder, dat had de minister Exxon, dus de tier van om die gemeente Safir te krijgen dat ze wat leveren. En ik ben ervan overtuigd dat de Eltse gemeente in Friesland ook leveren zal. En dat hoeft net alle jaar mooi naar AZC, dat hoeft alle jaar echt net op het merk van minderjarig asielziekers. Daar is wel een gradatie in te vinden. En wij hadden altijd wat in Friesland, dus dat zou direct bij de gemeente Achterkaspel eigenlijk het geval
0: zijn. Ja, en mocht dat net zo zijn, dan had de minister als al de laatste optie gewoon ergens een AZC-deel zetten in Achterkaspel in dit geval.
7: Ja, maar Safir is al hier nog net. Samat werkt net maar ook al praten. Samat werkt net maar ook al omgeven. Ik stel nog eens vers dat Friesland al jarenlang levert. En dat er maar fjouwe provincies binnen van de tolven die altijd leveren. Daar zit Friesland ook bij.
0: Nou, ken ik ze altijd dus net genoeg.
7: Ja, maar het is dus zo dat het nieuwe regeer had Wolzoin, de nieuwe minister had Wolzoin. De nul optie is geen optie. Ja. Dus het kan net meer zo zijn dat de gemeente binnen die neert doggen. En op dit stuit is het nog Wolza in Friesland. Dat een soort gemeente doggen een soort. En een peer gemeente die doggen nog neert. Nou, en die gemeente die op dit stuit neert doggen, ja, die zullen toch echt wat leveren in Matten.
0: Ja. Binnen meer gemeenten, van zover dat je weet, in Friesland, die het net leveren wat ze leveren in Matten in het rand van die spieringswet?
7: Nee, op dit staat, er binnen oer wat beteerde, binnen wel meer gemeenten waar op dit staat nog net leveren wordt, dat klopt. Maar wel waarnemers binnen om te leveren, dus die peteren die worden viert.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, we stellen het aanwachtje Matten, maar de druk, dat maar duidelijk wijzen, die wordt wel opviert, op Achtkaspel in dit geval.
7: Prima.
0: Oké, okay. Dank u wel, Arno Brok, van je taalochting. Daar zullen we even in de sking slappe terp. Onderling van de vernieling is die terlijst die het pak van hebben. Maar de twee jongens die haar schuldig om maken hebben, tenminste niet de tajon hebben, die hebben haar melden. Nou, dat verhaal je eerst dadelijk. Nee, Kim Wilder, you keep me hanging.

0: En die schreun ooit van Diana Ross en de Supremes zelfs. Die hier in de Size 60 een dikke hit mij. Ja, en dan Gitsa Versk natuurlijk in de recycling. En dan komt ze onroerend bij Kim Wilde. Dit nummer, de versie van haar van You Keep Me Hanging On.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. We hebben haar twee jongens melden die het tajoen hebben dat ze vernielingsombracht hebben in de dwarpen Sking, Sloppen, Terp. Daarbij ben Stroeken, Blombakken en ik ben vernield. Wat is er nou toch eigenlijk nog aan? Nou, praat erover met voorzitter Meindert Lodewijks van Plaatselijk Belang Sking, Sloppen, Terp. Een hele goede middje.
2: Ja, middje.
0: Ja, is maar eens even, wat is er ook precies vernield eigenlijk? Wat is er gebeurd?
2: Nou ja, zo, we hebben het laatste jaar hebben we nog wel ja, mooie investeringen die in het kader van picknickbankjes, appelbiemkes, struikgewas. Men neemt dat dan in het Fries struwelk wordt.
0: Jazeker.
2: Er ben een hele werkgroep die het zo'n 22 van die perkjes kleermaken. Mooie struikgewas en daar hebben ze pijltjes omheen zetten om te voorkomen dat het maaien goed gaat. Nou, dat is kennelijk ja, aardig spul om te vernielen.
0: Ja.
2: En zo, we hebben nooit het, en dat heeft overigens niks te maken met de beide merkers, want die vinden het natuurlijk prima, maar jonge leuk in een merken staan. En dat snap ik ook wel. En die komen weer om en die hebben een bierkop. En wat al meer, dat weet ik dan niet.
0: Nee.
2: Die komen weer om en
0: ja.
2: Dan kennelijk op een weromreis naar de ommerland komen ze onder oren terug. Toch Sking en Sloppenterp. En daar hebben ze het nodige vernield. We hebben toen de merken van Dron Riepwier hebben we er ik al last van gehad en ze appelbiemkes vernield. En toen ben ik begonnen met het vernielen van het struikgewas, zeg maar, het struwelk wordt. Dat ben je bij de merken van Dron Riep. En vorige week bij de merken in Poins. En toen hebben we hetzelfde gedonder gehad.
0: Ja, dit spirit is al een paar weken, begrijp ik wel.
2: Ja. We spelen dan ongeveer een maand, denk ik, dat we een drie, vier keer nou er al eerst van haar.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk bijzonder vervelend. En de laatste keer, wij vonden het Vretium wel heel slim. Toen er hele sporen waren van... van borden ik, het is net alleen nog struiken was, maar ze heb ik lanteerpeel een beetje inkamen. Daar heb ik prachtige blombakken in beide dorpen. Nou, mensen die daar wel eens langs fietsen, die kennen die dingen wel.
0: Mm.
2: Die hebben ze dat ik oorsquat. Verkeersborden verdeeld. We hebben ik een prachtige theetuin in Sloppenterp. Daar ben onwijzingen voor. Daar hebben ze ik malt. Dus er is aardige vernielings opgebracht.
0: Vandalisme. Daar zit je met op de wachtje natuurlijk. Nou kreeg je voor de morgen relatief telefoon.

0: Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk wel de nodige moeite dingen om erachter te komen wat dit docht.
1: Ja.
0: We hebben in Pons, ben ik West, en ik ben in Mana West. En we winnen natuurlijk vanuit de beide dwarven ik al genoeg geroezemoes van waar dat zoiets.
1: Ja.
0: En nou, dat komt natuurlijk ik te lonen bij die jongens of famkes die dat doggen.
1: Ja.
0: In dit geval wie de twee jongens.
1: Ja, en bij de hart naar hem.
0: En die hebben zich de moeite naam om. En dat vind ik wel wat heel moedig van hun. Dat ze mij bellen haar van mooi jou, want Jochen hong de eerste onderline. En een jaloer letter de twadde. En nou, dat vind ik dat ik wel te respecteren dat ze dat doggen.
1: En die Jochen Rutelijk taart dat ze de dingen, hè?
0: Ja, nou gedeeltelijk zijn ze dat ze de vernielingen ja, onder Lantiardepel, de borden en nabij Sloppenterp en de planten die ze eruit scoort gaan en de plantenbakken die eromheen hangen. Het gedoe onder borden, zeg maar, dat hebben ze vernield. Dat jouw ze daar.
1: Ja.
0: Maar ze zeggen dat ze net de vernielingen die in hebben het struiken was, het terwijl ik word, zeg maar.
1: Oh, ja.
0: Nou, dat leuk ik dan ik wel. Ja. Als ze dat zeggen, dan zullen dat ze wijzen.
1: Ja.
0: En nou ja, goed, ik heb ze uitnodigen voor een gesprek. Want ja, net iedereen heeft er wat om om bij de politie onjefste te doen. Dat heb ik wel dingen trouwens, maar ik heb nog toen gezegd, we lossen het nou op deze manier op.
1: Ja, je wilde dat wat een beetje in de minnes. Kijk, bij jongens, waar komen ze bij?
0: Mijn naam.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja, en je kent ze net.
0: Ja, die winnen onderwijs, hè. Ze droog diep, dan heeft ik een paard trotten bij de dwarpen en deze jongens kwamen met points voor richting Sloppenterp en dan op bijna hoes.
1: Ja. Jo zult dus maar ze praten, hè?
0: Ja.
1: Wat zie je inzet dan wees? Wat wil je van ze hier eigenlijk?
0: Nou, het allermooiste zou zijn dat ze mij helpen om het spul weer rug te krijgen.
1: Ja.
0: Dat ze, we hebben 20 van die perkjes dingen, er zijn verschillende kapot. En dat moet ik onderhouden worden. En het allermooiste zou zijn dat een keppeljongen leur zou van, nou jongens, beginnen ze net met vernielen, we helpen die mensen om het spul aardig te houden.
1: Ja.
0: Nou, dat is eigenlijk uw inzet. En ze hebben zelf al tajongd, ik al zijn. En dat vind ik al aardig dat ze zijn. Van bijvoorbeeld, ik betel je wat er ons scheren kapot is. Dus dat heb ik al onjongd.
1: Ja. Nou, zal ik het in elk geval. Zal ik het in elk geval een goede oude in te krijgen?
0: Ja, zeker. Nou, het is een gedeeltelijk oude in, want we zijn er natuurlijk nog net uit wie dat oren niet in het.
1: Nee, er ben meer. Ja.
0: Ja, er zijn natuurlijk meer. Die wat in haar, waarvan zij zeggen dat hebben we net in. Dus wij hopen dat dit, en dit helpt natuurlijk ik wel weer zo'n gesprek. Met ik in de kranten. En ik, er zijn een heleboel mensen die hebben het erover.
1: Ja.
0: Nou, dan hoop ik dat het ik bij Oris te lonen komt. En dat jongelui dat ik onderling wil praten. En ik hoop dat dit gesprek met deze beide man ik oplevert dat ze nou mij helpen willen om het op te lossen.
1: Ja.
0: Zowel financieel als ik in hulp.
1: Ja, nou, wat goed is, kan je nog een paar telefoontjes verwachten. Dacht je net?
0: ik hoop het, al wij hopen het. Ja.
1: Nou, we hopen dat het inderdaad in die zin maar een sisser houdt en dat ze ervan leren dat ze het net weer doen. Zullen we het samen praten?
0: Ja, zo doe ik.
1: Oké.
0: Okay. Ik let het wel weten.
1: Hartstikke mooi. Mijn Lodewijk wie dat. Dank je wel. Fijne dag.
0: Oké.
1: Okay. Doei. Beste.
0: Doei.
1: Mijn Lodewijk wie dat is. Hij is voorzitter van Prinses Belang. Misschien een slappe term. Want ja. Zakken wie dat natuurlijk. In Friesland. Nergens net trouwens. De Witte Birds. And Jesus is just alright. En dit is onderwijs. Maar dadelijk. Het waar. Francesca.

0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig kunstenaarschap.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke.
1: No? Dwalen in de tijd. Dit weekend in Friesland ook.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Ja, het is nou echt exact. Die halve vier. Deze titel is voor het laatste nieuws uit Friesland. Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemidje.
10: Een goeiemidje. Een 28-jarige man uit Ljouwt is door de rechtbank veroordeeld ter TBS met dwangverpleging voor het deertje van zijn boordman Maurits van der Veen in de Ljouwtewijk Kamangaborden. Dat hij eind oktober flineert. Daarbij bloedde de man een soort geweld. Zaakkundigen joegen het advies om een volslijn onttrekkings vetber te verklaren, omdat er onder invloed is van een psychose en stemmenjeren. De rechtbank neemt dat advies oer en de man van de slachtoffer krijgt een affectievergoeding van Santje en een heel 1000 euro. Een kitesurfer is vanmiddag slim verwonden rekken. Nee, dat is oer een dikvleg, een klap op de dikmakker. En in het wetter bedaarde een jongen de westerdiek bij Hilpen. Bij ongeveer van de helmsjesten die blikken dat de kitesurfer oer de dik flijn wier. Onder oorkast van de dikmakker hij een klap op de dik, het wegdek is maar. En dat hij in een sleer bedaarde. Politie, brandwacht en ambulance, die kwamen met spoed op het plak. Nee, controle trok het ambulancepersoneel die ze met spoed oerbracht naar het ziekenhuis. De brandwacht is dan de kites uit de bosjes. Sinds Bosbeheer wil ophouden met buitenzetten Drentische Wold bij Appelskeer. De natuurorganisatie heeft een min yield voor de exploitatie. Ik voor zijn oorlogsziekencentra dreigen te eind in de Joodse farm. De kosten die er omheen en dat ken ik minuut, zei het Sinds Bosbeheer. De gemeente is sterk werd waar toen vond door het Nijs, nevens wethouder Bram van het Klooster. En eerder berucht een oer PFAS-versmarging in de Friese wetters kwam de grensloon met grutte oeskriedings. Dat meldt RTV Noord, die onderschik van de grens wetterskippen. De grutte uitzitter is het gebied om Vleenveld Eelde heen. Daar is een warm ontvolt 300 keer oeskrieden door het broeken van oud blusskom. Na het wetterskippen is het nog wel gewoon veilig om te zwemmen in officiële recreatieplassen.
9: Dankjewel Jacob. Het Friese reis, nightlessen op de site en de app van Omroep Friesland in het Fries, in Nederlands en een heel soort orentaal.
11: Onderwijs.
12: My Erik Enema.
9: Het verhaal van die muziekcentra, onder andere bij Drents Friese Wold. Daar wil steeds bosbeheer dus maar ophouden. Het kan eigenlijk deer gewoon net uit. En als je ze naar het hield voor de exploitatie. Nou, we zullen het dadelijk weer hebben in deze aflevering van Onderwijs. Maar eerst maar eens even hoe dat komt met waar. Siska Wibbinga, een goeie mietje.
13: Ja, een goeie mietje.
9: Nou ja, het is nog heel die bewolkt. Hè? Die zinnen wilden er maar net echt bij komen.
13: Nee. En sterker nog, die bewolking die hadden we eerst. Ik en ja, vanmorgen wie het dan wil. Hier dan wel nog genoeg ruimte voor de zinnen. Nee, dit is wel een dag met twee gezichten. Hè? We hier vanmorgen eigenlijk aan het einde van de maand. Hier het begin van de beetje ik de heegste temperatuur. Toen hebben we de maximum temperatuur al hellen. Nou, van een beetje zakken die temperatuur. Terwijl die bewolking en die noordwestelijke wind. Nou, de maximum temperaturen die roen wat uit Ien van 21,3 graden op de eiland, want 23 graden in Grau, Driels en Isbrechtum. En ik laagst hem hier 22,3 graden en dat wie in Frieske Pjellen, ik het geval. Nou, op dit stuit hebben we alweer temperaturen. Njochtje een hele graad in Kwaaijum, 18,6 in Damwaard, maar daar ik een melding van wat lichte Rijnwetter uit Utrecht. 18,8 in Laaksem en 18,8 in Frieske Pjellen. Dus de temperatuur is alweer wat zakken in daarin van een beetje. Nou, dat komt vanzelfs van die bewolking. En ja, daar werd het zonoon dan eens even wat wiert. Wie het daar zakken de temperatuur dan krijgt nog weer even wat verder. Nou, jong en vannacht verwacht ik eigenlijk hetzelfde waarbeeld. Die vlegerige wien, die bloedsteen in het kustgebied. Wielse Boppelaan eigenlijk wat aanzakken. En ja, ik jong en vannacht ken het lokaal een beetje wiert wezen. Maar de bewolking, dat is dan wel echt wat oerheerskend jong en vannacht. En daarbij hellen we dan een minimumtemperatuur van zo'n 15 of 16 graden.
9: Ja, dus jong, ik geen zin had die altijd omgekeerd. Niks van te zien?
13: Nou, misschien een glimpje. Dat er even wat gatjes in de bewolking komen, dat sluit ik net hier ondal uit. Maar echt een heldere delgong van de zinnen, dat hebben we jong sowieso net.
9: Nee. Hey, krijgen we de zinnen morgen wat te zien?
13: Ja, dat verwacht ik al. En ja, morgen kan ik eigenlijk wel zeggen, binnen rol omdraait. Want, nou, je het zet moet aan mijn zinnen. En sluiten we de dij aan mijn bewolking. Morgen is dat dus oorzomom. Morgen zetten we de dij uit aan mij aardig wat bewolking. En dat het hier en der een beetje wie het omslaan kan. En zagende wij de dij, zullen er wat meer gatten in de bewolking komen. En aan het einde van de dij er echt nog wel wat meer rond te komen voor de zinnen. Dat zal het waarbeeld wezen morgen. Nou, de temperaturen die we die verwacht je kennen is 20 ont lokaal 22 graden. En dat komt omdat het trotbrekken van die zinnen, ja, dat zult toch wel wat meer aan het einde van de midden wezen, dat die zinnen ik echt nog wat dwaan ken om die temperatuur. Nou, de wien, die dacht het wel wat kalmer om, maar komt er wel heel tijd uit het noordwesten, maar is zwak ontmatig. Dus ja, morgen is het een nou, toch wel wat meer bewolking in elk geval.
9: Ja, maar dan eind van de dag krijgen we de zinnen er dus wat meer van te zien. Is dat een opmaat naar wat meer simmers waar?
13: Ja, dat zou ze eigenlijk haast wel zeer ze kennen. Al hebben tongetje ik nog te krijgen in mijn bewolking. Tongetje zit wel aardig stevig onder het hege drukke biert. En het nadeel daarvan is dat dus de inversie, hè, de warme luchtlaag die te boven hingert, wel zo stevig is dat ja, het vocht van de Noordzee, dat condenseert het zinnoorn, om het samen te zeggen. En dat levert wat bewolking op. Nou, daar hebben we dus op tongetje mij te krijgen. En het komt omdat de wien hoe de Noordzee heen komt, tempert wat de temperatuur. Tongetje heb ik dan nog zo'n 22 of 23 graden steen. Prima voor zelfs. Ja. Maar van vreed al, dan hebben we echte zinnen erbij. Dat het volslaan droegbloeie zeel. Dan 24 of 22 graden. En op sneun 24 of 28 graden. En alligem trodien wat eerstelijke wind die het wat, nou ja, wat een droegere luchtsoort ongeveer. En het daarmee ik wat, nou ja, gewoon ongenaam simmen waren maken. In elk geval wat minder benauwd als 2 weken verleen.
9: Dat scheelt een hele eind. Dus nog even geduld van. Daar komt het eigenlijk op deel, hè?
13: Ja, daar komt het eigenlijk op deel. Maar eens is het heel dan net zo gek waar eigenlijk.
9: Zij is dat. Jessica, dank je wel.
13: Hey, graag die in.

0: vorige oeren van dit programma. Kim Wilde en haar versie van You Keep Me Hanging On. Dat weer van Dan Ross en de Supremes. Dit weer natuurlijk als oorspronkelijke nummer van Stevie Wonder. In de uitvoering van de Boys Town Gang. Signed, sealed and delivered. I'm yours. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is 14 minuten oer, halve vier. Steers Bosbeheer wil ophouden bij het buitencentrum Drents Friese Wold bij Appelskeer. De natuurorganisatie heeft te min geld voor de exploitatie. Ik versuis orenbeziekencentra in Uslaan, dreigt de ein, de kosten gaan omheeg. En het kan net beruut, staat het Staatsbosbeheer. De boetencentra binnen bedoeld als ontvangst, informatie en ik trefpunt van beziekers van de natuurgebieden. Het centrum in Appelskeer, van Drents Friese Wold dus, heeft een winkel en er is ik een horeca gelegenheid. De gemeente is Stellingwerf, die waard eigenlijk wat opvallend terug het Nijs, vertelde wethouder Bram van het Klooster Vermoont. Je dus verslagjouwer Geke Leenstra.
2: Bijzonder jammer. Echt, we zijn er heel, daar bijna een beetje rauwig hoor. Want wij komen hier regelmatig in de horeca, maar ik in de winkel. En het kabouterpaar, we broeken eigenlijk alle faciliteiten die hier binnen. Dus heel spietig.
0: Ja, dat weet je net gehad natuurlijk. Maar wie wil iemand die er spiet van heeft, dat het al je toch keer. Dicht dit, Geke die bleur nog even in de Appelskeer. Praatte ik nog een aantal orenbelutselen. Ik als Wouter Nieuwenhuis. Hij is de bedrijfslieder van de brasserie die bij dat beziekencentrum in Appelskeer zit. Voor eerst zocht hij nog geen grote problemen.
3: Op dit moment hebben wij eerst nog een contract gekregen voor tot eind 2027. Dus tot die tijd gaan wij nog gewoon door, ook als zij ermee stoppen, zeg maar. Dus wij blijven hier gewoon nog zitten.
4: En wat voor invloed heeft het bezoekerscentrum hier op de klandizie?
3: Natuurlijk groot. Zij zijn heel bekend in de regio. Ze maken ook wel veel reclame. Mensen komen hier natuurlijk voor het natuurgebied, voor de excursies die ze geven. En dat trekt gewoon enorm veel publiek aan.
4: Ja, dus als die gaat sluiten, dan kan ik me voorstellen dat jullie het ook een stuk rustiger krijgen. Of denk je dat wel anders is?
3: Ik weet niet. Dat moeten we gaan zien. Zij zijn natuurlijk een heel goed informatiepunt. Ze geven heel veel informatie. En als dat wegvalt, ja, dan denk ik toch dat mensen minder snel hier naar binnen stappen om voor informatie te vragen over wandelkaarten, et cetera.
4: We staan hier in het beziekencentrum. En volgens mij ben je hier jouw Jermaier Lietsbeen. Wat vinden jullie er nou van dat het beziekencentrum misschien te sluiten mag?
2: Ja, bijzonder jammer. Echt, we zijn er heel... daar bijna een beetje rauwig hoor. Want wij komen hier regelmatig in de horeca, maar ik in de winkel. En het kabouterpaar, we broeken eigenlijk alle faciliteiten die hier binnen. Dus heel spietig. Ik hoop je ik dat er iets bloe oerbloe zeelt van alles. Het is het mooiste wijze om het te behouden. Maar dat is de vraag nog maar even.
4: Wat vind je het mooiste hier rond het muziekcentrum?
2: Nou, Appelskeer Sabisa al prachtig natuurlijk. Nou, de horeca is hartstikke leuk, maar deze winkel, dat is fantastisch. Alles te kraaien, te keep en het is prachtig op natuur gericht natuurlijk. En daar hou ik van. En wij alleen met elkaar, dus fantastisch.
4: Wat zijn je voor alternatieven, Wollesje en Oos?
2: Nou, natuurlijk het liefst het behoud van de winkel. Als jonger wie in dat boek misschien er wel in springen, maar dat ken het. Maar ja, ik hoop je dat dan misschien wat kleinschaliger, maar ik hoop je wel dat het bestaan bloeien. Maar het is al leuk in combinatie met alles. Ja.
4: Arno Goed, u bent van de coöperatie Appelscha hier. Het mogelijke sluiten van het bezoekerscentrum hier van de Staatsbosbeheer hier in Appelscha. Wat voor invloed gaat dat hebben op het toerisme hier in de omgeving?
5: En de directe invloed, dat zullen we gaan zien. Maar het is op zich wel heel erg jammer dat iets gebeurt. De natuur is voor Oost-Stellingwerf als toeristische aantrekker heel belangrijk. Appelscha is bekend, in feite al 100 jaar een toeristische organisatie of een toeristische plek. Met vroeger de Kale Duinen waar mensen naartoe kwamen. Men kwam hier voor de natuur. Je kwam hier eigenlijk in het bos, in het zand. Op dit moment komen mensen hier wandelen, ze komen fietsen, ze komen mountainbiken. Maar alles gebeurt eigenlijk in die natuur. Dat is echt wel de kern. En dan een bezoekerscentrum, een plek waar je eigenlijk uit kunt leggen. Hoe je de natuur op dit moment, hoe die ingericht is, wat de waarde is van dingen waar je ook kinderen kunt vertellen dat niet alleen doorheen fietsen en reizen is, maar wat er in leeft en in gebeurt. Ja, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke plek, een hele belangrijke toeristische locatie ook daarmee. Dus heel erg jammer als dat dicht gaat. Dus dat zien we echt wel als een verlies.
4: Is er al sprake van groepen of organisaties die het misschien willen overnemen?
5: Niet bij ons bekend. Nee, dus we hebben heel vers en heel. Volgens mij is het net een week bekendgemaakt dat ze sowieso dicht gaan. Dus daar heb ik nog verder geen bericht over gehoord.
4: En voor de coöperatie zelf?
5: Nee, voor de coöperatie. Nou, we hebben het tipkantoor in Appelscha. Het is eigenlijk meer toeristische informatie. Maar ik denk dat de informatie geven over de natuur, daar ben je echt een natuurspecialisten bij nodig. Kijk, wat de coöperatie doet, is mensen ontvangen in de regio, laten zien wat er is. En dat is vanuit die natuur ook de horeca, de ondernemers, de accommodaties, maar ook de culturele activiteiten die zijn. De kolonie van weldadigheid om ons heen, wij zijn niet van alles de specialist.
0: Nee, en dus toch wel wat verdriet door het feit dat het muziekcentrum daar in het Drents-Friese Wold in Appelscheer de dwaren sluiten maakt. Maar misschien komt er een alternatief, je weet het niet. Zult u in de gaten horen. Dus Christian Waltz en Wonder Child.

everything comes to an end. Ja, dit vers kreeg ik. Christian Waltz, hier is een Wonder Child. Dit is onderwijs, we binden ons huis door de taal, dadelijk naar vier, maar we praten maar de vogelbescherming, want die hebben toch behoorlijk kritiek op het onvalsplan voor de skiers dat juist gepresenteerd is. Het behoud van de skiers, maar zij vinden dat het eigenlijk vissen te min is. Nou, dat verhaal hier is dadelijk en ik praat met Marga Klaus, want die heeft een prachtige literaire prijs van de Ring van de Velden prijs. Een tweejaarlijkse prijs van de gemeente, provincie, weet ik het al. Dit is Santana en Rob Thomas en dat noemen we Smooth hier in onderwijs.

0: www.twarenjoghurt.twar.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers!
6: Aan tafel!
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen de man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Kritiek van de vogelbescherming op het juist te presenteren onvalsplan om de skriers, de gutter dus, te beschermen. Ze bent er helemaal net mee eens. Hoe juist dat is met de ondertekening van dat onvalsplan deze. Die kritiek, eerst dadelijk. En volle meer in Onderwijs.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
16: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steenapstoel.
0: EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
7: Voor een nieuwe Fiat. Haima. Service en auto's. Is er voor Elsen.
0: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
17: Van Santje tot en met 20 juli, het fjouwerzantigste Veenhopfestival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhopfestival, het stiepe, troch AD Vakwerk.
18: Onderwijs.
19: Mai Erik en

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: geen boetenshoorn, maar volgens mij is het droeg, ja? The Weather Girls is Jochen Hill, jongens. De favoriete band van Tjitske, denk ik, zo die zin. Eerst van Evergreen in de disco, en weet ik net, It's Raining Men.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Ons wijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nog zomer in 05. Goedemiddag. Verder welkom bij de Twaroeren van Onderwijs. Van deze Tuesday Song jullie. Want dat is het goed. De dag dat acht kaspelen tot de minister op het matje erop is om asielziekers op te vangen. Ze matte haar haar om de spieringswet. Commissaris van de Kening in Friesland, Arno Brok. Is daar ik? Ja, u sprutsen in.
2: Ik kan net zo wijzen dat een paar gemeenten in Friesland alle verantwoordelijkheid nemen. En de andere gemeenten minder of geen verantwoordelijkheid nemen.
0: Dus ik had graag promotie verantwoordelijkheid nemen. Zij zei Brok, hij is vastzitten van de regietafel. Waarin de burgemeesters en de provincie en het COA oerlezen over opvang van asielziekers. Het is jullie de dag dat van vertochten haar melden van vernielings die ze onrechten hebben in Sking, Slappeterp.
3: Wel wat heel moedig van hun dat ze mij bellen haar van mooi jou, want je een hond de eerste onderline. En een jaloer letter de tweede.
0: En dat is de voorzitter van Plissers Belang van Sking Slappeterp. Het is gedaan dat 2.500 patiënten van een huisdokterspraktijk in Kolmtenaar boeten het dwarp naar de huisdokter te maken.
4: De logica van een huisarts heel dichtbij om de hoek, die wordt wat minder. En dat is voor mensen best wel wennen. Dat zou ik ook wennen vinden. Maar het is wel de weg waar we naartoe gaan.
0: Zei Rob Popsma, wetvierder van zwaarverzekerder De Friesland. Nou, het is eruit, ben we er dus nog onsize hoor. Mai onderwijs, muziek, nijs en achtergrond. Ja, we zijn net langer de wapenlucht, maar Tjitske Wiebinga. En dadelijk de gek komt tekenen voor de kritiek die de voedselbescherming heeft op het onvalsplan om de skriers te beschermen. Ze vinden het eigenlijk vissen te min. Verhaal je eens dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst het waren het kwart. Tjitske Wiebinga, een goeie meidje.
1: Een goeie meidje. Nou, het is droog, maar op de meeste plakken heerst het nou wel de bewolking. Er staat een vlegerige natwestenwind en van wat naar het zuid is het nou 18-20 graden. Jongen, vannacht ook een soort wolken en soms een beetje wiet. Maar nou zak je de windboppen lang, kwalt het al naar zo'n 15 graden. Het eerste pad van morgen is er ook nog aardig wat bewolking, maar ook dan soms wat lichter rein. Iedereen van een beetje wordt het beter, is er vaker zinnen en wordt het bij de zwak ontmatige natwestenwind dan maximaal 22 graden.
0: Ja, het gaat net goed met de skriers. Dat gaat het al hier net. Daar hebben we er al die plan maken. En landbouwminister van Essen heeft juist een nieuw plan presenteren om die graaidevogel beter te beschermen. Dan moeten 24 gebieden van minimaal 2000 bunder ingejocht worden. Zodat de skriers optimaal als je in jocht komen kennen, dat die gebieden zich goed binnen van die vogel. Daarvan stelt het kabinet nog 200 miljoen euro per jaar extra beschikbaar. Maar dat geld kan meer hectares boerengroen op natuurlijke wijze beheerd worden. En is verder de bedoeling dat de skriersenpopulatie hoe een ontleren werd groeien zelf. Want uiteindelijk is dat werd het alweer omgekeerd. Nou, lijkt het een mooi plan, maar er is ik wil kritiek en ik wil vaste kritiek. Onder andere van de vogelbescherming. Aan de telefoon is Michiel van den Berg van diezelfde vogelbescherming. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, 7 provincies hebben gisteren dat plan ondertekend. Friesland is een van die provincies. Ze zijn allemaal opgetogen. U bent dat helemaal niet, hè?
5: Nee, ik heb nog zo mijn ernstige twijfels of het daadwerkelijk komt tot de uitvoering van het aanvalsplan Grotto.
0: Ja, jullie waren gisteren niet eens bij die ondertekening. Waar is het misgegaan in het opstellen van dit aanvalsplan?
5: Nou, het aanvalsplan Grotto zijn wij, daar staan we achter. Dat zijn mede, we hebben het mede met andere organisaties opgesteld. Maar wij staan niet achter het afsprakenkader dat nu door de provincies en de overheid is getekend. Omdat wij daar onvoldoende geborgd vinden de financiële en juridische middelen om het daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.
0: Toch worden de miljoenen tegenaan geklapt. Ook de periode waarover het gaat is verlengd. Dat lijken toch goede zaken?
5: Er zijn heel veel goede zaken in, hè? En laten we dat voorop stellen. Er zijn ook wel echt, we zien ook dat veel mensen vanuit de provincies en het Rijk echt wel wat willen. Maar met intenties komen niet ver genoeg. En er zijn ook bedragen neergezet, maar er staan heel duidelijk ook in het afsprakenkader dat er nog een streven is om voldoende middelen te halen. En dat het gaat niet alleen maar om het agrarisch natuurbeheer, waar nu financiële middelen voor vrij zijn gezet. Mm-hmm. Maar er is meer nodig. En dat dat erkent gelukkig de overheid ook. Maar daar is nog onduidelijkheid en vrijblijvendheid hoe die gefinancierd worden, wat daar precies de inzet voor is, wat daar de deadlines voor zijn, et cetera.
0: Ja, jullie zijn als vogelbescherming dus eigenlijk kritisch. Jullie vinden het eigenlijk een redelijk matig plan, terwijl de inzet misschien goed is. Wat moet er veranderen om jullie als vogelbescherming ook blij te maken als het gaat om de bescherming van de grutto?
5: Ja, er zijn een paar dingen die denk ik echt belangrijk zijn om er zeker van te zijn dat dit goed wordt uitgevoerd. Ten eerste zijn er nu zijn de afspraken zijn niet bindend. Zijn niet juridisch bindend. Dus wat zegt dat? Want als er dan de afspraken niet nagekomen worden, wat gebeurt er dan? Wie wordt erop aangesproken? Wat zijn de consequenties? Nou, dat is een zorg. Het zijn inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen. Dus nou, dan kan je zeggen na 5 jaar, nou, we hebben ons ingespannen, maar het is ons helaas niet gelukt. Ja, wat dan? Dan zijn we weer 5 jaar verder en is de grutto misschien wel ongeveer verdwenen in de meeste gebieden. Dus we zoeken echt naar wij doen de suggestie om met een omgevingsprogramma te komen waarin het dus ook juridisch wordt geborgd en waar ook duidelijke maatregelen in staan met financiële middelen en waar ook monitoring op slaat. Dus zouden we zeggen, hè, nu in 2025 35 moet het aanvalsplan Grutto dan worden gerealiseerd of gerealiseerd zijn. En wij zeggen, nou, kijk dan ook op 2030. Hè. Als je dan zegt 2030, we liggen nog niet op peil, of hoe ga je dan bijsturen? Wat zijn dan de maatregelen? Hoe wordt daarop gemonitord? En dat is allemaal niet duidelijk nog.
0: Hebben jullie de indruk dat de urgentie bij de betrokken partijen die gisteren die dat kaderverhaal hebben ondertekend, dat die urgentie een beetje ontbreekt?
5: Ja, dat zou ik toch wel heel gek vinden, want de grutto gaat sinds 1990 dramatisch achteruit en dat blijft heel hard achteruit gaan.
0: En dat weten we allemaal ongeveer, ook, hè?
5: Ja, dat weten we allemaal. Dat zijn gewoon keiharde statistieken die niet liggen. 70% van de populatie zijn we gewoon kwijt. Dat is gewoon een gigantisch aandeel. De Friesen zullen het ook wel echt wel zelf ook gemerkt hebben in de omgeving, dat je gewoon steeds minder grutto ziet in de weilanden.
0: Ja, het is ook niet voor niks dat de grutto jaren geleden al tot een soort voorbeeldvogel werd uitgeroepen. En dat we hier in Friesland ook al jaren het project Koning van de Graaide hebben. De koning van de weilanden.
5: Ja,
0: want dat is de Skriers, dat is de grutto.
5: Ja.
0: Toch dit verhaal. Dan moeten jullie toch wel echt teleurgesteld zijn dat het er niet verder is gekomen.
5: Heel teleurgesteld. En ik heb nog steeds altijd hoop dat we we zijn niet de enige partijen die teleurgesteld zijn. En er zijn ook veel mensen, ook in de provincie uiteraard, ook in het Rijk, ook ministerie, die echt wel willen. Dus we hopen dat met deze aandacht die we nu hier krijgen en elders, dat er belangrijke stappen nog worden gezet de komende maanden. Om het echt tot tot die juridische borging komen, tot die financiële borging. En met een heel duidelijk, en dat vinden we ook belangrijk, voor de boeren. Een duurzaam verdienmodel, zodat zij uiteindelijk de boeren moeten het doen. Hè? En die moeten het kunnen doen. Ja. Die moeten verzekerd zijn dat zij kunnen overstappen naar een weidevolgvriendelijk beheer. Nu, maar ook over 10 jaar.
0: Michiel van den Berg van de Vogelbescherming, dank voor uw toelichting en een fijne dag verder.
5: Dank u wel.
0: Okay. Tot ziens. Ja, het is simmer in Friesland, dus wij sturen uw verslag. Ja hoor, de hele simmer op een paard om te zien wat er uit de rijden is in deze mooie weekend, in deze mooie provincie. We zijn hier op Skielge. Verhaal van Iris, eerst dadelijk hier in Oenderwijs. Bij Whenever I Call You Friend.

0: duet van Kenny Loggins en Stevie Nicks van Fleetwood Mac, voor zou ze kennis wel. Whatever I call you, friend, wie dat?
1: Onder op Friesland.
0: Simmer in Friesland. Ja, het is weer Simmer in Friesland. Wat verwarrend de keer is, dit wordt Simmer in Friesland. Dit keer is het thema wetter. Slag jou, Iris Witsenburg, die is hier op Skielge en daar speelt toch dat wetter ik van alles on. Betaal al voor zelfs bij de Jutfabriek. Maar het is van al die rommel bij mooie dingen. Dat is al een Iris saai intussen. Vincent Kooijman van de Jutfabriek, hoor, wat ze daar nou onder oren op Skielge maakt.
2: Dit is een oud viskrat geweest. En daar maken wij weer wat nieuws van.
3: En wat ben je hiervan aan het maken?
2: Nou, dit wordt een boeitje, een rode boei, want het is een rode viskist. En het wordt een decoratiedingetje voor in de kamer of in de woonkamer. Hartstikke leuk.
3: We kunnen wel even doorlopen vanuit de werkplaats naar de winkel. En je ziet al je wat dat van onspeeld wat makken is. Wat hangt hier allemaal?
2: Ja, we hebben een variatie aan producten. We hebben kleine oplaadbare lampjes voor in de tent of op de camping of gewoon lekker thuis. Plantenpotjes, huisnummers, klokken, waddencirkels. Ja, we hebben echt van alles.
3: Die waddencirkels, dat binnen dan grutte cirkels die stonden morgen in je kist. En ik zou hier, het drenkelingenhuisje, denk ik, dat erop zit.
2: Ja, dat klopt. We hebben het drenkelinghuisje. We hebben het mooie boompje van hey. We hebben de streken, de havendam. Het zijn allemaal unieke prints op gerecycled plaat. Ja, dat is niet één hetzelfde.
3: En hoe wordt dat dan gemaakt?
2: Wij persen dus van oud plastic, vanuit de horeca, vanuit de gemeenschap, maar ook vanaf het strand, platen. En daar zagen wij die rondjes uit. En daar doen we met de kunstenaar samen, die maakte de opdruk op. Ja, en zo creëer je eigenlijk een heel tof, uniek product.
3: Rennen we nog even verder. Onderzetters, t-shirts, wat ben dit? Jermbandjes van wat is het? Touw? Ja. Viskestouw, denk ik.
2: Ja.
3: En hier een paar klokken. We hebben die van, waar zijn die van gemaakt?
2: Ja, die maken we ook van plaatmateriaal. Die heette bij ons Zee van Tijd. Want het meeste van het materiaal wat erin zit, komt vanuit het strand. Nou, zoals je die onderste ronde klok heel mooi kan zien, daar zit dus visnet ingeperst. En die zwarte lijntjes die je ziet, dat zijn oesternetten. Nou, dat komt hier allemaal van het strand af en daar persen we weer wat nieuws van. En dan geven we waardeloos materiaal. Weer waarde en wordt het weer waardevol.
3: Dus viskesnetten die worden gewoon een werkje in de klok. Dat is best bijzonder.
2: Ja, leuk hè? En het kan.
3: Ja. En nou is hier een aantal Jerenlien al. Nou, flink wat Jerenlien is die MSC Zoe. Daar binnen al hier lading van op boord trekken. Merken jullie daar nog steeds wat van?
2: Ja, je hebt er nog steeds wel sporen van die aanspoel op het strand. Het was natuurlijk best wel een ding toen dat aanspoelde. Maar ja, wij als Jutters, ons hart ging natuurlijk 150 keer over de kop. Want er was handel en buiten op strand, daar moet je zijn. Maar ja, de gevolgen daarna waren natuurlijk niet te overzien.
3: En wat spoelt er nog aan van die tijd nog?
2: We hebben hier een kast met allemaal producten. Er spoelen nog steeds dekens aan. Er spoelen nog steeds My Little Pony kammetjes aan. Er spoelen nog steeds routen kapjes aan. Afstandbedieningen. Ja, je kan ze gek niet bedenken, maar eigenlijk het allerergste wat er nog steeds aanspoelt, dat zijn die hele kleine korreltjes die in die vaas zitten.
3: Oh ja.
2: En dat is granulaat. En daar worden eigenlijk alle nieuwe producten van kunststof van gemaakt. Het is eigenlijk nieuw materiaal.
3: Zijn er ook dingen die hierbij

0: Dit waarvan je denkt, ja, hier kunnen we echt niks mee?
1: Ja, er spoelen best wel wat medicijnspullen aan, zie je. Ja, daar kunnen we helaas niks mee. Die leveren we in. Maar voor jouw beeld, dit is eigenlijk een kleine greep van het strand. Wat we vinden, wat echt serieus een probleem is. Nou, dan kunnen wij aan de andere kant, kunnen wij er wel weer iets mee maken, zoveel mogelijk.
0: En Attic Haven Shirt, je leidt echt van alles in. Van zinnebril, doekbril, want inderdaad kammen, toskenpjassels. Wat zoek je nog meer? Pieps, kommen, telefoons? Wat is dit? Modems of zo?
1: Nee, dat zijn kastjes van weerballonnen. Die, als ze een weerballon omhoog laten, dan zendt dat ding signaal uit van hey, we meten nu dit en dit. Maar klapt zo'n ballon in de atmosfeer, ja, dan valt hij naar beneden en dan spoelen die kastjes hier aan.
0: En wat kunnen jullie daar dan nog mee? Of helemaal niks?
1: Nee, dat is echt rommel.
0: Oké, en wat is het product waar je het meest trots op bent eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het product Jutfabriek is. Want we hebben met z'n allen er echt wel een heel tof, nou ja, winkel en ook bewustwordingsding van gemaakt. Maar ja, eigenlijk alles wat we hier hebben staan, ja, sta ik volledig achter. Daar ben ik super trots op.
2: Zij Vincent Kooijman dus van de Jutfabriek daar op Skielge. Hier in Zwitserburg, die weer bij hem. En die kamer dus achter dat ik al eerder een heel soort rommelend omspeelde. Er valt nog wel eens wat moois van te maken zien. Ja, dat is toch wel hoopgevend. Hier is de band Banners. Dit is nummer Someone to You. Dadelijk het Nijs van deze Tizi van Baby Wars.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
3: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is nou Jelvis Aarsen, dat is even Shen, wat het Nijs uit Friesland op deze tease die song jullie precies u al je bracht hebt. Jacob Selwagen weet dat. Jacob, goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Provincies mij dit week ontslag mij oorschotvergunningen voor probleemwolven. Particulieren, ik als boeren, mij de wolf oorschrikken met lucht en lood. De regels die het staatssecretaris Erkens van Landbouw Tarret had binnen Jutingen, dat kent mij dat de wolf in Europa een legere beschermingsstatus kregen had. Deputaire Matthijs de Vries van de provincie oert de nieuwe regels.
15: Een wolf mag bijgelijks meerdere keren vee omvallen, dat mag je ook weten of dat dezelfde is. Dus het is best juridisch nog complex, dat gaan wij ook jaren zijn. Het is juridisch echt wel complex dit geval. Maar dit jouwt dus wol echt perspectief om te handelen in het geval dat er echt een dreigende situatie is. En dat is denk ik voor iedereen wel wichtig.
14: Ach, Kaspel maakt meer dwan om asielzoekers op te vangen. Het is een van de 10 gemeenten in Nederland die toch het kabinet op het matje erop mis. Deze gemeenten komen onder tafelzuchters in en zullen mijn plan komen maken voor opvangplakken of een AZC voor vluchtelingen. Het wordt een hele boerenmaal, laat uit, werd de gemeente nou net zocht.
16: Met name, we kijken, als je kijkt naar de gemeente Kaspel, kijken we een oplossing voor die alleenstaande meerjarige vreemdelingen. Ja, want dat is best een lastige doelgroep om die te plaatsen. Maar we kijken van, goh, op welke plaats zou het kunnen? Kunnen we dan bijvoorbeeld een opgave van andere gemeenten, als je voor kijkt naar Oekraïneopvang, kunnen we die overnemen? Dan andere gemeente iets meer doet op het ene terrein en andere gemeente iets meer op een andere doelgroep.
14: Stint was weer wel ophouden met het buitencentrum Drentsche Wold bij Appelskeer. De natuurorganisatie had te min geld voor de exploitatie. Ik voor zijn oren beziekencentra dreigt te eind in de Jordaanse farm. De kosten gingen omheeg en dan kan het net minuut zijn stintels beheer. De gemeente is stelling werd wat ontvallen door het Nijs, zei het wethouder Bram van het Klooster.
17: Ja, zie je, we hadden eerder al wel, we hebben gewoon goed contact hier met de mensen van Staatsbosbeheer. En die lieten al wel een beetje doorschemeren dat het dus misschien wat rommelt rondom de bezoekerscentrums. En nou ja, dat het zou kunnen gebeuren. Maar dat het zo snel zou gebeuren, dat hadden we niet voorzien, nee.
14: Er waren 2 jongens melden die tuin hadden dat ze vriendin in zijn ombracht hadden in Skingen Sloppenterp. Daar hebben we in strukken, blombakken en bjem vernield. Voorzitter Meindert Lodewijks van Plissig Belang waar van Betit Bellen toch de eerste vernieler.
18: Zijn ze dat ze de vernielingen ja, onder Lantierpijl, de borden en nabij Sloppenterp en de planten die ze eruit scoort gaan en de plantenbakken die eromheen hangen En het gedoe aan de borden, zeg maar, dat hebben ze vernield. Dat jouw ze daar.
14: Ja.
18: Maar ze jouwen, ze zeggen dat ze net de vernielingen die in hen aan het strukken was.
14: Al 2500 patiënten van een hoesdokter in Kollum met de oren- en orenhoesdokter. Het patiëntenbestand werd oernaamd door Oostergoo huisartsen in Ljouwert. Dit is een nieuwe praktiek in oktober. Maar weet je, komt is nog net duidelijk, zei het zware ondernemer Luc Janssen.
19: Aan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kollum zijn, maar in de buurt van Kollum. Komt omdat er meerdere plekken problemen ontstaan. En we willen een oplossing zijn voor een groot deel van de regio.
14: In de nieuwe praktiek is België met de dokter Draas net meer bij. Het contact vindt het meest via de chat. Het is een nieuw concept, een Zweeds voorbeeld. Straks verzekerde de Friesland zich in deze constructie een van de oplossingen voor het hoesdoktersprobleem. Want een basis, zei het verder Rob Plopsma van de zorgverzekerder.
20: Ja, en dat vraagt ook van ons als inwoners, van ons als Friezen, dat we ons wel een beetje moeten aanpassen. Want de logica van een huisarts heel dichtbij om de hoek, die wordt wat minder. En dat is voor mensen best wel wennen. Dat zou ik ook wennen vinden. Maar het is wel de weg waar we naartoe gaan.
14: Meer eens op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app in meertaal nog stootpekker.
13: Ja, dat weet ik wel zeker. Dat weet ik trouwens.
14: Ja, absoluut. Meer om eens net heel best.
13: Nee, precies. Nou ja, goed. Was het tijdens nog even Shen? Dan ken je natuurlijk in Friesland Joerts. Dat is op dit tijd te Shen op die televisie. En nou ja, daar is alles nog een keer rustig night lezen. En dat kan op de app dus. En op de site van Friesland. In al die talen die Jacob net beheerst. Dat denk ik niet trouwens.
21: Van Santje tot en met 20 juli. Het 24ste Veenhof Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feurengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhoffestival.nl. Het Veenhof Festival met Stiepen, Trog AD Vakwerk.
22: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
23: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
24: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat voor een proefrit. De koffie is klaar.

0: een mooie literaire prijs van schrijfster Marga Klaus. Zij krijgt de tweejaarlijkse Rink van der Velde prijs. Ze wist het zelf al een schofte. Hij zou jederik al Utrecht worden, maar de kamer wat tussen. Nou, goed, ze krijgt die prijs, lieke goed. Naast ze we hoe wies dat ze daarmee is. Maar eerst voor we natuurlijk weten hoe het komt, maar het waard. Tjeske Wiebega en een hele goeie midje.
1: Ja, een goeie midje, Erik.
0: Nou ja, het is nog heel iets bewolkt. Die zinnen wilden er maar net echt bij komen.
1: Nee. En sterker nog, die bewolking die hadden we eerst. Ik en ja, vanmorgen wie het dan wil. Hier dan wil nog genoeg rondte voor de zinnen. Nee, dit is wel een duim met twee gezichten. Hè. We hier vanmorgen eigenlijk aan het einde van de maand. Het begin van een beetje ik de heegste temperatuur. Toen hebben we de maximum temperatuur al hellen. Nou, van een beetje zakken die temperatuur. Terwijl die bewolking en die noordwestelijke wind. De temperatuur is alweer wat zakken. Inderdaad van een beetje. Nou, dat komt zelfs van die bewolking. En ja, daar werd het zonoon dan eens even wat wierd. Wie daar zakken de temperatuur dan krijgt nog weer even wat verder. Nou, jong en vannacht verwacht ik eigenlijk hetzelfde waarbeeld. Die vlegerige wien, die bloedsteen in het kustgebied. Wielst de boppelaan eigenlijk wat aanzakken. En ja, ik jong en vannacht ken het lokaal een beetje wierd wezen. Maar de bewolking, dat is toch wel echt wat oerheerskend jong en vannacht. En daarbij hellen we dan een minimumtemperatuur van zo'n 15 of 16 graden.
0: Ja, dus jong, ik geen zin had die het omgekeerd. Niks van te zien?
1: Nou, misschien een glimpje. Dat er even wat gatsjes in de bewolking komen, dat sluit ik net hier ondal uit. Maar echt een heldere delgong van de zinnen, dat hebben we jong sowieso net.
0: Nee. Hey, krijgen we de zinnen mooi vol te zien?
1: Ja, dat verwacht ik al. En ja, morgen kan ik eigenlijk wel zeggen, binnen rol omdraait. Want, nou, je het zet nu aan in mijn zinnen. En sluiten we de dij aan mijn bewolking. Morgen is dat dus oorsomom. Morgen zetten we de dij uit aan mij aardig wat bewolking. En dat het hier en der een beetje wie het omslaan kan. En zagende wij de dij, zullen er wat meer gatten in de bewolking komen. En aan het einde van de dij is er echt nog wel wat meer rond te komen voor de zinnen. Dat zal het waarbeeld wezen morgen. Nou, de temperaturen die we die verwacht je kennen is 20 ont lokaal 22 graden. En dat komt omdat het trapbrekken van die zinnen, ja, dat zult toch wel wat meer aan het einde van de midden wezen, dat die zinnen ik echt nog wat dwaan ken om die temperatuur. Nou, de wien die dacht het wel wat kalmer om, maar komt er wel heel tijd uit het noordwesten, wij is zwak ontmatig. Dus ja, morgen is het een, nou, toch wel wat meer bewolking in elk geval.
0: Ja, maar dan eind van de dag krijgen de zinnen er dus wat meer van te zien. Is dat een opmaat naar wat meer simmers waar?
1: Ja, dat zou ze eigenlijk haast wel zeer ze kennen. Al hebben tongetje ik nog te krijgen in mijn bewolking. Tongetje zit wel aardig stevig onder het hege drukgebied. En het nadeel daarvan is dat dus de inversie, hè, de warme luchtlaag die te boven hingt, wel zo stevig is dat ja, het vocht van de Noordzee, dat condenseert het zinnoon om het samen te zissen. En dat levert wat bewolking op. Nou, daar hebben we dus op tongetje mij te krijgen. En het komt omdat de wien hoe de Noordzee heen komt. Tempert wat de temperatuur. Tongetje heb ik dan nog zo'n 22 of 23 graden staan. Prima voor zelfs. Ja. Maar van vreed al, dan hebben we echte zinnen erbij. Ik dat het volslaan droegbloe is zeel. Dan 24 of 22 graden. En op sneun 24 of 28 graden. En al ik hem trodien wat eerstelijke wind die het wat, nou ja, wat een droegere luchtsoort onviert. En het daarmee ik wat, nou ja, gewoon ongenaam simmen waren. Maar het in elk geval wat minder benauwd als 2 weken verleen.
0: Dat scheelt een hele hand. Dus nog even geduld van, daar komt het eigenlijk op deel, hè?
1: Ja, daar komt het eigenlijk op deel, maar eens is het heel dan net zo gek waar eigenlijk.
0: Nee, zat. Tjeske, dank je wel.
1: Hij krijgt het in.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Nou, van het slotstuk wil ik even maar die naar het Verenigd Koninkrijk. Engeland, ze is natuurlijk ik wel eens ambitie. De rest een pers, een roddelpers, ze, die ter speaker het is. En dat mat ik wel, want ze maat het van de losse verkeer, maat ze het vooral hebben. Dus sensationele verhalen over beroemdheden, dat scoort er geweldig. Nou hebben we een aantal van die beroemdheden, Prins Harry onder andere, maar ik Elton John en de actrice Liz Hurley, zijn dat over een periode van wel 20 jaar de journalisten van de Daily Mail, zo'n tabloid, en de Mail on Sunday, alleer illegale praktieken uitoefenen hebben om maar informatie over die beroemdheden op te dissen. voicemailbericht niet zo'n hacked wezen, telefoongesprek niet zo'n aanlusteren wezen, privé detectors van de inskekelen wezen, maar al je privé informatie erachter, Helien. Zelfs informatie uit medische dossiers en geboorteactes binnen in artikelen bedarren, Cezar zei. Nou, je hoort weer een rechtszaak hoor, een belangrijke uitspraak eigenlijk, en daarin toch blikken dat Prins Harry en al die horen celebrities verlenen hebben. Eigenlijk sluit de rechtbank dat de beschuldigingen slim binnen, maar dat Rick vermoedens binnen, en dat is wel weer, maar dat het bewijs net het genoeg is. En bovendien is dit de kaaien wel een heel schoft lien, zei uit de rechtbank. Kort gezegd zijn de herinneringen vervaagd, in sommige gevallen volledig, en veel documenten zijn niet meer beschikbaar. Dus Prins Harry die verliest die rechtszaak, die nu tjouwer van de Daily Mail en de Mail on Sunday. En ik dacht, daar zit misschien wel een plaat in, hoe journalisten die dit soort dingen opschrijven en die ik alles doorgaan om zoveel mogelijk smeuïge informatie op tafel te krijgen en dat in de kranten te zetten. De Sunday Papers, maar ik even denken, dat noemen van Elvis Costello. Maar misschien is het wel een hele andere suggestie. Die past bij het slotstik en die bedoeld is ik voor het slotstik. Hoe Harry en Elton John die rugzaak dus verlen hebben in de tabloids in Engeland. Ik ben heel benijd naar die suggesties. Dat ben ik oprecht. 06-20-4-9-9-9-9-9-9-9 of roep de app van Omroep of Friesland. Ja, en de leukste plaat, de wissel dat werkt. Die draaien we online van dit onderwijs. Ja, de eerste kreeg ik natuurlijk in het Waarbrug van Tjitske. Het is een beetje zielwaar eigenlijk, hè? Precies waar waarom ik hoor gesjongd. Dadelijk Marga Klaus, maar eerst muziek. Het is zielwaar.

0: een beetje zin erbij, dan is het helemaal zielenswaar. Hier is Waarom Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het jaarlijkse Rink van der Velde prijs gaat dit hier naar je schreeuwer Marga Klaus. Het is een prijs die twee keer in die, per, om de twee jaar uitreikt wordt. En het komt van de gemeente Smenningeland en het Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, het FLMD. En de winnares die hekt nog de telefoon, Marga Klaus. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, ook meisje.
2: Oh, mag even, dan giet je een bekker, ja.
0: Oh.
2: Ja, dank u wel.
0: Het is, wat hoe let, ja, het is kwartier verzuizen, dat is de hersen goed zetten in elk geval. Ja. Ja. Hey, maar lokweeske maar die prijs, want ben je wie is mooi?
2: Ja, ik ben de wie is mooi, ja, zelfs. Het is, het is toch erkenning voor het alle geploeter wat je toch je een mooi... Ja. Maar schroeven.
0: Ja, in alle eenzames, in die schroevers ja. Kamer, heeft de rotten onder roman Libbe, hè? Want daar is een prijs gekomen.
2: Dat klopt, ja.
0: Ja,
2: ja het, nou ja, de grootste erkenning vind ik eigenlijk van dat het een autobiografische roman is, hè, Bescher op het leven van mijn huid.
0: Ja.
2: En in het literair circuit we het nog wel eens een beetje skamper die een oer autobiografisch schroeven van, ja, alsof je zelf je fantasieën hebt om wat te betekenen.
0: Ja, is dat zo?
2: En, nou, dat, ja, dat idee heb ik altijd wel. Dat fictie toch heger oorslaan wordt als... als wat ze dan nemen, de navelstaderij. Nou, dat heeft dit net west.
0: Nee.
2: Zelf. Maar ja, ik jou al jaren cursus een levensverhaal schroeven.
0: Ja.
2: En ik rob altijd van een levensverhaal tot de taf van elke van elk mens. Ik, het levensverhaal van jou en van mij en van waar dan ik. En... nou, dat kan je wel altijd roppen. En dat rop ik ook altijd bij mijn cursisten. En ik hier dan al mooie anekdotes over zijn huid. En dan zeggen ze van nou, wat ik zo'n huid hier als jij. Dan zoek hem maar eens een boek voor schroeven.
0: Dus als cursisten, hij die eigenlijk op het spoor zetten van deze
2: nou,
0: roman?
2: Ja, misschien wel. Want ja, dat ik dacht van zij wie en ik altijd ontploeterin op verhalen over huid of memoir. Over haarzelf. Of, en dan dacht ik, eigenlijk is dat wel een uitdaging. Want ja, je kan wel een levensverhaal schroeven. Maar het gaat er uiteindelijk natuurlijk wel om hoe schroeven. Het op, hè? Want het moet wel boppen het particuliere uitsteren.
0: Nou ja, het moet net persoonlijk worden in die zin. Ja, het moet net persoonlijk worden, want een oor maakt er ik wat een her. Je moet wat herkenning daarin hebben.
2: Ja, correct. En dat is het mooie. Ik werd van dit boek dat een heel soort meisje zei ze van nou, ik heb er zo'n soort in herkend. En ik heb hier lezen op een lezing dat wie zo prachtig. Toen zei een vrouwtje mij van ja, ik heb een beersband van Len. En ze zei, ik zou dat verhaal zo graag opschroeven willen. En wat denk je, zou mij dat goed doen? Nou, ik zei, begin gewoon.
0: Yeah.
2: Volgens mij is het gewoon altijd goed om dingen wat je vertriet van hebben of weet je gelukkig hoe binnen om dat op te schroeven. En nou, die vrouw heeft een trucje jong om dat toch maar te beginnen. En dat ben, ja, dan denk ik van zulke dingen. Daar doe ik het voor.
0: Daar doe je het voor, ja. De schreeuwt net, want we bellen Jut al eventjes maar mijn koor om te jaren als het verhaal vertellen wordt. Ze zei, ik schreeuw net een prijs om te winnen.
2: Nee, absoluut niet. Want een week verzelf al lang stop. Ik ben al zo'n 2000 ontkroon. En ik heb ooit een keer verliezen bij de Stichting Literaire Activiteit in het jaar in Veen. Heb ik een tweede prijs om een kwart verhaal. Echt heel lang lief.
0: Ja.
2: En toen dacht ik van, oh, nou, ik kind dus blijk
0: op goede waai, ja.
2: Ja, ik schroef van nou niet zonde. Dus ik bedoel, ik ben nou Jens Zandig. Dus,
0: het waard ik wel eens tiet, hè?
2: Ja, maar ik voor steeds om
0: priet
2: te krijgen. Dat vind ik
0: al zeker,
2: ja.
0: Hey, er is niets wat nieuwsgierigs vond ik het therapeutische effect van het schroeven van zo'n autobiografie. Had het bedij bij het schroeven van Libbe ik zou werken?
2: Nou, nee, dat grappige is, ik hier het fjaurie van de deur van mijn huid, hier het boek al oud.
0: Oh.
2: En ja, daar zit ik weer een hele historie om vast. Maar goed, ik vond het in het leven zo intrigerend. Dat ik dacht, ik wil dat vers lezen, want dat het er niet meer is dan. Maar ja, goed, dat roemen we het u te horen. Het was dus toch weer fictie voor een pad. En toen zei ik, doet Clevis, zei ik toen zei van nou, ja, ik heb een boek schreun over een man die het heel wat op hart liket. En toen begon ik te lezen en nou ja, hij vond het een prachtig boek. Maar nou, hij zei ten eerste, kom eerst de beste oude zijn.
0: Oh.
2: Dus dat vond ik wel weer heel mooi. Want dat vind ik zelf dus net, ja. Maar goed, Wat zoek naar zijde?
0: Nou ja, het mooie is, dus hij heeft het boek dus ik nog lezen ken.
2: Ja, hij heeft het lezen, ja. Dus, maar ik mocht het dus net uitjagen van hem, want het, dat ging net voor, dat vind ik te spannend.
0: Oh.
2: Dus dan is het in de spreekwoordelijke digitale la komen en doet hij verstoor weer. Toen dacht ik van nou, het hoeft van mij eigenlijk niet meer. En toen heb ik een ier wachten, toen heb ik het weer oerlezen. En toen dacht ik, het is eigenlijk toch iets te mooi om er net wat mee te doen.
0: En dat
2: toen heb ik
0: nou.
2: Het eerst voor, ken niks voor horen eens. Wel een extra slot erom schreeuwen. Maar, nou ja, en toen is het dus op een. En toen merk ik voordadelijk wel dat het heel wat oorsloeg. En nou denk ik vanzelf, ik van hier zal dit nou maar een mooi meisje kennen. Dat ik nou naar de Ring van de Velden prijs.
0: Ja, daar wist er niks van. Misschien had er het van een bepaald plakje schutter dan toch nog.
2: Ik sluit niks uit.
0: Nee, daarom. Zoek ik net wel aan. Nee. De Ring van de Velden prijs dus van Marga Claus voor haar roman Libbe. Een mooi beeld van de Woudwijkjes. En een yieldbedrag van 12.000 euro. Nou, dat is net verkeerd, toch?
2: Net verkeerd. Nee.
0: Ook mensen kunnen
2: mij. Ja,
0: dank u wel. En een fijne dag, Marga.
2: Ja, dank u wel.
0: Oké, okay. Hoi.
2: Ja, doeg.

0: nummer heeft hij?
1: Ik vind het leuk nummer, ja. Ja, is nummer Boston. Onder mij de laatste toon.
2: Het slotsteek van
1: onderwijs. Ja, we kregen een heel soort reacties. Best wel verrassend, vind ik. Ik vind het wel leuk, hè, om te zien wat voor platen je betinken bij het verhaal dat ik dan nu zie. In ieder geval gaan we het dan over Prins Harry en ik het ontleggen. Celebrities daar in Engeland die het rugzaakje in de tabloid press verlen hebben. Prins Charles, of Prins Harry ziet erbij. En via de ontdekking om Elton John. Ja, alle informatie die het, de tabloids, de rioolpers, der Garehet, de van Science, ja, dat is al. Alweer illegaal gong. Het voicemail is hacked en zo wat in. Maar de jochter, het is Celebrities again geliekje. Nou, wat voor plaat moeten we daarbij draaien? Anneke Greunlo, dat mag ook wel in de krant. Zei Johantje, dat is een vers wat ik helemaal net ken. Peter Woersman, die zei Private Investigations van Dire Straits. Die ken ik natuurlijk wel weer. En we zijn Nienke, die komt maar Booker T en de MG's. Behave Yourself, dat deelt natuurlijk voor iedereen. En zeker voor die Engelse pers. Gary Laboris, die zei Midden-Erik, wat is hier en wat net. De waarheid van Lucas en Gea, dacht ik gewoon. Die komt net zo vaak binnen als een suggestie. Leuk. Henk, die zei News of the World van de Jam. Ha, dankjewel Henk. Maar we hem net. Teun Woudwijk, die zei The Rascals. People Gotta Be Free. Sympathy for the Devil van de Stones, zei Mariet Swart. Why Not Me. Maar de Judge had ook zijn struts. Dan zei Joke Lude, maar dat is ik nog eens een keer weer. Wat krijgen we nog meer binnen? Nou, er komen nog Giltie de Brugt binnen. Je bent wel lekker led, jongens, ja, maar die suggesties. Maar dat hindert niks. Merkus binnen, het zei Jelle uit Makkum. Al die prachtige suggesties. Maar ja, de wist hoe dat jit heb ik helemaal niet aan het draaien. En dat is goed.
2: Slotsteek van onderwijs.
1: En het is een suggestie, MCM, waar stuurde die nou binnen? Oh ja, Maaike Kuper. En die zei van, doch deze dan maar gewoon. Die gitter door. Paparazzi, natuurlijk. Lady Gaga. Dit is Young Device.

0: Shimmer of Friesland.
1: Shimmer in Friesland.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar...
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
8: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
9: Para Link & Co, Guiana Cinico.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. Het IOC heft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op. Russische atleten en ploegen kunnen zich weer kwalificeren voor de Spelen, maar een besluit over vlag en volkslied volgt later. Atleten moeten aan antidopingregels voldoen. Bij WADA-bezwaren regelt het IOC onafhankelijke controles. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

0: En het is dus 7 uur geweest. En wat betekent dat? Ja, dit is weer een uur op Shuffle op Romsdeel van 7 tot 8 op je radio. En we zijn het uur gestart met de Power Song Innuendo van natuurlijk Queen. Mijn naam is Menno Hoogveen en we gaan weer genieten van de beste muziek uit de jaren 70 en 80 deze uitzending. Dit is uitzending 14 op 7 juli 2026 en we beginnen zoals altijd met Achter de Noten.
1: Op Shuffle. Achter de Noten.
0: En elke week in Achter de Noten vertel ik de verhalen achter de nummers die ik draai, zoals bij dit nummer. Time in a Bottle, gezongen en geschreven door Jim Krukke. Het nummer is uitgebracht in 1972 en staat op het album You Don't Mess Around With Jim. En na het overlijden van Krukke, een jaar later in 1973, is het ook nog als single uitgebracht. Jim Krukke is maar 30 jaar geworden. Hij is overleden doordat zijn gecharterde vliegtuigje neerstortte tijdens het opstijgen. En dat gebeurde kort na een optreden in Louisiana in de Verenigde Staten. Naast hem kwamen nog 5 anderen om het leven, waaronder de piloot Robert N. Elliott, Krukke's bandgenoot Mari, manager Kenneth D. Courtesy, road manager Dennis Rest en George Stevens, een comedian. De crash werd mogelijk veroorzaakt doordat de 57-jarige piloot tijdens het opstijgen een hartaanval kreeg. Al is dat nooit officieel vastgesteld. Jim Krukke kwam om het leven een dag voor de release van zijn postuum uitgebrachte single I Got A Name. Jim Krukke schreef trouwens Time in a Bottle eind 1970 nadat zijn vrouw Ingrid hem had verteld dat ze zwanger was van hun zoon A.G. Krukke. Het nummer gaat over de wens om de tijd stil te kunnen zetten, zodat je zoveel mogelijk tijd kunt doorbrengen met de persoon van wie je houdt. Jim Krukke schreef het als een liefdeslied, maar ook als een reflectie op hoe kostbaar en beperkt de tijd eigenlijk is. De centrale boodschap is, zodra je de juiste persoon hebt gevonden, het gevoel krijgt dat er nooit genoeg tijd is om samen te zijn. Dit is Jim Krukke met Time in a Bottle.

Avicii met Time in a Bottle. Een nummer over de wens om de tijd stil te kunnen zetten. Maar tijd speelt ook een belangrijke rol in het volgende nummer. Al is de boodschap wat anders. We gaan naar 1985, The Cure. In Between Days werd uitgebracht in juli 1985 en markeerde een muzikaal keerpunt voor de band. Frontman Robert Smith gebruikte het nummer als een poging om pop en duisternis in balans te brengen. Volgens Smith is In Between Days het simpelste wat hij heeft geschreven sinds Boys Don't Cry. En dat deed hij met opzet. Het kenmerkende geluid bestaat uit sprankelende akoestische gitaren en een opvallende synthesizerlijn. Het nummer verkent het gevoel van ouder worden, het verlies van een geliefde en de desoriëntatie in de overgangsfase tussen twee levenshoofdstukken. Veel fans zijn het erover eens dat de tekst balanceert tussen het overwinnen van verdriet en het navigeren door de leegte. De single werd in de Nederlandse singles top 100 een bescheiden hit met een piek van op nummer 26 en in de top 40 kregen ze een piek van plek 31. In het Verenigd Koninkrijk bereikte het de 15e plaats. De excentrieke videoclip werd geregistreerd door Tim Pope. De beelden tonen de band die in een cirkel staat, afgewisseld met psychedelische oranje effecten en beelden van een ronddraaiende smid. In het kort gaat het nummer over de angst om ouder te worden en iemand van wie je houdt kwijt te raken. De ik-persoon beseft dat hij is veranderd en vreest dat hij daardoor zijn geliefde heeft weggeduwd. De spijt, onzekerheid en het verlangen terug te keren naar die eenvoudige tijd. Dit is de Cure met In Between.

En dat was de debuutsingle van de Engelse rockband Genesis, uitgebracht in februari 1968. Dit was The Silent Sun. Het is geschreven door Peter Gabriel, Tony Banks, Anthony Phillips en Mike Rutherford. Deze akoestische barokpoptrack werd in de stijl van de Bee Gees geschreven en dat deden ze bewust, want ze probeerden de aandacht van hun producer te trekken. Vroege demos van de band maakten weinig indruk op de producer Jonathan King. En omdat King destijds groot fan was van de Bee Gees, besloten Gabriel en Banks een romantische ballad in die exacte stijl te schrijven. En de opzet slaagde. King was enthousiast en bood ze een platencontract aan. Het nummer bevat de zang van een jonge Peter Gabriel. En de rest van de band bestond uit Tony Banks, die de piano bespeelde, Anthony Phillips, die de gitaar, Mike Rutherford, de basgitaar en Chris Stewart op de drums. En eigenlijk was het nummer een flop, want het kreeg geen commercieel succes. En we zijn nog steeds bij Achter de Noten van Omroep op Shuffle. En voordat ik doorga, gaan we even naar Tears for Fears. Shout, en daar hoor je straks meer over.

En ja, dat was Tears for Fears met Shout. En de single verscheen in 1984 en werd later opgenomen op het album Songs from the Big Chair uit 1985. Het nummer groeide uit tot een enorme internationale hit en bereikte in meerdere landen de eerste plaats van de hitlijsten. In veel beschrijvingen wordt Shout gezien als een nummer waarin agressie, frustratie en bevrijding samenkomen. Alsof je boosheid omzet in iets wat je eindelijk durft uit te spreken. De inspiratie kwam onder meer van de zogenaamde Primal Therapy van psycholoog Arthur Janoff. Het idee achter die therapievorm is dat diep weggestopte angsten en emoties verwerkt kunnen worden door ze bewust toe te laten en te uiten. Ook de videoclip sluit erbij aan. Die bevat onder meer beelden van de twee leden van Tears for Fears, Roland, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, Orzabal, en Kurt Smit, op de indrukwekkende kliffen bij Durdledore in Engeland. Wat de sfeer van de emotionele ontlading en vrijheid versterkt. En dat past natuurlijk perfect bij de titel, Shout. En het gaat over spanning die eruit moet. En over het doorbreken van controle door je stem te laten horen. Van emoties die je loslaat naar feiten waarvan je misschien afvraagt of ze wel echt waar zijn. Het is weer tijd voor ons wekelijkse rubriek Raar Maar Waar. Maar eerst even een mooi plaatje. Dit zijn de Scorpions met A Wind of Change.

0: Shuffle met Menno Hoogeveen. Raar, maar waar.
1: En wist je dit en wist je dat? Misschien wel, maar misschien ook niet. We zijn weer aangekomen bij Raar maar Waar. Een rubriek waarin ik je de bijzondere of een bijzondere en ook wel grappige dingen vertel. Zoals wist je dat deze artiesten voor hun bekendheid een andere baan hadden. Zo was Elvis Presley een vrachtwagenchauffeur. Sting was een docent Engels. En Madonna was een serveerster bij Dunkin' Donuts. En Burger King en Baskin Robbins, maar ze werd echter ontslagen bij een donutbar. Nadat ze jam in het gezicht van een klant had gesmeerd. En Johnny Cash zat bij het leger waar hij versleutelde codes ontcijferde. En nu komt denk ik wel de bijzonderste beroep die ik heb gezien in de lijst. Zo, Axl Rose kreeg $8 per uur voor een experiment aan het UCLA om sigaretten te roken. Sigaretten, ja. Dat deed hij samen met voormalig Guns N' Roses bandlid Izzy Stradlin. En later traden Axl en Slash op bij een UCLA feest in de vroege jaren van Guns N' Roses. En over Guns N' Roses gesproken, dit is Paradise City.

Guns N' Roses Paradise City bij Gamer waarvan op Shuffle. En wist je dat het allereerste nummer dat ooit op MTV werd uitgezonden Video Killed the Radio Star was? Achteraf gezien is dat eigenlijk best ironisch. Misschien had het beter Radio Killed the Video Star kunnen heten. En juist in deze tijd lijkt het namelijk andersom te zijn. Traditionele muziekzenders op televisie spelen nog maar een kleine rol, terwijl radio nog altijd miljoenen luisteraars weten te bereiken. Radio is met de komst van internet, apps en digitale streams zelfs toegankelijker geworden dan ooit. En dit is ook nog een grappig detail. In het pand van Talpa, waar ook de radiostudio's zitten, hangt Video Killed the Radio Star als poster aan de muur. Een iconische titel, maar inmiddels ook een beetje ironisch bedoeld. Want waar ooit werd gedacht dat video de radio zou verdringen, lijkt de werkelijkheid juist het tegenovergestelde te laten zien. Radio is springlevend, terwijl veel videomuziekkanalen grotendeels uit het straatbeeld verdwenen zijn. En dit zijn de Buggles met Radio Killed. Ik bedoel, Video Killed, de Radio Star.

Buggles met Radio Killed. Oh ja, het is nog steeds Video Killed, de Radio Star. En we gaan nu naar de dierenrechten. De internationale dierenrechtenorganisatie PETA vroeg de Pet Shop Boys ooit om een naam te veranderen in Rescue Shelter Boys. Daarmee wilde de organisatie aandacht vragen voor het adopteren van dieren uit asielen in plaats van het kopen van huisdieren bij fokkers of dierenwinkels. En hoewel de intentie goed was, voelde het duo daar echter weinig voor. Hij wees het verzoek af met de typische Britse beleefdheid die je verwacht bij een vraag die op zijn minst nogal opmerkelijk te noemen is. Ze vonden het misschien wel een zonde. Dit zijn de Pet Shop Boys met It's a Sin.

0: Shuffle. Deze week in de muziekgeschiedenis.
1: En deze week in de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde er deze week in de muziekwereld? Een woord uitgevonden door Little Elvis. De bijnaam die hij kreeg tijdens zijn jeugd vanwege zijn vroege muzikale optredens. Phil Collins. Ik heb het over Sue's Studio. Zo zegt hij, het was gewoon een woord dat ik heb uitgevonden. Ja, ik heb het eigenlijk niet uitgevonden. Ik deed gewoon mijn mond open en zong het. Omdat het werkte op de melodie van het nummer. En waarom dit nummer in de muziekgeschiedenis? Een goede vraag. Het was gisteren 41 jaar geleden dat Collins zijn tweede solo nummer 1 hit behaalde in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En dat is natuurlijk opgenomen in een studio. Dit is Phil Collins met Studio.

Studio, Phil Collins. En dat is tevens niet het enige nummer dat deze week de nummer 1 behaalde in de Billboard Hot 100. Want Prince's When Doves Cry deed dat vandaag ook 42 jaar geleden. Een nummer van zijn toen opkomende film Purple Rain. Met When Doves Cry scoorde hij tevens zijn allereerste nummer 1 hit in de VS. En Prince haalde op dit nummer op het laatste moment de bas eruit. Hij wou maar hier een ander geluid maken. Maar tegelijkertijd vond hij het best wel erg dat de bas eruit werd gelaten. Zo vertelde hij tegen de Bass Player Magazine: "Sometimes your brain kind of splits in two. Your ego tells one thing and the rest of you says something else. You have to go with what you know is right." Maar met dit nummer gaan we naar het einde van uitzending 14 op 7 juli 2026. Volgende week is op Shuffle er weer, maar dan zonder mij. Ik ben dan een weekje op vakantie naar Duitsland, dus mijn collega Alco de Jong neemt het programma dan op zich. En veel plezier volgende week met hem en tot over 2 weken. We gaan eruit met His Royal Badness. Dit is Prince met When Doves Cry.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. Het IOC heft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op. Russische atleten en ploegen kunnen zich weer kwalificeren voor de Spelen, maar een besluit over vlag en volkslied volgt later. Atleten moeten aan antidopingregels voldoen. Bij WADA-bezwaren regelt het IOC onafhankelijke controles. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
4: Para Link & Co. AutoCinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en al laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Een 18 maanden oude peuter uit Phoenix, na een verdrinking doodverklaard, bleek uren later in het mortuarium toch te ademen. Het kind overleefde en is uit het ziekenhuis ontslagen. Onderzocht wordt of de ouders nalatig waren. Het ziekenhuis onderzoekt de gang van zaken rond de behandeling. Experts pleiten voor een nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: zei aloha.
1: Aloha, aloha, hey.
0: Ja, welkom bij Rompin' Stompin'.
1: Ja, en dit is dan de laatste aflevering voor de zomervakantie.
0: Ja, welcome to Rompin' Stompin'. And it's the last episode before we take a short break.
1: Mm-hmm. Zeker, en dat bij Omroep Zilt, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ja. En die zijn het lekker met sail bezig, hè?
0: Ja, in Harlingen.
1: Ja.
0: Tollships.
1: Ja, fantastisch. Tollships, ja.
0: Ja. Ja, maar bijna vakantie.
1: Ja, heel.
0: Daar ook natuurlijk de aloha.
1: Even rusten. Ja. Oh. Ik denk dat op vakantie gaan naar Groningen.
0: Groningen? Daar hebben ze toch helemaal geen zee?
1: Ja, natuurlijk wel de Waddenzee. Ja, wat krijgen we nou dan?
0: Ja, dat en de Hoornse Plas.
1: En natuurlijk de Eemshaven.
0: Oh ja, ja. Ze hebben in ieder geval een beachhead.
1: Ja, zeker een beachhead. De Krotjong Devils, ja.

0: Groot Young Devils.
1: Met nummer heet de Beach Head.
0: Beach Head. En, ja, die vakantie die zit er natuurlijk heerlijk. Heerlijk, ja. Carl Perkins en Johnny Cash.
1: Ja, ze hebben allebei niet echt rust in hun donder.
0: Nee, want dit is de eerste single van Carl Perkins op Columbia.
1: Ja, die heet Restless.
0: Ja, Restless. En,
1: vandaar natuurlijk ook.
0: En Johnny Cash, die komt met Far Away Places.
1: Ja.
0: En dat komt van zijn album The Personal Files.
1: Oeh, heel mooi nummer, verklap ik alvast.
0: Ja, absoluut. Carl Perkins, Restless, die wil heel graag weg ook. Ja,

0: ik ga je achteraan. Ik,
1: wat mooi.
0: Ik ga je achteraan doen, Kees. Want precies dit.
1: Ja, heel mooi.
0: Is eigenlijk nog een veel ouder nummer. Want ik weet eigenlijk niet van wie het is. Maar dit is wel fantastisch.
1: Ja, voor hoe het is. Oh. Maar Leon Tassen, die wil wel een beetje opschieten.
0: Nou ja, vooral, ja. En vooral omdat die dames achter mij zitten. Ja. Maar dan, hij zegt van, hurry up een beetje.
1: You get a move on, baby.
2: Have you ever started to go someplace and had to wait till your wife fixed up her face? You sit and sweat, cuss and fret, oh, but she ain't ready to go just yet. Well, brother, I've done it.

0: eigenlijk wel een vakantie.
1: Nou, ik zat te denken, eindelijk is een man die het in de gaten heeft. Dat die vrouw gewoon gelijk heeft.
0: Nou, dat kan ik dan niet zeggen. Maar ongetwijfeld, dat heeft hij wel gestaan. Ja, tuurlijk.
1: Hey, Ray Collins Hot Club.
0: Ja, Ray Collins Hot Club, ja.
1: Geweldig nummer, wat een energie.
0: Ja, en daarvoor Nita Ruby en...
1: Nita, Rita en Ruby.
0: Maar wat grappig bij hem is dat Nita is officieel Anita.
1: Maar dat zijn de minder leuk, dus...
0: Ja, dat weet ik niet, maar Anita is...
1: Nita, Rita.
0: Anita is... de zuster van June Carter.
1: Ja!
0: Nou, dat is Anita Carter, is het. En...

0: ja, de microfoon zit aan. Ik zei, wat is er? Ja. Ik hoor hem roepen. Dit was trouwens Mickey Gilly. Met Sorry.
1: Kom,
0: de Kom Sorry. Ja, precies.
1: Maar muziekje voor de agenda.
0: Terecht ook trouwens. Hè?
1: Maar de microfoon is nu wel open, dus we kunnen beginnen. Even kijken, morgen woensdag 8 juli in Westerlo, en dat ligt in België, in Jake's Place. Daar is Surfer Joe te vinden samen met Slingshot Bikini. En Surfer Joe die doet een toertje of iets dergelijks door de Benelux, want hij staat de dag daarna, donderdag 9e, in Den Haag, in de Vavoon Tiki Bar. En dan is het zonder Slingshot
0: Bikini. Dat is een fantastische tent trouwens.
1: Daar
0: heb ik gespeeld.
1: Oh,
0: ja, cool. Ja, zeker.
1: Even kijken, ook donderdag de 9e in Hilversum in Café de Skif. Daar vind je Rob Heron en de T-Pad Orchestra. Kijken, dan gaan we naar vrijdag, de 10e, in Dordrecht in het Stadhuisplein of op

0: Stadhuisplein. Lynn en de Rattleshakes. Die kwam ik ook regelmatig tegen.
1: Uit Emmen, hè? Ja.
0: Hey, en ik had het net al over Surfer Joe. Die staat vrijdag de 10e ook in Eindhoven. In het Stage and Music Café. Is trouwens gratis entree. Dus dat is ook wel leuk. Mm. Hey, dan in België, in Gierle. Daar begint vrijdag tot en met zondag de 12e. Shock editie 50. En daar staan we toch een naam, joh. Chris Isaac. Southern Culture on the Skids. Joan Jett and the Blackhearts. Untamed Youth. Slacktone Deke Dickerson in the Whippersnappers. J.D. McPherson. Jake Vaderland en de Sturgeon River Boys. Nina Poundhammer.
1: Ja,
0: Corets. Angry Zida. Rob Heron. Lee and the Teapad Orchestra, die we net ook al noemden. Nou, Surfer Joe staat daar ook daar. Minko uit Nederland. En nog heel veel.
1: Het is
0: meer.
1: Vakantie, hè? Voor mij. Ja, misschien ga ik daar wel naartoe.
0: Ja, dat klinkt als een vet gaaf festival.
1: Is het ook?
0: Hey, diezelfde vrijdag, aankomende vrijdag, tot en met zondag de 12e, dan is in Tuna Heestbergs, dat is in Zweden, in Folketspark, Dusters Car Club Time Travel Meet. En daar vind je onder andere Marcel Risco. Weet nooit of het nou Risco of Riesco is. En de Rhythm Cats, de Satellites, Honey Boy Slim en de Bad Habits. Noem maar op, nog een heleboel meer. Ook
1: kijk
0: fantastisch.
1: Kijk naar mij dan aan. Dat ik
0: weet jij dat per ongeluk. Ja, je weet het niet. Kijk, aankomende zaterdag in Franeker in Hewitt in het Park. Hey Fever. Ja, dat is ook altijd leuk om te zien. De Bluegrass Boogeyman, die staan in Nieuwegein in de rugbyclub. Dat is ook aankomende zaterdag. Dat was een raar geluid. En even kijken, dan in Wartau, St. Gallen, dat ligt in Zwitserland. Daar is aankomende zaterdag de Rockabilly Summer Day. Staat verder niet bij wie daar spelen. Dat vind ik dan wel weer jammer.
1: Dat is een verrassing,
0: inderdaad. We maken een uitstapje naar Groot-Brittannië, naar Blackpool. Dan zaterdag en zondag ook een festival. En die zit, even kijken, waar zijn de Tower Ballroom? Dat is de locatie. En daar staan Linda Gill Lewis. Dat is nichtje van of dochter van?
1: Linda Gill is de zuster, toch?
0: Oh, zus. Judith Lewis, Marty Wilde en de Wildcats. De Spoonie Boys.
1: Marty Wilde. Weet je wie Marty Wilde is?
0: Nou, de vader van Kim Wilde.
1: Ja, weet je wel hoe oud die hier is?
0: Ja, die is, op leeftijd.
1: Maar dat is fantastisch. Fantastisch. Zie hem.
0: Maar die staat daar. Dus de Firebirds, Shane en de Corridos. Nou, de Zodiacs. Nog een heleboel meer. Mm-hmm. We zijn aanbeland bij zondag de 12e.
1: Aanbeland.
0: Nee, niet aanbeland. Aanbeland.
1: Oh.
0: In Oosterbeek in Brabant. Daar vind je de Oldtime String Band in Tuin de Lage Oorsprong.
1: Ja, fantastisch.
0: En zondagmiddag is er ook in Belcrum Beach. Dat ligt in Breda. Ook Surfer Joe. Daar is hij weer. En even kijken. Wat hebben we nog meer? Weert. Daar is Bospop. Hey, en wie is dan daar? Chris Isaac. Ooh. Lenny Kravitz. Anouk. En meer nog. Alleen voor Chris Isaac zou je daar dan naartoe gaan. Ja. En dan heb je ook nog eens toetje Lenny Kravitz. Nou.
1: Ja, maar geen Anouk.
0: Ik ga mee, zou ik zeggen. Even kijken. Dan zondag om 3:00 in Arendonk in België. De Roaring Cats in de Reuzentuin. Hadden we net een andere tuin, hè? Maar nu hebben we de Reuzentuin.
1: Maar die jongens die komen uit Nederland, hè?
0: Ja.
1: En dat is Louis Prima stijl.
0: Oh, dat is ook leuk.
1: Ja, fantastisch. Ja.
0: En de allerlaatste die wij gaan noemen, die is eigenlijk al voor de donderdag erop, de 16e. Maar wij zijn natuurlijk met zomervakantie, dus we gaan hem toch noemen. In Hengelo, in muziekcafé De Cactus, Red Volkaert. Ik weet niet of het zo is, maar Volkaert. Je schrijft het heel chic met AE in ieder geval. Maar die ken jij toch?
1: Volkaert, ja, dat komt uit Austin, Texas.
0: Ja.
1: En als je hem ziet, dan denk je van, wat is dit voor tuinkabouter? Hij heeft altijd een tuinbroek aan, maar hij heeft een mooie grijze, nou nu een grijze baard, maar hij had altijd een mooie witte baard. En dan samen met de Watson spelen, maar echt, als je echt van die Bakerfield country heel veel sound wil luisteren,
0: dan ga je daar naartoe.
1: Ja. Hij is van... Dat Precies. Mm. Ja. Doe
0: wat. Nee, ik heb nog één dingetje.
1: Oh, ja,
0: ja, we sluiten nog af met een heel klein dingetje. Ja. Want het is 150 jaar geleden dat Mata Hari werd geboren. Mm-hmm. Dus dat is de hele maand, en misschien de maand erop ook nog wel, zijn er allemaal festiviteiten in Leeuwarden.
1: Ja, maar waar is zij geboren, daar staat er ook op.
0: Nou ja, hier zo.
1: Nee, maar het staat erop.
0: Ja, hoe bedoel je dat?
1: Nou, het adres.
0: Oh, het adres.
1: Daar is ze geboren.
0: Ja, dat staat er echt niet op hoor.
1: Dat zeker wel.
0: Nee. Mag je het mij aangewijzen?
1: Ja. Zal ik het,
0: Maar in ieder geval, er zijn dus allemaal activiteiten waaronder een soort installatie waar je elke dag naartoe kan.
1: Ja, dat is een filmpje en een soort pauwpen.
0: Nee, in ieder geval een presentatie. Ja. En er is een spionnenspeurtocht, is ook nog.
1: Ja, maar het is dus op de op kelders. Mm-hmm. Nummertje, wat was het dan? Nummertje 13?
0: Want het staat er niet op, hè?
1: Nee, maar dat gaat het wel. Is het zo? Staat het
0: ja, nee, het staat er echt niet, maar dat geeft niet. Het is op de kelders in Leeuwarden in ieder geval.
1: Ja, maar dan maak je reclame in een uitblad. En dan staat...
0: Het dat adres er niet staat in. Nee, nou ja, in ieder geval. Je kunt ook altijd even navragen bij de VVV of op de website.
1: Nee, de VVV bestaat niet meer.
0: Oh.
1: Dat heet totaal iets anders.
0: Oh, ik loop achter.
1: Ja, dat is...
0: Ik voel me ineens heel oud. Ja. Laten we snel doe-op gaan doen dan. You little nothing. Nou, toepasselijk. Lekker.
2: Oh man, what's wrong?
3: Oh man, I was sitting up in the classroom today.
2: Yeah.
3: Minding my own business now.
2: Uh-huh.
3: When the teacher comes up and sounds on me, man.
2: Oh man.
3: Oh, I mean, she bugged the set, but good.
2: What'd she say, man?
3: Oh man, well, it was something like this.

0: Shirley Gunter. Een beetje sketterd.
1: Nou, bijna wel, van, ja.
0: De, samen met de Flares trouwens. Ipsy-oepsy-oe.
1: Ipsy-oepsy-oe.
0: Denk je zoiets, hé?
1: Vijf over half tien.
0: Ja, en dan is het toch altijd wel weer tijd rond deze periode. Johnny Horton.
1: En natuurlijk Big Sandy.
0: Big Sandy, en dit is Big Sandy en his Fly Ride Boys een keer. En die Johnny Horton, die ziet die Shirley Gunter wel zitten.
1: Oeh.
0: There's rhythm in my baby's walk.

0: zijn dromen waar.
1: Ja, echt wel. Maar
0: dat
1: ja,
0: is wel waar.
1: Hij reist natuurlijk ook met af. Heel veel op vakantie hoor. Ja, precies. Trouwens, When I Found You.
0: Mm-hmm. Is een cover.
1: Ja, toch? Ja, dit is een. Ja. Dit is, nou, misschien een Ypperton ook wel.
0: Ja.
1: En Jerry Reed. En Jerry Reed, ja. Mr. Wiz.

0: Zo hadden we eerst Mr. Wiz van Jerry Reed, die dus dat nummer van Big Sandy heeft geschreven. Daarna Marvin Jackson, Gee Wiz, Miss Liz.
1: Maar wie is Miss Liz, hè?
0: Ja, ik denk dat ze vooral Dizzy is.
1: Ik denk het ook, Larry Williams.
0: Dizzy Miss Lizzy.

0: om alvast een beetje in de vakantiestemming te komen.
1: Absoluut. Agri Joe Hunter.
0: Ja, shooty booty.
1: Ja, shooty booty. Kom, hij heeft te veel koffie gehad.
0: Ja.
1: Pedersen.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch medicijn, Pedersen.
0: Penicillin.
1: Penicillin, ja.
0: Maar die heeft het over burnt toast en black coffee.
1: Ja, dat heeft hij op vakantie.
0: Gewoon in een slecht hotel.
1: Een slecht hotel.

0: vakantie. Met zo'n stem. Prachtig. Hé, we gaan eruit. We gaan zo naar de tweede uur.
1: Je vergeet te vertellen dat het Julie London is.
0: Ja, sorry. Gelukkig grijp je in.
1: Ja.
0: We gaan net even voor de vakantie.
1: Precies.
0: Nou, we gaan er zo uit naar de tweede uur toe. Jouw favoriete Sun Records and Memphis Recording
1: Service
0: songs.
1: Ja, vorige week deed jij je lijstje. En dit keer mag ik mijn favoriete doen.
0: Ja, en tussen 1950 en 1958.
1: Ja, daar heb ik mij keurig strikt aan gehouden.
0: Ja, dat is het richting. Maar na de zomervakantie gaan we door met Sun Records 59.
1: En dan hey, die koffie, die zijn we niet helemaal af.
0: Nee. Oh, trouwens, als je, als je de uitzending terug wil luisteren, kan dat via
1: de app of de website van Omroep Zilt.
0: Of via de Miscloud Ron en Nienke Ron van Stampen.
1: Of via YouTube.
0: Ron van Stampen, ja. En er is ook nog een e-mailadres. En dat is rompenstampenshow@gmail.com. Voor de positieve dingen naar Nienke. Voor de slechte dingen naar mij toe.
1: Nou, gelukkig krijgen we die nooit.
0: Van die coffee grind. Daar krijg je natuurlijk ook wel een power shake van. Hè?
1: Ja. Hank Ballard en de Midnighters die doen de coffee grind. En daar krijgen de Paladins een boost van. Een power shake.
0: Nieuwe dans trouwens. Till after the break.
1: Tot zometeen.
0: Tot zometeen. Hoi.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in een zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. De rechter oordeelde dat onrechtmatige informatievergaring onvoldoende was bewezen. Ook Elton John, Elizabeth Hurley en Doreen Lawrence behoorden tot de aanklagers. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: stomp, romp and stomp tonight.
1: Hello and welcome to Rompin' Stompin's second hour dedicated to Memphis Recording Service and Sun Records.
2: En hoeveel jaren?
1: 75.
2: Ja, van...
1: Toch? 76?
2: Nee, 75 van Memphis Recording Service en 64,
1: 7.
2: Nee, dat mag niet meer.
1: Nee, alsjeblieft zeg.
2: Welcome to Rompin' Stompin'.
1: Ja, Sun Records.
2: En
1: bij Silt.
2: En bij Omroep Silt, ja.
1: Omroep Silt.
2: Ja. Ja. Volgend jaar...
1: Volgend seizoen.
2: Dan starten we met 1959.
1: Ja, joh.
2: Ja, ongelooflijk, hè. En ja, er zit wel een interessante ding bij, hoor.
1: Oeh, ik kan niet wachten.
2: Maar het is nou jouw beurt van jouw favoriete songs.
1: Ja.
2: Maar zullen we eerst...
1: Eerst eens even kijken waar het feestje is, hè?
2: Ja.
1: Zou die nog willen, denk je?
2: Nou ja, na 44 afleveringen.
1: Ja.
2: Een beetje. Er komt zelfs dezelfde song. Hij doet het in een alternatieve versie.
1: Oeh.
2: 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee.
1: Brad, zo. So.

0: voor de afwisseling eens een keer de alternatieve versie. Hoewel alternatief, ja, ik vind ze dus voor gemeten op elkaar lijken, hoor.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee. Maar het schijnt toch echt hetzelfde nummer te zijn.
1: Nou ja, een soort of alternatieve uitvoering.
0: Ja.
1: Ja, maar dus, waar het alternatief zit.
0: Ja, ik vind het gewoon een ander nummer. Maar dat geeft niet. Geef die man ook eens een keer afwisseling. Na 44 keer hetzelfde nummer. Hè? Ja. Hey, mijn favorieten. Ik vond het best wel moeilijk.
1: Toch
0: om
1: wel,
0: te kiezen, hè? Ja, want ik moest Kill Your Darlings aardig wat toepassen. Maar ik dacht, laten we gewoon lekker easy beginnen met Jimmy and Walter, Memphis Recording Service uit 1953.

0: Nou, begonnen we easy. Ik denk, dan gaan we daarna chillen met Rumble Chillen van Albert Joyner Williams.
1: Bekende klank, hè?
0: Ja.
1: En hij is ook de man achter Sweet Home Chicago.
0: Ja, dat vertelde je net. Ja, dat wist ik ook niet.
1: En ik denk dan ook nog Shake Your Money Maker, maar dat weet ik niet zeker. Maar Lennon James heeft daar natuurlijk een fantastische hit mee gescoord. En ook met Sweet Home Chicago, maar daar komt er in vandaan.
0: Hey, ik heb hartstikke veel nummers, dus we gaan lekker hard hollen door.
1: Ja,
0: de volgende, die was een fantastisch nummer, die moest er per se in voor mij. Dat was een no-brainer. Little Junior's Blue Flames met Love My Baby.
1: Met pet hair.
0: Met pet hair op de gitaar.

Mariano, dat is waar.

0: We zitten natuurlijk nog in begin jaren 50. Dit was 54. De Cotton Crop Blues van James Cotton. En ja, nou, die solo die zegt het toch al.
1: Oh,
0: dat is toch fantastisch.
1: Ongelooflijk. Ja. Schuren zeker.
0: Ja, ja. Heerlijk.
1: Dus, wat een vervorming zit daarin. In de gitaar.
0: Ja. Ja. Dus Little Milton, die staat ook op mijn lijstje. We zitten nog steeds in 54.
1: Little Milton is een hele grote gitarist geworden.
0: Ja.
1: Binnen de blues scene.
0: Ja.
1: Ja, fantastisch. Ja. En dat hebben ze daarna, Eddie Snow, hè?
0: Ja, eerst Little Milton met Homesick for My Baby. Ja. En daarna Bring Your Love Back Home van Eddie Snow. Ja. Uit 55.
1: Dat was een lief van Eddie Snow, hè?
0: Ja.

0: de fantastische Eddie Snow. En ik vind, in dit nummer vind ik dus die saxofoon gewoon heel erg leuk.
1: En je houdt...
0: Ik ben niet eens zo heel erg van de saxofoon, maar in dit nummer, dit swingt.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja.
0: Dus, maar we hadden het er net over, hè, van jij bent veel meer van de feitjes.
1: Ja.
0: We gaan er bij mij al wat sneller doorheen, zeg maar, omdat ik wat minder van de feitjes ben. Dus ik laat meer de muziek zeg maar, voor zichzelf spreken.
1: Ja, maar sommige feitjes zijn
0: wel maar sommige belangrijk. Feitjes zijn gewoon heel leuk.
1: Wat hebben we nu op lijst staan?
0: Nou, het eerste nummer, daar ga ik het zo over hebben. Maar daarna, dan doen we Billy Lee Riley en Lil Green Man.
1: Ja.
0: Trouble Bound. De eerste take. Heb ik gekozen?
1: Ja, dat weet ik.
0: Want die vond ik het mooist. Maar jij had de andere nummer wat hij tegelijk hiermee heeft opgenomen. Vorige week, hè?
1: Vorige week.
0: En dat wisten we niet van elkaar.
1: Nee, en waar heeft hij het dan opgenomen?
0: In de Fernwood Studios.
1: Ja, dat is vlakbij, dat is ook in Memphis.

0: is.
1: Ja.
0: Ik weet niet dat het vlakbij de Memphis Recording Studio is. Maar dat vind ik wel een mooi feitje.
1: Ja, nou, dat is dus een leuk feitje wat jij dan allemaal weet.
0: Maar dat andere feitje van die gast die ervoor komt.
1: Die gast. Wie natuurlijk niet kan ontbreken. Als je een beetje regelmatig luistert, dan weet je natuurlijk dat wij, Ronnie en ik, allebei een enorme voorliefde voor Elvis hebben. En dus er moet een nummer van Elvis in. Ik had al een heel uur kunnen vullen met Elvis. Maar,
0: dat kunnen we allicht nog wel een keer doen.
1: Kunnen we misschien nog een keer doen. Maar
0: de jarig is of zo.
1: Ja, bijvoorbeeld. In die buurt. Maar Elvis, Cody en Bill. En ik heb gekozen voor Mystery Train. Want als ik denk aan Elvis en Sun Studios, dan is dit voor mij het nummer.
0: Dan is er nog een feitje.
1: Ja, daar ben jij van.
0: Want hoe heet... Hoe werden Scott en Bill ook wel genoemd? Scott en Bill. De Blue Moon Boys. Ja, mooi hè? Mm-hmm. Ja, dat vind ik dan... Ja, precies.
1: Ja, en Mystery Train is natuurlijk weer een cover van
0: Little Junior
1: en de Blue Flames. Ja, die we zo net hadden. Ja, dus heb ik toch nog een feitje.
0: Nou, mooi.
1: Mystery Train en daarna Trouble About. Oh.

0: heeft hier echt heel veel plezier mee.
1: Gelukkig.
0: Ja.
1: Over de helft. Maar ik vind het ook wel weer grappig, want we hebben onafhankelijk van elkaar een lijst gemaakt. En toch hebben we wel een aantal artiesten hetzelfde, maar wel andere nummers dan.
0: Nee, ja, precies. Er zitten wat toevalligheden in. Ja. Sommige artiesten die komen dan wel overeen met elkaar.
1: Ja, dus is dat wel grappig.
0: En we hadden het net even over, er was een documentaire en daar zat Billy Riley zat erin. En door al die promotie van Zeoli kwam zij een beetje in het vergetelhoekje.
1: Mm-hmm.
0: Nou, er is een hele mooie documentaire is er. En toen zei ik net tegen je van, nou, wat een mooie man.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, leuk is dat.
0: En dat vind ik ook echt. Ik ben niet gay. Dat heeft er helemaal niks voor gedaan. Je kan gewoon zeggen, is het een mooi mens? Is het een mooie man? Is het een mooie vrouw? Dat mag allemaal.
1: Ja, joh. Ja, we krijgen straks nog een mooie man.
0: Gewoon voor de duidelijkheid. Zo.
1: Ja. Zo. Off your chest.
0: En niet in je woog.
1: Hey, we gaan door naar de volgende. Slow Down van Jack Earls and the Jimbos. En dat is, jij had ook een nummer van Jack Earls voor.
0: Ja, yeah, They Can Keep Me Away From You.
1: Ja, ik had Born to Lose, zou ik wel zeggen, maar die komt straks van. Slow Down van hun.
0: Ja, volgens mij zijn eerste.
1: Ja, en dan daarna de derde take van Love Crazy Baby van Kenneth Parchman.
0: Ja.
1: En dan zijn we ook alweer de 56.
0: Ja, precies. Zomaar weer, ze hebben
1: Jack Earls en de Jimbos.

0: de derde take van Love Crazy Baby. En die had ik uitgekozen omdat hij net wat minder gepolijst is. Net een tikje wilde dan de single
1: versie. Ja, niet geproduceerd.
0: Ja, gewoon wat puurder. Zullen we het zo noemen? Puurder.
1: Heerlijk.
0: Ja. 57, want we draaien ook deze een beetje in... Of we draaien ze gewoon eigenlijk op volgorde van jaar. Misschien als we straks nog tijd over hebben, heb ik nog wat andere nummers erbij gehoord.
1: Precies.
0: Maar 57 zijn we alweer aangekomen. En Born to Lose van Carl McFoy. En daarna een alternatieve take. Ik heb best wel wat alternatieve takes erin gegooid, merk ik. Forever Yours van Carl Perkins. En dat vind ik zo'n super mooi nummer van Carl Perkins.
1: Carl McFoy. Ja, ook weer familie van...
0: Jerry Lee! Iedereen is familie van Jerry Lee.
1: Ja, behalve

0: even moeilijk om het mooiste nummer van Carl Perkins uit te zoeken. Maar ja, ik vond dit wel het ultieme liefdesliedje.
1: Ja,
0: ik bedoel, als dit voor jou geschreven wordt, nou, dan trouw je meteen met zo'n vent, toch? Ik vind dat zo mooi. Wat ook heel erg mooi is, is zometeen na Edwin Bruce, Rock, Bop and Baby, ook weer een alternatieve take trouwens. Mm-hmm. De Ernie Chaffin, dat is een van mijn echte superfavorieten. En daar heb ik ook echt een hele tijd zitten kijken van welk nummer moet ik nou van hem doen, want ik wil ze gewoon allemaal. Maar dat kon niet. Dus ik heb uiteindelijk Laughing and Joking van Ernie Chaffin.
1: En wat was dan het alternatief geweest?
0: I'm Lonesome.
1: Feeling Low.
0: Feeling Low, noem maar op. Ja, die heeft er zo verschrikkelijk veel mooie. En ik vind het mooie bij hem dat hij, ja, het zijn een soort verhaaltjes in een liedje.
1: Precies.
0: Dat is natuurlijk wel meer in country, maar hij brengt het ook nog eens een keer om.
1: Ja, maar is het wel country?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ja, maar dat is het.
0: Dat is niet puur country, denk ik.
1: Nee, dat is het niet.
0: Maar daarvoor nog Rock, Bop and Baby, een alternatieve take.
1: En fantastische uitvoering. Ooit gekocht ook door de Collins Kids.
0: Collins Kids, ja.
1: Ja, maar dit is toch wel echt de originele.
0: Jo.

0: Ernie Chapin. Laughing and joking.
1: Ja, met P.B. Maddox op de gitaar, maar die heeft het geschreven.
0: Ja, maar die schreef veel nummers van haar. Ja,
1: fantastisch. Ze kwamen ook met z'n tweeën naar de studio toe, hè?
0: Ja. Ja, zeker. In het lijstje kan natuurlijk Johnny Cash niet ontbreken. In dit geval Johnny Cash in de Tennessee 2. En ook hier is het onmogelijk om eentje te kiezen. Maar eentje die ik gewoon heel mooi vind. Home of the Blues. En dan de undubbed version.
1: Mm-hmm.
0: En Jerry Lee Lewis, die kan ook niet ontbreken. Ook zo'n grote naam. Breakup. En dan Take 7. Die is trouwens geschreven door Charlie Rich.
1: Ja, dat zou ik net zeggen. Ja.
0: Ik was je voor.
1: Ja, goed. Dus eerst Johnny Cash, hè?
0: Eerst Johnny Cash en dan Jerry Lee.

0: gebeurde wel. Het gebeurde wel.
1: Ja, nee.
2: Uiteindelijk kwam die break-up er toch. Ja.
1: Dikke bult.
2: Ja, precies. Ja. Geschreven door Charlie Rich.
1: Ja, precies.
2: Zeiden we net al. En we hadden zo straks ook al een mooie man om te zien. Nou, daar komt hij, Charlie Rich.
1: Ja, dat is een mooie man, hè? De Silver Dog.
2: Ja, zeker. Mooie man om te zien. Ja, en hij kon ook nog piano spelen en liedjes schrijven.
1: Maar hij kon ook iets anders.
2: Nou.
1: Maar dan gaan we er straks van. Oh, de Deal Justice.
2: Ja, dat is het laatste.
1: En dat is de summer holiday.
2: Ja, daar eindigen we mee.
1: En dan let vooral op het fantastische werk van Charlie Rich op de klokkenspiel. Ik moest het zeggen.
2: Je moest het even kwijt.
1: Ja, maar ik vind het zo ontzettend grappig. Ik denk dat Charlie Rich, dat maakt hem helemaal niet uit.
2: Nee,
1: dit interesseert hem ook helemaal niet. Nou ja, we moeten een klokkenspiel in. Nou, laat mij dat dan maar spelen. Plunk, plunk, plunk, plunk, plunk.
2: Maar die komt dus na My Baby Don't Left Me. Ja, en dat is een demo.
1: Ja, ik zou zeggen, dan gaan we er daarmee uit.
2: Dan gaan we er daarmee uit. En dan hebben wij een korte zomerstop. 3 weekjes.
1: Ja, tot 3 augustus, dan zijn we weer terug.
2: 3 augustus, dan zijn we weer in de lucht. En dan maken we dan weer een mooie nieuwe uitzending.
1: Ja, fijne zomervakantie.
2: Ja, fijne zomervakantie. En tot over 3 weekjes.
1: Have a great summer holiday. After.
2: See you later.
1: Yeah, alligator.
2: Precies. Mm-hmm.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Pistoon.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Meteen beginnen met besparen.

0: wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Wat is het toch met mij dat ik vandaag hoopte dat Messi van Egypte zou verliezen en dat ik al jaren fan ben van Ronaldo. Goed, ik heb zo mijn voetbaltechnische redenen, maar het verschil wordt ook gemaakt door het banale feit dat ik in Lissabon ooit een kamer had in het Cristiano Ronaldo Hotel. Ik moet zeggen, lekker ruim, ook schoon en uitstekend geslapen. Enig minpuntje, ik werd vanaf elke muur toegelachen door mijn ijdele Portugese vriend. Goedenavond, welkom bij het Oog. De rechtszaak tegen de zes van Breda moet na 33 jaar opnieuw. En dat terwijl de verdachten al lang weer op vrije voeten zijn. Tientallen wetenschappers die in de VS onder druk staan kunnen door hulp van het Tulpfonds nu in Nederland terecht. En een stokoud en duur manuscript over koning Arthur en tovenaar Merlijn gaat onder de hamer bij Christie's. En Steffi Rijmers maakte een indringend fotoboek over plekken waar de maffia van Calabria huis hield. Dan gaan we denk ik eerst een flits maken met het voetbal. Klopt dat? Achtste finale van het WK, Zwitserland, Colombia over, zal ik maar zeggen, naar Chris Bobbe.
3: Ja, Wilfried, dat klopt. 0-0 hier bij Zwitserland, Colombia. We zitten in de derde minuut van de tweede helft. Invaller Gibril Zo aan de kant van de Zwitsers kreeg een opgelegde mogelijkheid. Echt een perfecte teruggetrokken bal bij de tweede paal. Hij had hem voor het inschieten. Maar ja, als je hem dan echt zo lekker krijgt, wil je hem lekker hard raken. En die arme Zo ging onderuit en schoot ondertussen huizenhoog over de eerste helft. Nou, was niet een van de helften die we zullen onthouden van dit toernooi. Met 38 teams zijn we hier begonnen. 104 wedstrijden. De meeste hebben we al achter de rug. En de eerste helft van Zwitserland-Colombia. Ik denk dat het boeiende was om het gras te zien groeien. In ieder geval is de tweede helft hoopgevender begonnen met die grote mogelijkheid voor de Zwitsers. Wie wordt de tegenstander van het Argentinië van Messi? Overigens het Cristiano Ronaldo Hotel. Daar ben ik ook bezig slapen.
2: Oh, ja?
3: Ja, ik ken het. Ja. Het is echt, je weet niet echt wat gekkigheid wat ze allemaal doen met de naam Cristiano Ronaldo. Maar er is ook een hele bekende meme. Het gaat over een aantal mensen zitten dan in een bus en die krijgen dan instructies van de Portugese buschauffeur. Die zegt, joh, de uitgang is aan de rechterkant. We lopen hier ook aan de rechterkant in Lissabon. Maar één regel moet je altijd onthouden. Cristiano Ronaldo is the best player in the world, zegt hij dan. En als je daar mee eens bent, dan mag je de bus verlaten. Dus het is natuurlijk in Portugal een grote naam.
2: Ja, is het zeker. En het hotel was echt goed.
3: Ja, zeker.
2: Zo genoot ik net van de teruggetrokken bal van Zo. Zo zei jij ook wat moois. Wellicht spreek je straks nog.
3: Ja,
2: we gaan over naar het nieuws van
1: dinsdag 7 juli.
2: De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld voor fraude met Europees geld.
4: Ze is schuldig, maar krijgt strafvermindering. En dus kan Marine Le Pen zich juridisch gezien verkiesbaar stellen.
2: Eerder mocht ze niet meedoen aan de presidentsverkiezingen, omdat ze als straf 5 jaar niet verkiesbaar mocht zijn, maar
5: die onverkiesbaarheid, die is volledig weg.
2: Wel moet Le Pen een jaar lang een enkelband om. Die zou ze dan ook moeten dragen tijdens het campagnevoeren.
4: Zelf heeft ze eerder gezegd dat campagnevoeren met een enkelband om, dat niet gaat.
2: Ondanks dat heeft Le Pen vanavond gezegd dat ze in cassatie gaat tegen het vonnis en volgend jaar toch meedoet aan de presidentsverkiezingen.
6: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
2: Meer dan de helft van de Nederlanders wil dat de erfbelasting omhoog gaat. Een goed idee, zegt deze expert.
7: We zien dat vermogen zich concentreert en wordt doorgegeven naar een kleine groep kinderen. En dan komt dat niet de maatschappij ten goede.
2: Want?
7: Dat staat op gespannen voet met het idee van gelijke kansen, met het zorgen dat welvaart zich verspreidt.
2: Ja, maar de erfbelasting is toch de meest gehate belasting van allemaal? Nou, dat
8: klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing is groter dan bij andere belastingen.
2: En toch wil dus een grote groep mensen dat de belasting omhoog gaat. Maar voor hen heeft de minister een teleurstellende boodschap.
9: Dit kabinet gaat niet tornen aan de erfbelasting. We waren het niet voornemens en we gaan het ook niet doen.
2: Groot feest in België vannacht en vandaag. Ja hoor, want de Belgen versloegen vannacht de VS op het WK voetbal en die overwinning smaakte zeer zoet.
10: Ik denk de wraak die we moesten nemen ten opzichte van Tup en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben.
2: De rel rond de Amerikaanse speler wiens schorsing werd opgegeven na een relletje tussen Trump en Infantino gaf de Belgen extra kracht.
11: Je had het gevoel dat je niet alleen speelde voor eigen land, maar voor iedereen daarbuiten, ook effectief over de sport in het algemeen.
2: En deze commentator kon zijn geluk niet op.
12: 1-4 in het Witte Huis knipt er een het licht uit.
2: En dus gaat België naar de...
13: Jawel! Kwartfinale!
2: Zo is dat. In Brabant werd vandaag de dag van de zachte G gevierd, ter ere van het Brabants dialect. Die kan maar met één snack gevierd worden.
13: Ja, ik ben een lekker worstenbroodje aan het maken in de vorm van een G. Dat is gewoon hetzelfde als een normaal worstenbroodje, alleen dan in de vorm G.
2: Schitterend. Een dialect spreken schept een band.
14: Het creëert natuurlijk een groepsgevoel. Dus je kunt je echt thuis voelen in je dialect, ook als je het niet van huis uit als moedertaal spreekt.
2: En voor de mensen die zich thuis willen voelen in het Brabants, hebben de mannen van het programma Draadstijl een cursus opgezet.
15: Welkom bij les 3 van de cursus Brabants. Heb je dat gezegd gehad? Ja, minder dan werkelijk. Hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan? Zin 3. Hoe doe je dat? Tot zover les 3 van de cursus. Heb je dat gezegd gehad? Ja, minder dan werkelijk. Hoe doe je dat? Houdoe.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En sommige mensen mogen de krant van morgen al wat eerder zien. En een daarvan is Jan van der Putten.
16: Ja, er zijn nog maar weinig groene daken, staat in Trouw. Zonnepanelen genoeg, maar natuur op het dak is nog steeds een zeldzaamheid.
2: Voor het eerst is er een landelijke inventarisatie gedaan door Natuur en Milieu en de stichting Rooftop Revolution.
16: Slechts 0,5% van de daken is groen. Een groen dak wordt minder heet en vangt regenwater op. Maar ja, volgens de onderzoekers blijft een enorm potentieel onbenut.
2: Aalten in het oosten van Gelderland snapt er niets van, staat in de Volkskrant. Waarom moeten zij daar als een van de eersten op het matje komen bij asielminister Van den Brink?
16: De wethouder daar erkent dat zijn gemeente niet voldoet aan de spreidingswet, maar er wordt aan gewerkt en de wethouder is van pro, dus voorstander van een solidair asielstelsel.
2: Dus waarom Aalten als eerste? Zouden wij, zegt de wethouder, door de plaatsnaam die begint met AA bovenaan het lijstje zijn beland?
16: Wie van scheepswraken houdt, moet morgen in de Telegraaf kijken. Archeologen zitten namelijk met een mysterie. In de Waddenzee, pal bij het wrak van een VOC-schip, blijkt nog een schip te liggen.
2: Ze liggen op het Burgzand en zo'n beetje op elkaar. Het ene schip, genummerd BZN3, was in 1985 het eerste Rijksmonument onder water.
16: En nu is er nog één ontdekt, de BZN21. Er zijn wat dingetjes uit het water gehaald, een scherf, een hondenbotje. En de archeologen hopen dat jaarringen in het wrakhout wat meer duidelijkheid brengen.
2: In het Trouw staat deze zomer een serie foto's van Airbnb-eigenaren. Wat zijn de ervaringen zo met hun gasten?
16: Nancy uit Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 11 jaar al heel wat types in haar logement gehad. 4 studenten uit Hongkong, die maakten er een bende van. En een Amerikaanse mevrouw die werd ziek en bevuilde het hele bed.
2: En nu had ze 4 Engelse ravers. Die kwamen naar Amsterdam om eens flink uit hun dak te gaan. Maar lieten alles keurig achter, inclusief een doosje paracetamol en een briefje van €20.
16: En als u nu even aan de geur van pindakaas denkt, dan vertel ik dat hij er weer ligt. De pindakaasvloer van Wim T. Schippers. Postuum, een 6-kantige uitvoering in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. NRC heeft een verhaal met bouwtekeningen.
2: 400 kilo pindakaas gaat erop. 40 emmers van 10 kilo is dat. Goed voor zo'n 26.700 boterhammen, rekende de krant uit.
16: En het smeren was heel zwaar werk, vertellen de museummedewerkers. Mooie egale laag moest het worden, van 2 centimeter dik, dat was lastig. En voor bezoekers met een pinda-allergie staat er een bordje bij die vloer.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Olivia D. met So Easy. En dat stond er tussen haakjes, To Fall In Love. De rechtszaak tegen de zes van Breda voor de moord op oma Mok in 1993 alweer moet opnieuw, zo adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Want als het gerechtshof destijds had geweten van nieuw ontdekte DNA-sporen, dan waren de verdachten mogelijk vrijgesproken. Over deze zaak maakte onderzoeksjournalist Joost van Wijk de documentaire serie De Restaurant Moord, zo weer even geleden, uitstonden KRO-NCV en die eindigde toen zo.
1: Waar hoop jij nu op?
2: Op gerechtigheid, op vrijspraak. Dat het nou komt, eindelijk komt. En dat gaat ook gebeuren ook, hoop ik.
3: Maar er is altijd hoop dat de waarheid kiest toch boven tafel komt.
0: Er blijft altijd hoop. Joost, goed dat je er bent. Wie hoorden we hier?
4: Dit zijn de drie mannelijke verdachten van de zes van Breda. En die hebben ook in onze documentaire serie een belangrijke rol. Met hun en eigenlijk zoveel mogelijk betrokkenen hebben we teruggekeken naar die zaak. En eigenlijk gekeken naar, als je nu 30 jaar later terugkijkt naar die zaak, wat kunnen we dan opnieuw ontdekken en vinden? En ja, dat is eigenlijk een hele hoop geweest. Een hele hoop nieuwe informatie. En uiteindelijk hoop je op een gegeven moment dat er zo'n stap komt. En dat het ook in de juridische werkelijkheid een vervolgstap krijgt. Ja, en dat is vandaag gebeurd.
0: Ja. Maar we gaan nu even terug in de tijd, want ik dacht de zes van Breda. Bij mij ging er ook een belletje rinkelen, maar ook niet helemaal. En we hoorden dus net een van de drie mannen, maar ook drie vrouwen bij. Ja. Wat is er gebeurd?
4: Ja. Nou, het draait allemaal om de moord op oma Mok. Zij werd op 4 juli 1993 doodgevonden in haar Chinees restaurant. Daar is toen een enorm politieonderzoek opgestart. Wel midden in de zomer, wat meteen heel rommelig verliep. En op een gegeven moment liep dat ook na 2 maanden ook al heel plotseling af. Toen is het eigenlijk een tijd best stil geweest. Zaak niet opgelost. Totdat de zaak werd heropend. En dat ging eigenlijk ook weer heel atypisch. Want het gekke is, als je naar dat onderzoek kijkt, dat eigenlijk de politie maar één ding heeft onderzocht. Die hadden namelijk hun vizier gezet op 6 jongeren uit Breda. En ze hebben eigenlijk alleen maar gezocht naar bewijs om te kijken of dat deze jongeren de moordenaars waren op oma Mok. En er is eigenlijk naar niets anders gekeken dan dat. En vervolgens, en dat is gewoon bijzonder aan hoe die veroordelingen zijn gegaan, is dat ze veroordeeld zijn op puur en alleen verklaringen. Geen enkel ander bewijs. Geen DNA, geen getuigen, maar puur op verklaringen onderling.
0: Ja, maar hebben zij wel toegegeven?
4: Ja, uiteindelijk hebben drie verdachten, de vrouwelijke verdachten, langzaam steeds meer zijn ze gaan verklaren. En wij doen als KRO-NCV meer onderzoek naar groepsdwalingen, zoals we dat noemen. Zaken waar meerdere verdachten zijn, waar geen onderliggend bewijs is. En waarin je dus ziet dat het bewijs uit de verhoren

0: Ook heel moeilijk om hier in een gezellige studio te voelen wat de dynamiek is van een verhoorhok. Maar dat je daar in een hele benauwde positie kan komen, waarin je op een gegeven moment, en vooral als de politie daar ook naartoe duwt, op een gegeven moment denkt van ja shit, ik weet niet wat ze in het hok hiernaast zeggen. Ja. En ook de politie zegt het ook, hè, van er wordt daar over jou verklaard, dus je kan beter je eigen verhaal. En dan kun je verleid worden om te zeggen van ja, nee, ik heb alleen op de uitkijk gestaan.
1: Maar moet je dan nu zeggen dat die zes mensen dus allemaal het idee hebben gehad, ja, maar ik ben onschuldig, maar ik zit wel vast.
0: Hoe lang? Nou, kijk, die jongens hebben altijd gezegd, ik heb hier niets mee te maken. Ik heb hier ik heb het niet gedaan. En
1: die vrouwen stonden op de uitkijk, begreep ik. Hè?
0: Ja, zo begint het verhaal dan vervolgens. Ja. En dan denken ze ook van ja, dan heb ik de minste schuld en dan kom ik daar misschien mee weg. En langzaam, ja, op een gegeven moment wil de politie natuurlijk meer details horen. Dus naarmate die verhoren verder gaan ze het steeds meer details geven. En dus onbewust maken ze zichzelf ook dus steeds verdachter.
1: En hoe lang hebben ze gezeten?
0: Ja, het zijn dus celstraffen geweest van 2 tot 3 jaar voor medeplichtigheid, waar de dames voor zijn veroordeeld. En de mannen zijn echt voor 12 jaar de bak ingegaan.
1: Ja, en jij hebt ze gesproken nadat ze weer vrijgekomen zijn. Hoe zijn die mensen, ja, iedereen zal er anders onder zijn, maar hoe zijn ze daaronder? En kon je ze ook allemaal spreken nog?
0: Nou, dat was dus heel ingewikkeld. Eigenlijk is ja, het ding wat iedereen had, is ze waren gewoon helemaal murf. Dit sleept al 33 jaar. En er is zelfs al een hele herziening geweest. Hè. Er is al een keer die hele zaak heropend in 2015. En dan hoop je eigenlijk dat dan de onderste steen boven komt. Maar wat wij ook gezien hebben in ons onderzoek is van nee, dat is helemaal niet het doel van zo'n herziening. Het is een hele juridische werkelijkheid waar dan naar gekeken wordt. En op allerlei juridische dingen een enorme discussie geweest over of dat een bloeddruppel nat was of droog. Ja, daar kun je van alles van vinden. Allemaal rapporten over schrijven. Maar ja.
1: Jij kent deze zaak goed. Is die herziening van nu terecht?
0: Ja, die herziening is zeker terecht. Nou, omdat wij hebben dus 2 jaar lang onderzoek gedaan naar deze zaak. En hebben eigenlijk veel meer boven tafel gebracht dan waar de herziening nu alleen over gaat. Hè. Dus we weten nu heel goed waarom ineens dat vizier op die zes jongeren was gericht. Dat komt heel erg door een teamleider die dit voor het eerst deed en daarvoor wijkagent was en deze groep gewoon kende. Werd heel schimmig over gedaan. We hebben boven water gehaald dat er eigenlijk een soort heel geheim onderzoek naar vooraf is gegaan. Wat helemaal niet in de boeken is opgenomen, maar wat wel dus heel erg voor die tunnelvisie heeft geleid. En waar we achter zijn gekomen is dat er een hele belangrijke getuige is geweest die zegt, ik denk te weten wie oma Mok heeft vermoord. Dat zijn twee Zuidoost-Aziatische mannen. En daar is onderzoek naar gedaan. En dat is vervolgens om hele vage redenen stopgezet.
1: Ja, maar er was wel DNA gevonden, hè?
0: Ja, en weggehouden dus voor de rechters. Dus dat is heel cruciaal dat er een getuige is die wijst andere daders aan dan de zes waarvan die teamleider zo overtuigd is. En dat je dat uit een dossier houdt is heel kwalijk. En vervolgens is er dus op plaatsdelict is een bloedspoor gevonden. Dan zou je meteen denken, en dat dachten ze bij de politie ook, van nou, nu is het kat in het bakkie, want we hebben een bloedspoor. Als dat matcht met de daders, dan, of met de verdachten, dan zijn we rond.
1: Ja. Ja,
0: wat was het verhaal? Het matchte niet. Dus dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je of denken van, hey shit, zitten we nou wel goed met onze daders? Of we maken dat bloedspoor minder van belang.
1: Ja. En hoe is dit nu voor na vandaag, nadat bekend is geworden dat die zaak heropend wordt, hoe is dat? Heb je die mensen kunnen bellen al? De verdachten die inmiddels vrij zijn?
0: Na een aantal heb
1: hoe voelen zij zich daaronder?
0: Heb ik gesproken? Ja, die zijn gewoon heel voorzichtig met hun blijdschap. Omdat ze al zo vaak hoop hebben gehad, gehoopt hadden van oh, nu gaat het gebeuren. En iedere keer is dat op zo'n enorme teleurstelling uitgedraaid. Ja. Dus dat proef je nu ook
1: maar
0: aan
1: ze hebben wel dat advocatenduo Knoops in de arm genomen. Ja. Of misschien via jullie gaan, weet ik niet. En kunnen die daar iets uitslepen, zal ik maar even op zijn...
0: Die zijn ook heel volhardend geweest. Hè. Ja. Dus dat DNA-onderzoek hebben zij heel erg aan getrokken om dat te blijven onderzoeken. Heel veel mensen hadden denk ik al lang gezegd van joh, we zijn er wel klaar mee, herziening gehad, het is klaar. Zij hebben gezegd, er moet nog een keer onderzoek naar gedaan worden. En nu blijkt dat er veel meer DNA van een onbekende Oost-Aziatische man is gevonden.
1: Maar dat betekent dat die zes verdachten die nu vrij zijn misschien wel een enorme schadevergoeding kunnen gaan eisen alsnog.
0: Ja,
1: of is dat niet zo?
0: Dat kan ook zeker, maar uiteindelijk gaat het daar tot nu toe in ieder geval nooit over. Het gaat erover dat er gewoon recht gesproken wordt. En dat vind ik ook belangrijk om te zeggen. Een van de vrouwelijke verdachten, Jane,

0: die is ook ernstig ziek. En dat is gewoon ook wel erg om te beseffen. Gewoon, het is nu gezegd van 15 december doet de Hoge Raad uitspraak. En ja, het zou gewoon verschrikkelijk zijn als zij dat niet zou halen. Dus,
1: dat zijn dingen die dan opeens heel belangrijk zijn.
0: Precies, ja. En dan zie je dus gewoon van ja, voor het systeem en officier van justitie, advocaat-generaal, zijn het steeds, is het ja, een zaak. En dat zet er ergens neer.
1: Gaat dus ook met name om een soort gevoel van genoegdoening. Dat begrijp ik uit jouw woorden.
0: Ja, gewoon dat er door een rechter gezegd wordt. Jullie zijn onterecht veroordeeld. Ja. Of op dit bewijs hadden jullie niet veroordeeld mogen worden.
1: Ik dank je wel. Joost van Wijk.
0: Yes.

0: Jamie Lydell met Multiply. Het Tulpfonds heeft 34 wetenschappers uit het buitenland kunnen verleiden hun werk te gaan doen in Nederland. Het fonds is bedoeld om wetenschappelijk talent aan te trekken, vooral uit gebieden waar academisch werk onder druk staat. Dat is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten het geval. En daar komen dan ook 29 academici vandaan richting Nederland. Ontwikkelingseconoom Marieke Kleemans van de Universiteit van Illinois in Chicago is één van hen. Zij gaat verhuizen naar Utrecht en krijgt daar een baan op de universiteit. Dag Marieke.
1: Hallo, goedenavond.
0: Dag Marieke. Ja, ik ben wel eens in Chicago geweest. Goh, dat is wel een stap van Chicago naar Utrecht.
1: Nou, dat is een grote stap, maar ik moet wel zeggen, wij wonen 2 uur ten zuiden van Chicago. Oh, dus okay. Dat is wat minder, wat minder bijzonder dan Chicago zelf.
0: Ja, ja. En is het, je gaat er voor een dag of 8 verhuizen met je gezin, Amerikaanse man, als ik het goed heb begrepen. Is dit een stap die je zenuwachtig maakt, of ben je alleen maar blij dat je een nieuwe werkplek hebt?
1: Nou, we zijn eigenlijk allebei. We zijn er heel erg blij mee. We hebben er zin in. Maar het is ook wel een hele volksverhuizing. Er komt een hoop bij kijken.
0: Ja, dat zal wel. Hè? Gewoon sowieso zo'n verhuizing. Maar ook ja, het in de steek laten of het moeten stoppen van je werk aan de universiteit in Illinois.
1: Ja, klopt. Maar ik denk juist dat daardoor dat Tulpfonds zo'n mooie mogelijkheid is. Want kijk, normaal gesproken, als jij als wetenschapper van de ene instituut naar een andere institutie gaat en vooral binnen landen verhuist. Ja, dat is gewoon heel moeilijk om dan de onderzoeksgroepen weer op te bouwen en toch een beetje opnieuw moet starten. Ja. Dus ik denk met zo'n Tulpfonds, dat is gewoon zo'n mooie mogelijkheid en heel fijn om daarvoor geselecteerd te zijn.
0: Ja, maar
1: dat is gewoon echt een vliegende stap.
0: Ja, ja, maar wat deed jij in Chicago? Wat deed je op de universiteit? Wat is jouw vak?
1: Nou, ik ben dus een ontwikkelingseconoom en dat betekent dat ik onderzoek doe en lesgeef op het gebied van economische ontwikkeling en de factoren die bijdragen aan het verminderen van armoede en ongelijkheid in de wereld. Hè? Dus met name in ontwikkelingslanden.
0: Ja, en is het dan zo dat met de komst van Trump, die toch wel kritiek had op universiteiten, bijvoorbeeld Harvard, hè, flink aan de tand voelde, dat een reden is voor jou om deze stap te gaan maken?
1: Absoluut, dat heeft absoluut meegespeeld.
0: Want wat is er gebeurd bij jou dan?
1: Nou ja, een hoop verschillende dingen. Zeker in het gebied van internationale ontwikkeling was er bijvoorbeeld een hele grote, toch wel een schok dat ruim een jaar geleden werd USAID opgeheven. Dat was de United States Agency for International Development. Toen Elon Musk nog schreef dat USAID de woodchipper inging. Uh-huh. Nou ja, dat was gewoon heel lastig voor, dat was echt een beetje de grootste ontwikkelingsorganisatie en humanitaire hulp ter wereld, bilateraal. Dus ja, dat is gewoon heel lastig voor kwetsbare groepen. En dat laat ook wel een beetje zien wat de prioriteiten zijn. He, dus zeker in dat dat internationale ontwikkelingsveld is dat gewoon veel lastiger geworden. Ja. En daar heb je ook als onderzoeker en als organisatie, collega's, noem maar op, heb je gewoon direct mee te maken.
0: Ja, maar voelde je ook als het ware van buitenaf bekeken? Was de academische vrijheid beperkt?
1: Nou, weet je, het is nou niet dat ik bang naar mijn werk ging. Dat nee. Is het hem niet. Maar ja, je merkt gewoon dat die academische vrijheid, je merkt gewoon dat die onder druk komt te staan. Je merkt gewoon dat de sfeer verandert. Hè. Kijk, er zijn onzekerheden. Bijvoorbeeld op het gebied van financiering, hè, van wetenschappelijk onderzoek, is er ineens een stuk minder geld beschikbaar. Je merkt bijvoorbeeld dat voor internationale studenten een stuk minder visums beschikbaar zijn om in de VS te gaan studeren. Dat brengt ook weer financiële druk mee, hè, want onderwijs is in de VS echt een beetje een exportproduct, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, je ziet dat gewoon dat hele toekomstperspectief van onderzoekers, dat wordt toch wat minder rooskleurig. Kijk, en als Europeaan vraag je natuurlijk af van ja, maar wacht eens even, waarom ben ik dan hier in de VS? Als er gewoon topuniversiteiten zijn in Nederland waar ik me ook mee aan kan sluiten. Dus een makkelijke keuze voor mij.
0: Ja, ik snap het. Maar hoe werkt zoiets dan? Ik bedoel, ik neem aan dat je enig talent hebt. Word je dan gespot door het hulpfonds? Of heb je jezelf aangemeld? Hoe gaat zoiets?
1: Nou, in mijn specifieke geval, het zal vast voor iedereen een beetje anders zijn. In mijn specifieke verhaal was ik al in contact met de Universiteit Utrecht. Dat ging dus om die hoogleraarpositie die precies in mijn gebied was. Want ja, zoals je zegt, er moet maar net een positie zijn. Maar inderdaad, toen dat Tulpfonds bekend werd gemaakt, zo'n jaar geleden ongeveer. Nou ja, toen kreeg ik ineens een hoop e-mails en belletjes van hey, dit moeten we gaan proberen. En gewoon hartstikke fijn dat het gelukt is. En inderdaad, wat je zegt, er zijn de bepaalde kwalificaties. Hè. Je moet een toponderzoeker zijn met een onderzoekslijn. En dus ook onder academische, de druk staan en druk voelen van academische vrijheid. En ik denk dat met mijn onderzoek in de international development ook wel echt goed aansluit.
0: Ja. Nu krijg je van Tulpfonds volgens mij, ja, je zal het niet zelf op de rekening krijgen, maar goed, 1 miljoen euro ter beschikking. Wat denk je daarmee te gaan doen? Het lijkt veel, maar misschien is het best wel weinig.
1: Nou, kijk, het is natuurlijk een prachtige start. Hè. Het is echt een beetje daar kun je zo een vliegende start mee maken. Echt vanaf dag 1 al impact hebben. Dus ik ben er echt ontzettend, ontzettend dankbaar om. Nou ja, wat ga je dan doen als jij dus aankomt als wetenschapper in mijn leerstoel? Dan ga je een groep opbouwen. Hè. Dus dan ga je talent aantrekken. En ik wil natuurlijk zoveel mogelijk mijn huidige projecten ook doorzetten. Hè, zodat het onderzoek door kan gaan en ook maatschappelijk impact kan hebben.
0: Dus je kunt een deel van je werk, uit Amerika kan je meenemen naar Nederland eigenlijk, in dat opzicht.
1: Absoluut, ja. Absoluut. Gelukkig wel. En wat je ook zegt, en daar ben ik het trouwens helemaal mee eens. Kijk, het voelt natuurlijk ook als een hele grote verantwoordelijkheid. Hè. Het is een hoop geld. Dat komt van de Nederlandse burgers. Dus ik denk ook dat wij die verantwoordelijkheid ook voelen. En echt willen zorgen dat we bijdragen. En dat we dus onderzoek doen dat niet alleen wetenschappelijk sterk is. Maar ook juist echt de samenleving in de samenleving een verschil maakt.
0: Ja. Nou, dan ga ik je daar veel succes mee wensen. En de eerste stappen zijn gezet. En over 8 maken gaat een grote container naar Utrecht. En die wordt uitgeladen. En dan begint er een nieuw leven voor jullie.
1: Dat klopt, dankjewel.
0: Ik wens het gezin en jou met je werk veel succes. En succes daar.
1: Hartstikke bedankt.
0: Oké, dankjewel. Dag. Ja, 700 jaar was het privébezit en nu is het te koop. Een bijzonder middeleeuws manuscript over koning Arthur en tovenaar Merlijn. En morgen gaat Don de Hamer bij Veilinghuis Christie's. Martine Meeuwissen is bij de Universiteit Utrecht. Die komt de gast van net misschien nog wel een keertje tegen in Utrecht. Specialist op het gebied van middeleeuwse Arthur handschriften. Heeft u dit boek kunnen zien? Ik geloof dat het sinds kort pas in beeld was zelfs. Hè? Want ja. Het was in handen van wie?
2: Zelfs dat weet ik niet. Nee. Het is van een privépersoon die anoniem was en bleef. En besloot op een gegeven moment om dat te gaan verkopen.
0: En in welk land ook? Weet je ook?
2: Nou, waarschijnlijk in Frankrijk. Want het is daar opgedoken in een veiling. Of het is in een boekhandel. En ik vermoed ook dat het is in Frankrijk gemaakt en gebleven.
0: Ja.
2: Waarschijnlijk. Maar we weten niet waar. Ik heb er ook geen moeite voor gedaan. Maar het is voor mij eigenlijk even nieuw als voor heel veel anderen.
0: Ja, maar omdat het aan wordt geboden, kun je dan door plaatjes, foto's zien hoe het eruit ziet.
2: Precies, ik heb dus nu heel erg nieuwsgierig naar de website gekeken.
0: En wat zag je?
2: Ja, een prachtig handschrift. 13e eeuw, heel vroeg dus nog, met grafische plaatjes, een beetje stripachtig, felle kleuren, cartoonachtige mannetjes. Heel veel illustraties met bladgoud en allerlei actiescènes die mij natuurlijk bekend voorkomen, want ik ken de verhalen wel. Ja. Maar in deze versie natuurlijk nog helemaal niet. Dus het was voor mij een feest om alleen al die foto's te zien.
0: En als het in die periode gemaakt is, is dat dan door een hele club mensen gemaakt? Of is er één iemand aan het werk geweest?
2: Nou, waarschijnlijk is het een professioneel werk. Elk handschrift in de middeleeuwen werd, als het niet in een klooster werd gemaakt, door professionals gemaakt. En dit is een profane tekst, een Arthur-roman, letterkunde. Dus er is waarschijnlijk iemand geweest die het perkament maakte, iemand die zorgde dat de tekst werd overgeschreven en een aparte beroepsverluchter, illustrator, die dus die illustraties maakte. Dus heel gespecialiseerd werk en iedereen deed zijn eigen stukje en gaf het dan weer door.
0: Ja. De koning Arthur heeft een soort mythische naam, de heilige graal, noem maar op, uit die periode. Maar hoe werkt het dan met dit boek? Is dit iemand die het heeft overgeschreven van een boek daarvoor naast hem? Of heeft hij het uit de overlevering gekregen?
2: Ik heb de tekst niet kunnen lezen, helaas. Nee. Maar ik ga ervan uit dat hij het heeft overgeschreven, min of meer heel getrouw, van een voorbeeld dat hij tot zijn beschikking moet hebben gehad.
0: Want zo werkte dat vroeger.
2: Dit was voor
0: de boekdrukkunst.
2: Dit is ver voor de boekdrukkunst. En dan heb je dus een tekst nodig om over te schrijven.
0: Ja.
2: Als het om zo'n heel literair epos gaat. En een illustrator kan verzinnen wat hij wil. Dus die heeft niet per se een voorbeeld nodig. Maar ja, zo'n kopiist, zo heet hij ook, die heeft dat dus wel nodig. Dus hij moet een voorbeeldtekst hebben gehad. Maar welke dat geweest zou kunnen zijn, kan ik zo niet beoordelen.
0: En hoeveel van dat soort manuscripten zijn er dan gemaakt, geschreven of overgeschreven?
2: Nou, als ik even specifiek naar deze tekst kijk, dan was dat in de middeleeuwen al een bestseller. Dus dat is heel grappig. We vinden het nog steeds mooie verhalen, maar het was toen al een bestseller en we hebben er op dit moment nog iets van 200 van over. En dat is ontzettend veel.
0: Ja, maar wat was een bestseller in de middeleeuwen?
2: Nou ja, iets wat heel veel mensen konden betalen en ook wilden betalen. Want het was een ongelooflijk duur project. Een dure auto, een verschrikkelijk dure villa. Dat is zoiets als een handschrift laten maken met bladgoud. En allerlei dure kleurstoffen en heel veel arbeidsintensieve dingen. Dus je moest er echt wel wat voor over hebben.
0: Misschien moet je mij en een aantal luisteraars even een klein lesje geschiedenis geven. Koning Arthur, wat is ook alweer het verhaal?
2: Ja, daar is niet één verhaal. En dat maakt het ook zo mooi. Dat ontwikkelt zich. Mensen vertellen allerlei verhalen aan elkaar. Verschillende auteurs reageren op elkaar. Dus je hebt een soort van historische Arthur die waarschijnlijk nooit heeft bestaan, maar die komt in historische bronnen voor in Engeland. Maar dan op een gegeven moment wordt er een stapje gemaakt naar het continent. En dan in Frankrijk. We zitten dan opeens in Frankrijk. Vond ik heel gek als student. Ik dacht, hé, in Frankrijk. Arthur Romans gaat over Engeland. Maar in Frankrijk komt er dan een literaire traditie. Dus je laat die pseudo-historische Arthur dan los en dan komt er een romantraditie. En dat begint bij Chrétien de Troyes. Dat is een hele belangrijke dichter geweest aan het eind van de 12e eeuw. En dat heeft zo'n impact dat andere mensen in de voetsporen van die figuur dat gaan uitbreiden, hervertellen, nog meer erbij betrekken en eromheen bouwen. En dan zit je bij deze teksten, die morgen dan onder de hamer gaan, bij een heel uitgebreide proza-roman. Dus het is niet meer in verzen, geen voordrachttekst, maar echt een leestekst geworden. Die is zo in de smaak gevallen al in het begin van de middeleeuwen, dat die geschreven werd. Dat er zoveel kopieën werden gemaakt dat mensen zeiden, we willen een vervolg. Maar dat kon niet, want koning Arthur was dood en alle helden waren dood.
0: Ja.
2: Dus toen werd er besloten, weet je wat, net als bij een soapserie, we gaan een prequel maken. We gaan een stukje de voorgeschiedenis van wat ervoor gebeurde voor koning Arthur aan de macht kwam.
0: Maar er zijn dus ook meerdere mensen die het verhaal van koning Arthur hebben afgemaakt, zeg maar.
2: Ja.
0: Die hebben de dingen aangeplakt.
2: Ja, het wordt een grote sneeuwbal en er komt wat bij en er gaat wat af en iedereen legt een ander accent en dat houdt het ook
0: maar
2: heel dynamisch.
0: Maar dat maakt het tot een heel gek boek eigenlijk dan, zou je zeggen.
2: Is het ook.
0: Ja.
2: Het is heel, want er zijn ook eigenlijk verschillende auteurs en het is ook heel verschillend. Een kopiist kan besluiten, ik laat dit stuk eruit want dat interesseert me niet of dat interesseert mijn opdrachtgever niet. Of ik stop er iets tussen.
0: Het is dus eigenlijk ook van niemand daarmee.
2: Nee, ja, precies.
0: En toch gaat er een hoop geld in om. Want wat moet dit gaan kosten bij Christie's?
2: Nou ja, de prijs die ze op de website zetten is 2 miljoen pond, Britse ponden. Maar dat is eigenlijk best wel een reële prijs, vermoed ik hoor. We gaan het zien morgen. Maar het is een heel kostbaar handschrift. Het is heel erg oud. Het is letterkunde. Het is
0: bladgoud
2: niet,
0: wordt er gebruikt.
2: Ja, allemaal bladgoud voor al die afbeeldingen.
0: Ja.
2: Maar vooral ook, het is letterkunde. Het is niet een van de bidboekje, waar we er duizenden van hebben. Dit is een unieke tekst.
0: En is daar voor jou, stel dat jij het een weekje mag lenen, daar zou voor jou een hoop te halen zijn op vakgebied?
2: Ja, ik zou het dolgraag een tijdje bestuderen. Maar ik hoef
0: waar zou je naar op zoek gaan?
2: Ik zou denk ik die tekst gaan proberen te traceren. Welke variant is het? In welke hoek zit het? In de tekststamboom? Ik zou zeker naar de afbeeldingen gaan kijken, want dat is mijn vak als kunsthistorica. En daar zit ook de meeste keuzevrijheid in. Daar kan je gewoon besluiten, dit thema wil ik extra aangezet of juist niet. Ik zou naar de stijl gaan kijken en kijken of ik meer van diezelfde kleine details zie ergens anders.
0: Maar de opwinding zit bij jou in als jij een plaatje ziet uit pagina 77 en je ziet daar een plaatje, ziet daar een heel vaag een koning Arthur staan met een zwaard in zijn handen, dan kan je een uur naar kijken.
2: Nee, dat is het niet.
0: Overdrijf ik.
2: Daar kan ik ook vast een uur naar kijken. Maar ik vind het vooral interessant van wat voor thema's worden er uitgelicht en op welke plekken en waarom en hoe dachten die mensen zelf. Want illustratie is een vorm van tekstreceptie.
0: Ja.
2: Zo'n opdrachtgever zegt, nee, ik wil absoluut wel die graal erin of helemaal niet. En dat zegt ons iets van hoe wordt zo'n tekst gebruikt.
0: Ja,
2: zo.
0: Ja. Martine, kijk, nou gaat het onder de hamer.
2: Ja.
0: Je zal maar een hoop geld hebben en denk je, nou, dat boek wil ik wel hebben. Dat betekent dat het misschien van een particulier anonieme particulier zelfs in ons geval, weer naar een anoniem particulier. Ja, en dat het boek weer verdwijnt onder een kussen.
2: Dat is onze grote angst eigenlijk van de wetenschappers, waar ik natuurlijk ook toe behoor. Ja. Het zou zo ontzettend mooi zijn als het nu in een publieke collectie zou kunnen komen, waarbij iedereen daar toegang toe heeft, foto's ontsluiten.
0: Als het dan zo belangrijk is, want dat voel ik wel aan jou, dan zou je moeten zeggen, daar zouden toch musea of onderling, internationaal, zouden je moeten zeggen, we slaan de handen ineen in Europa en we zorgen dat dit in Parijs of Amsterdam of weet ik waar, Berlijn te zien is.
2: Was het maar waar, ja.
0: Zo werkt het niet?
2: Nee, helaas werkt het zo niet. De budgetten in Europa zijn heel erg krap voor dit soort grote prijzen en aanschaffen. Dus dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Je moet ook heel snel dat geld kunnen ophoesten. En zo gaan de processen in Europa ook niet. Dus de kans is heel erg groot dat het weer verdwijnt in een particuliere collectie van iemand die gewoon heel veel geld heeft. Of daar ook misschien
0: gewoon... Nergens een piepklein gaatje waar ik denk, misschien lukt het.
2: Nou ja, er is...
0: Een mecenas die wat makkelijker is.
2: Ja, een aardige mecenas mag ook. Ja. Die ons toegang geeft en foto's laat nemen. Die bestaan vast ook wel. Ja. Maar het zou zo fijn zijn als het toegankelijk wordt. En de enige optie... Stiekem denken we wel, er is één museum dat het zou kunnen kopen als ze het zouden willen.
0: En dat is?
2: En dat is het Getty Museum in Los Angeles.
0: Okay.
2: Die heeft veel geld, die heeft ook interesse in dit soort materiaal. En als ze het zouden kopen, dan zullen ze het ook zeker ontsluiten. Maar hebben ze het ervoor over en zijn er fanatici, verzamelaars die willen dat overbieden?
0: Martine Mevers, jij hebt in ieder geval een heftig pleidooi gehouden als dit vertaald wordt naar het Engels. Ja. Dan zegt het Getty Museum, misschien moeten we het doen. Wanneer gebeurt dit?
2: Morgenmiddag, 1 uur en daarna. Dus
0: nou, dan weten we het slot erop. Ik dank je wel voor je komst.
2: Dank je wel.

0: Bauer speelde Everything After All. In de Italiaanse landstreek Calabria zijn veel plekken terug te vinden waar de maffia toesloeg. Vooral in de jaren 70 en 80 vonden heel veel ontvoeringen plaats die heel heftig waren daar in de buurt. Fotograaf Steffi Rijmers legde die schuldige plekken, zoals ze hem noemen, het boek heet Guilty Grounds, vast en maakte er een boek van, een fotoboek met ook verhalen erin. Goed dat je bent, Steffi. Ja, jij trok naar Calabria, je bent Nederlands. Wat had jij daar te zoeken? Wat wist jij hier van tevoren al van?
1: Klopt, ik wist hier van tevoren nog weinig vanaf. Ik heb wel altijd interesse gehad in georganiseerde misdaad. En ik heb ook 4 jaar gewerkt als forensisch fotograaf bij het Nederlands Forensisch Instituut. Dat heeft mijn interesse eigenlijk alleen maar meer aangewakkerd. Ik kwam hier mee in aanraking met veel verschillende vormen van criminaliteit. En ik las eigenlijk over de maffia online. En toen stuitte ik op de naam de 'Ndrangheta. En toen dacht ik alleen maar, ik weet hier eigenlijk weinig vanaf.
0: Ja, dat is de maffia in Calabria.
1: De maffia in Calabria, ja. De Gomorra en de Cosa Nostra, die zijn veel bekender. Er zijn veel series van. En hier wist ik eigenlijk niks vanaf. Dus toen ging ik...
0: nieuwsgierigheid in combinatie met dat forensisch werk wat je deed.
1: Klopt.
0: Maar ik heb altijd in dat bij dat forensisch werk, net nog iemand die sprak over een moordzaak. Hè, dat er dan dan ga je als fotograaf naar die plek en dan zie je soms het lijk nog liggen of je ziet bloedsporen of zo. Maar jij gaat op zoek naar plekken waarbij de zaken speelden in de jaren 70 en 80.
1: Ja.
0: En je hebt daar foto's genomen. Maar wat is daar dan nog te vinden voor jou? En hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, dat was soms wel lastig. Want ik wilde het verhaal vertellen wat er heeft afgespeeld. Maar ondanks dat je dus dat niet altijd meer ziet. Maar er zijn wel sporen van terug te vinden. Dus ik heb bijvoorbeeld bunkers gevonden die destijds werden gebruikt om te ontsnappen wanneer de politie invallen deed. Plekken waar slachtoffers zijn vastgehouden. Auto doorboord met kogelgaten. De plek waar het losgeld werd overhandigd. Terwijl ik daar was, kwam ik steeds meer achter informatie.
0: En hoe kon je dat zo precies lokaliseren? Want ja, een plek waar een auto is beschoten, dat staat dan wellicht ergens in een krant of weet ik wel, een politiebericht. Maar hoe precies kun je dat vinden dan?
1: Ja, het was vooraf vooral literatuuronderzoek, maar achteraf was, ja, terwijl ik daar was, heb ik met heel veel mensen gepraat. Dat was heel erg lastig, want de omerta is daar heel groot. Mensen praten niet over dit onderwerp en wordt zelfs ontkend dat de maffia bestaat. Ja. Dus daar liep ik wel tegen wat problemen aan.
0: Hoe is dat dan charmeren om verder te komen? Of,
1: Nou, uiteindelijk ben ik te werk. Ik heb daar een Nederlandse man ook ontmoet.
0: Ja, Bert, die komt in het boek voor.
1: Die komt ook in het boek voor, inderdaad. Ja. En hij deed eigenlijk alsof hij mijn vader was. Om een soort van te beschermen. Bert die heeft een progressieve spierziekte en ik heb hem daar ontmoet. En we zijn in contact met elkaar gekomen. Hij heeft heel erg een fascinatie ook voor misdaad en misdaadboeken. Dus zo ging hij mee naar mijn eerste bezoekje. Ja. Naar de bakermat van de 'Ndrangheta. En zo zijn we samen opgetrokken. En toen ineens zei hij, dit is mijn dochter, dus rustig aan. En dat zorgde ervoor dat mensen veel minder wantrouwig waren.
0: Omdat je bij die maffia in allerlei streken in Italië is die familiaire band ook belangrijk tussen mensen.
1: Zeker.
0: Daarom houden ze ook de dingen elkaar in stand. Houden ze ook zo braaf hun mond dicht voor elkaar.
1: Ja, alles
0: omdat
1: is inderdaad...
0: Omdat jij zegt, ik ben hier met mijn vader, een soort familiegevoel. Kunnen ze misschien iets meer durven zeggen waar die plekken waren?
1: Ja, en daardoor hielden ze me iets minder in de gaten. Maar dan waren er ook wel mensen die continu wisten waar ik was en wat ik deed. En
0: wat ik zo bijzonder vond, je gaat dus naar plekken waar heel vaak... En Cesare, en ik weet ze nou, Len, ik weet niet, Len, die in het boek van jongen die ontvoerd wordt. Vaak zijn ze maar 16, 17 in die tijd.
1: Ja.
0: En jarenlang, maanden soms weg, worden miljoenen lires omgevraagd. Jij gaat dan naar die plekken toe en je hebt dat ook met een camera gefotografeerd die ook een beetje forensische kwaliteiten heeft, zou ik maar zeggen.
1: Ja,
0: wat doet dat met die foto's?
1: Ja, ik heb forensisch licht meegenomen. Dit gebruikte ik dus al bij mijn werk op het Nederlands Forensisch Instituut.
0: Ja.
1: En daardoor raakte ik geïnspireerd. En wat dat licht doet is, het is licht in verschillende soorten golflengtes. En dat kan bepaalde sporen, bijvoorbeeld lichaamsvloeistoffen, kan dat doen laten oplichten. Zodat je dat met het blote oog eigenlijk niet ziet.
0: Zoals je dat met fluor hebt bijvoorbeeld.
1: Precies.
0: Hè? Als je het geel ziet als je aan het dansen bent. Dat gevoel.
1: Zo'n gevoel inderdaad. Ja. Of een beetje
0: geleden, hoor, mijn gevoel.
1: Wat je in de hotelseries wel eens ziet als ze gaan onderzoeken of een hotelkamer nog schoon genoeg is. Dat wil je in een hotelkamer vaak niet gebruiken overigens. Maar daarmee moet je het vergelijken. En dat heb ik dus meegenomen naar Italië. En daar in Italië ging het absoluut niet over waarheidsvinding. Meer een artistiek gevoel. Maar daardoor kan de kijker wel veel meer een idee krijgen over wat zich daar heeft afgespeeld.
0: Maar dat is zo bijzonder aan je boek. Het heeft een soort artistieke kwaliteit. Ik vind die foto's echt geweldig. Terwijl je eigenlijk niks ziet. Hè, voel je soms door de groezeligheid van de sfeer, of je bent in een tunnel beland of in een bos, denk je, het heeft ook iets akeligs, maar ook iets romantisch soms. Hè, zoals een, het soms zo kan zijn met moord of zo. Romantisch moordverhaal, zou ik maar zeggen.
1: Ja, het contrast aan de andere kant is heel groot.
0: Heeft
1: daar.
0: Het ook een sociale component, jouw boek? Je wilde ook iets mee, lijkt het.
1: Ja, ik wil een stem geven aan de mens daar waar onrecht is aangedaan. Want juist omdat er niet over gesproken wordt, worden deze verhalen eigenlijk een soort van vergeten. En ik vind dat het belangrijk is dat het verteld moet worden. Heel veel mensen weten niet van de geschiedenis van de Drangheta, terwijl ze het losgeld wat ze voor deze ontvoeringen hebben verdiend, dat hebben ze gebruikt om zich meer in te geven in de wereld van de drugscriminaliteit en banden met Zuid-Amerika. Maar zo zijn ze nooit begonnen. Ze zijn begonnen met die ontvoeringen waarbij ze hele families kapot hebben gescheurd. Ja. En waarbij sommige mensen ook nooit terug zijn gekomen.
0: Maar je gaat naar plekken toe waar mensen eigenlijk niks meer van willen weten. Ze weten het wel, maar ze zeggen er niks over. Daarmee breng je ook jezelf wel en wellicht die Bert ook in gevaar.
1: Ja, het was af en toe wel heel erg spannend. Ze waren niet heel blij dat we daar waren. Ik ben de helft van de tijd is Bert mee geweest en de andere helft was ik alleen. En zo heb ik ook een keer gehad dat ik in een ondergrondse bunker die ik had gevonden, waar ook vermoedelijk slachtoffers zijn vastgehouden. Daar wisten ze op een gegeven moment dat ik daar was. En want ik ging daar vaker heen, want ik maak meestal nooit in één keer de juiste foto. Dat kost wat tijd en dan moet ik eerst goed aanvoelen.
0: En dan zie je, daar is ze weer. Met de foto's.
1: Ja, ze dachten, die komt vaker, inderdaad. Dus ik heb wel gehad dat ze me gingen achtervolgen, rondjes om mijn auto heen cirkelden.
0: Ja. Maar heb je aan de andere kant, dat is dan spannend, je zit hier nog, dus het is goed afgelopen. Ja. Maar heb je ook niet mensen op je afgekregen die zeiden, ik ben zo blij dat je dit doet, want dit gaat over mijn kind of mijn familie?
1: Ja, ik heb ook interviews gehouden, bijvoorbeeld met een dochter van een vader die is omgekomen bij deze ontvoeringen. Na 10 jaar kreeg zij uiteindelijk een brief van de vindplaats waar ze het dode lichaam van haar vader zou kunnen vinden. Die is gevonden. 10 jaar lang heeft ze geschreven in de krant, alsjeblieft, vertel mij meer informatie waar mijn vader is. En zij wil ook haar verhaal naar buiten brengen. Dus zo heb ik ook een interview met haar gehad. En
0: ja, want er zit heel veel informatie in dit boek ook nog eens. Hè? Het is
1: Klopt.
0: Ook een soort geschiedschrijving.
1: Ja, het zijn niet alleen maar foto's, maar ook heel veel tekst. En dan gaat het om zoveel slachtofferverhalen als om het verhaal over hoe ik te werk ben gegaan daar waar ik tegenaan heb gelopen.
0: En wat ik ook heel mooi vond om te lezen in jouw verhalen die je daarin schrijft, los van die foto's, dat je zegt van ja, eigenlijk zie je een landschap wat een enorme schoonheid heeft, maar dat gaat daar in die streek met de maffia om de hoek altijd weer gepaard met de smerigheid. Dus je hebt de smerigheid van de maffia en de schoonheid van het landschap. En dat zien we in je boek.
1: Ja, klopt. Het is echt een heel contrast.
0: Ja. Heb je echt geweldig gedaan. Guilty Grounds. Het is in het Engels geschreven. Maar fantastisch gedaan met hele mooie fotografie. Ik ga je er veel plezier mee wensen. Steffi Rijmers, dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel.
0: We gaan nog heel even dan kijken hoe het met Zwitserland is. Tegen Colombia. Chris Wobbers.
2: Ja, je had vroeger Frits van Turen uitwerken voor. En die kon altijd prachtig 0-0 zeggen. En nou ja, dit is echt een typische 0-0. Want dat staat het na de reguliere speeltijd nog altijd. We gaan dus verlengen. 2 keer 15 minuten. En dan misschien ook nog wel strafschoppen. We zijn nog wel even bezig in Vancouver. Gebeurde wel wat. Maar de prijs is een kwartfinale tegen wereldkampioen Argentinië en Messi. En je ziet dat die prijs in gewicht drukt op beide ploegen. Ze durven geen risico's te nemen. Want bang om een fout te maken. Bang om zo'n kwartfinale te verspelen. Dat lijkt de overheersende gedachte geweest te zijn. Tijdens in ieder geval de reguliere speeltijd van dit duel. De coach van Colombia is een Argentijn. Lorenzo Nestor. Die heeft de WK-finale.
0: Ik moet je stoppen, jongen. Je zit volgens mij bij een saaie wedstrijd. Ik wens je nog veel plezier daar. Morgen zit hier Pieter van der Wielen. En ik wens je nog een hele mooie nacht. Glas im Steen.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
8: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
7: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
9: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt... en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India... zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
7: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.

0: Verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De